0: Wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 3 uur.
7: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
1: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
2: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4 uur.
5: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Anja van de boutique uit Broekeplangendijk. En ook vriendin van de radio.
1: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmerend Noord.
2: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 5:00.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Wat dacht jij dat kaneel was?
2: Ja.
1: En trouwens... Anne, wat dacht je dat kaneel was? Nu zeggen.
3: Ik dacht dat het gewoon bestond.
1: Geen spel tussen te krijgen.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: jullie commentaar voor.
1: Ik ben Bart en ik kom uit Hoog Kaspel.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: 6 uur, Lars Militsen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden de gemeenten en provincies. Komt dat geld dan niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden gesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen over op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer... Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder, bij een graad of 17. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben er weer.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
5: De ontbijttafel.
6: Met Pieter Kok.

0: F.R. David met Words. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 5 minuutjes over 6 op die vroege, hou je vast, dinsdagochtend. Want dat is het. Het is 26 mei. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Potverdorie, jongens. Het is bokheet vandaag. En gisteren ook al. Man, wat een weekend.
1: Niet normaal.
0: Ongelooflijk. Alles wat we gemist hebben tijdens het hemelvaartsweekend hebben we dubbel en dwars teruggekregen hier tijdens de Pinkster.
1: Ja.
0: Ik kan me ook niet onttrekken aan de gedachte dat als je de tweede Pinksterdag gehad hebt, dat de eerste officiële vrije dag eerste kerstdag is.
1: Ja, lekker.
0: Hè? Ja. Hierna komen er niet meer van dit soort dagen. Dit was het.
1: Jee. Is toch prima?
3: Ja, dat is wel waar trouwens. Ik vind het ook prima. Maar ik begrijp ook waarom ze dan ineens Pinkster 3 zijn gaan vieren.
0: Ja.
3: En ze denken, we nemen er nog één.
0: In de Zaanstreek, hè? Ja, iets met de Spanjaarden. Ik weet niet meer precies.
1: Heb
0: ik
1: ook zo. Gehad.
0: Ja, nee, kleinigheidje hou je altijd.
3: Gewoon toch.
0: Maar anders was ik nu nog vrij geweest met dit weer. Nou, had ik eigenlijk ook niet erg gevonden.
1: Nee. Had gekund.
0: Ja. Maar goed, lekker door tot aan de kerst. En ik vind het ook wel lekker dat dan het ritme van de week niet meer zo doorbroken wordt, toch?
3: Ik ben er wel een beetje van in de war zo langzamerhand.
0: Ja.
3: Zelfs ik.
0: En ik ben volgende week vrijdag nog even vrij, trouwens. Dan weten jullie dat.
3: Het is het dan vierde Pinksterdag?
0: Nou, ik weet nog niet, precies wat ik daar voor dag aan ga koppelen. Maar het is in ieder geval, Pieter is niet op zijn werkdag.
3: Oh. Eerste Pieterdag, zal het dan.
0: Ja, dan is het eerste Pieterdag, dus ik ben er helaas niet bij. En ik stel voor dat iedereen lekker thuis blijft. Maar ik weet niet of ik dat voor het zeggen heb.
1: Okay.
0: Sterkte allemaal.
4: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Prima.
4: Heb je goed kunnen slapen? Waar je wakker van de kou?
0: Het is 17 graden, doen we normaal.
4: Goedemorgen, het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopjes daarna. Sam Vender en Olivia Dean met Rain Me In.

0: Lijpo Albert Hammond met I'm a Train.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor.
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quiz, hoor. Je krijgt van mij drie krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Die hebben we een beetje aangepast. Daar klopt geen snars meer van. Aan jou de vraag, welke? Je mag hem doorgeven via 088-850-51-52... voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Lekker om je week mee te beginnen op de dinsdag. Dacht ik zo. Kom eens aan.
1: Kop 1.
0: Niels Wennemars wint beroemde Britse zangwedstrijd. Ik ben hier een god.
1: Kop 2.
0: Warmste Pinksteren sinds 1985. Gemiddeld 27,4 graden in de beeld.
1: Kop 3.
0: Dronken man die naar schoen zocht... gered uit bisonverblijf in dierentuin München. Nou, een van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag aan jou is, welke is dat precies? Doorgeven doe je via 088-850-51-52. Is het vandaag kop 1? Niels Wennemars wint beroemde Britse zangwedstrijd. Ik ben hier een god. Is het kop 2? Warmste Pinksteren sinds 1985. Gemiddeld 27,4 graden in de beeld. Of is het kop 3? Dronken man die naar schoen zocht gered uit bisonverblijf in dierentuin München. 088-850-51-52.
1: De krant.

0: Boudewijn de Groot met Als de rook om je hoofd is verdwenen.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb jullie net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is niet waar. Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op, want het is voor mij ook dinsdag. Dat is ook even wennen weer. Dinsdag, geen maandag. Nee, vergis je niet. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Niels Wennemars wint beroemde Britse zangwedstrijd. Ik ben hier een god.
1: Kop 2.
0: Warmste Pinksteren sinds 1985. Gemiddeld 27,4 graden in de beeld.
1: Kop 3.
0: Dronken man die naar schoen zocht, gered uit bisonverblijf in dierentuin München. Nou. Eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 3. Helaas voor Rodi, Paul, Nico en Vera. Die is gewoon hartstikke waar. De dronken man die naar de schoen zocht is inderdaad gered uit het bisonverblijf in de dierentuin in München.
2: Wat erg.
0: 23-jarige man. Die was zijn schoen kwijt. Had tegen een steen getrapt en toen vloog zijn schoen uit. Die viel in het bisonverblijf. Per ongeluk natuurlijk. En toen dacht hij, nou, die haal ik zelf wel even op.
2: Prima.
0: Echt heel slecht idee. Ja. Gaan we door naar kop 2 in dit geval. Erwin, Jeanette, Lidi, Mark en Cynthia dachten dat die niet waar was. Warmste Pinksteren sinds 1985. Gemiddeld 27,4 graden in de beeld. Ja, dat klopt gewoon. Dit is allemaal gemeten. Dit jaar werd het 26,3 graden in de beeld. Op tweede Pinksterdag werd het 28,4 graden. Nou, dan kom je gemiddeld op 27,4 uit. Warmste Pinksteren ooit gemeten was die van 1903.
2: Oh.
0: Staat hier. Wauw.
2: Lang geleden.
0: Ja, het is toch wat. Goed, welke is er dan niet waar? Dat is vandaag natuurlijk kop 1. Niels Wennemars wint beroemde zangwedstrijd in Engeland. Ik ben hier een god. De kaasrolwedstrijd. Heb je misschien wel eens van gehoord? In Gloucester in Engeland is dat. Voor het eerst is er een Nederlander die hem gewonnen heeft. Heb je het wel eens voorbij zien komen op je social media?
2: Ja, vooral mensen die echt naar beneden vallen en hard.
0: Ja, het idee is, er is een hele steile heuvel daar. Daar rollen ze een kaas vanaf. En dan is het idee dat je daar achteraan rent om hem te pakken.
2: Ja.
0: En dat doen mensen en gaat echt mis. Er zijn echt gewonden en dergelijke bij. Dat is nu gewonnen door Niels Wennemars. Zoon van natuurlijk, Joep.
2: Ja.
0: Krankzinnige situatie. Overigens zegt hij de tekst, ik ben hier een god, behalve alle internationale media die beneden klaar stonden om hem te interviewen. Zegt hij ook dat als hij die kaas in de hand heeft, dat hij overal gratis drank krijgt.
2: Als dat mag ik wel hopen.
0: De pub inloopt. Ja. Hij zegt, we zijn toch het land van kaas, maar nog nooit had een Nederlander het geprobeerd. Ik ga dit doen en ik ging er ook in voor de winst.
2: Ja, nou.
0: Dat is gelukt. Hij had helemaal een tactiek. Hij zei, ja, als je te snel van start gaat, dan ga je over je, iets met een theorie.
2: Over de kop, een paar keer.
0: Inderdaad. Andere winst is dat hij ook de kaas daadwerkelijk mee mag nemen naar huis. Hij zegt, ik vind dat heel lekkere kaas. Dus dat komt goed uit.
2: Wat een gelukje.
0: Eet smakelijk. Goed, zorg ervoor. Ja, maar hij gaat hem delen hoor. Hij gaat hem niet in zijn eentje.
2: Oh nee, afhappen.
0: Nee. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel vandaag gaat naar een mooi rijtje. Gerrit, Henny, Joke, Arnold, Christian, Frank, Manfred, Margo, Monique, Els, Gea, Ronald en Marcel. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Joris uit Aardenhout.
1: Ik ben Paulien en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:30, in Warmehuizen is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ziekenhuizen kampen nog altijd met grote tekorten aan medische hulpmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van televisieprogramma Nieuwsuur. Zij maakten een rondgang langs ziekenhuizen omdat deze week de parlementaire enquête over corona begint. Ook toen waren er tekorten, maar dat is dus nog niet veel verbeterd, zegt deze arts.
6: De dagelijkse praktijk is dat je soms echt verrast wordt. Dat je een operatie hebt gepland die heel soms niet kan doorgaan omdat er iets niet geleverd is. Meestal kondigt zich dat wel iets tevoren aan, maar dan moet er bijvoorbeeld een koerier op en neer rijden met allerlei spullen. Dat is natuurlijk niet alleen kostbaar, maar dan moet je daar ook nog mee kunnen omgaan.
5: Nou, de tekorten komen niet alleen door schaarste, maar ook omdat we steeds meer spullen nodig hebben. Een nieuwe apparatuur gebruikt ook steeds meer wegwerpmateriaal, zeggen kenners. Tussen Koog aan de Zaan en Zaandam heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer meldde de brand aan het Westerwindpand gisteravond rond 11:15. Het getroffen gebied besloeg ongeveer 20 tot 40 meter. En het ging om oud gras dat in brand stond. Rond 2:00 meldde de veiligheidsregio dat de brandweer uit was. De brandweer zette 3 vaartuigen in om de brand te blussen. Ook was er een drone in de lucht om goed zicht te krijgen op de brand. Treinreizigers moeten vanaf morgen rekening houden met veel vertraging tussen Alkmaar en Den Helder. Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het spoor wordt daar de komende week met de aangepaste dienstregeling gereden. ProRail begint morgen pas met het werk, dus vandaag rijden ze nog normaal. De hinder houdt tot en met het weekend aan. Pas maandagochtend rijden de treinen weer normaal. En een ruimterots tussen Mars en Jupiter, daar moeten we het even over hebben, die is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker. Een zekere Astrid Euwens, nou, die naam die mag je vergeten, maar zij bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ja, en dan ben je natuurlijk wel blij als zo'n stuk steen ineens naar jou vernoemd wordt.
7: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
5: Dat is toch leuk.
8: Maar waarom moeten we haar naam nou meteen vergeten?
5: Nou,
8: van jou?
5: Nee, ja.
8: Dus, hij heeft een hele rots. Hoeveel rots heb jij precies naar je vernoemd in het heelal, Frank?
5: Nou, precies. Dat weet ik, had ik wel een vrij specifieke schatting. weet ik wel. Ja, dat is 0.
8: Precies.
5: Dat ja, helemaal... je moet de naam natuurlijk niet vergeten. Maar het is niet dat je daar kent of dat het een beroemdheid is. Ja, ik zei het en toen dacht ik. Dat bedoel ik eigenlijk ook niet zo, Astrid.
8: Nee, Astrid, hey, kom
5: ja,
8: op.
5: Ja, precies. Astrid, ja. Die naam die moet je onthouden. En als je die naam vergeten bent en je komt een ruimterots tegen met een naam die je niet herkent.
8: Astrid Euwens.
5: Astrid Euwens. Ja. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers. Een man die veel ruimte nodig heeft. En Johan Cruijff.
8: Nou, en daar hoort nu Astrid gewoon bij.
5: Inderdaad, precies dat rijtje.
8: Wat leuk.
5: Prima.
8: En wat een gedoe, hè. Dat volgen van zo'n micrometeoriet.
5: Nou, dat zijn
8: daar is echt tijd in gaan zitten. Dus het is ook wel logisch dat ze dan ook na een tijdje zeggen, weet je wat, je hebt zo hard gezocht naar dit ding. Dan is het ook voor jou. Het is een soort vindersloon.
5: Oh, is dat het?
8: Toch?
5: Ja, dat lijkt het misschien wel op.
8: Ja, als je zo je best gedaan hebt om dit ding te onderzoeken.
5: Ja.
8: Nee, hij vliegt echt daar. Iedereen kijken. Oh, je hebt gelijk.
5: Ja, inderdaad. Nou ja, en dan iemand anders je eigen naam, jouw naam erop schildert. Nou ja, schitterend. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
8: Het was ook echt door het dolle heen, hè? Ja, horen.
5: Oh, dat hoorde je
8: wel. Jeetje, man. Stuiterend door de kamer.
5: Nou, dan nu het allerbelangrijkste deel van het nieuws. Namelijk het weerbericht. Het is zomer, het is zon overgoten. Het is zinderend heet vandaag, of gewoon lekker weer. Alhoewel, het kan wel een beetje benauwd aanvoelen om het toch nog een beetje over te zeurpieten.
8: Oh.
5: Het is een beetje lucht, de luchtvochtigheid is een beetje hoog. Dus,
8: maar hoe warm wordt het dan?
5: 32 graden.
8: Pardonie, echt?
5: Ja, inderdaad. En zelfs aan de kust 30.
8: Nou, oké. Okay.
5: Strandweer dus.
8: Ja, vrij nemen op strand te liggen, zou ik zeggen.
5: Die smeren alles.
8: Ja, dat ook. Goed drinken, hè, ook.
5: Ja, goed nat houden. Met dit weer. Ja, dat is waar.
8: Goed, dank Frank. Gaan we door naar de verkeersinformatie. Anne, je hebt alle informatie van de ANWB gekregen. Is het druk op de weg?
9: Nou, we hebben al wel 2 files. Eentje op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9, 10 minuten. En op de N244 Alkmaar richting Edam. Tussen Alkmaar en Westgrafdijk ook bijna 10 minuten vertraging.

0: Peter Frampton met Show Me The Way.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege dinsdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Een vrachtwagenchauffeur, een akkerbouwer, een timmerman. En natuurlijk, ja, die moeten zeker aan de slag. Maar denk eens op deze onwijs warme en zonnige dagen aan iemand die ijs moet maken. Zoals Vince uit Castricum. Vince, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Godverdorie, kerel, wat een weekend heb jij gehad.
2: Ja, lekker hè?
0: Nou.
2: Lekker strand geweest.
0: Ja, daar geloof ze niks van.
2: Nee, mooi hè?
0: Nee.
2: Nou, was best druk.
0: Ja, was het nog wel te doen? Want ik heb me wel eens laten vertellen ook dat het eigenlijk lekkerder is als het een beetje gewoon zeg maar een graad of 25 is of 24. Ja. En niet altijd, heet, want dan komen er meer mensen buiten nog.
2: Nee, dan blijven ze binnen of liggen ze echt allemaal op het strand de hele dag.
0: Ja. Maar dat viel nu mee, het was druk genoeg in de winkel?
2: Ja, het was gewoon goed te doen hoor.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En betekent het ook wel voor jou nu op deze dinsdagochtend ietsje eerder eruit en snel aan de bak om weer extra ijs te maken?
2: Ja, we moeten wel weer even aan de slag, ja. Om alles weer aan te vullen, maar dat wisten we hoor. Dus we zijn goed voorbereid.
0: Maar hoeveel ijs is er doorheen gegaan dan eigenlijk in het pinsweekend?
2: Ik weet het niet. Ik zie allemaal lege bakken bij ons bij de grote vaatwassen staan. En er zijn hoge stapels. Ja, dus dit genoeg.
0: Dan weet je dat er een hele hoop doorheen gegaan is in ieder geval.
2: Ja,
0: okay.
2: Dat klopt.
0: Heb je enig idee hoeveel je dan vandaag gaat maken? Of is het gewoon totdat de winkel weer dicht gaat?
2: Ja, nou ja, tot eigenlijk. Ja, dat.
0: Echt waar, joh?
2: We redden niet allemaal om alles weer aan te vullen vandaag. Dus,
0: meen je?
2: Van alles draaien we dan weer. En dan morgen weer. En dan overmorgen ook weer.
0: Ja, totdat het weer een beetje afkoelt.
2: Ja, precies. Eigenlijk wel. Ja, het is alles weer helemaal
0: voor, dat is. Ja, precies. En zijn er nog smaken tussen waarvan je zegt van ja, dit wordt wel even een beetje een klusje om die ook nog te maken vandaag? Of,
2: eigenlijk de sorbet. Hè. Als het heel warm is, dan eten mensen toch wat meer sorbetijs dan eigenlijk de roomijs.
0: Oh, dus. Is dat zo?
2: Ja, toch wel, ja.
0: Ja, het sorbetijs, voor de mensen die het niet weten, leg nog eens uit, want is dat gewoon...
2: Ja, dat is eigenlijk de fruitsmaak, hè.
0: Ja.
2: De fruitpuree zijn dus...
0: Maar die is ook niet met room?
2: Nee, die is niet met room.
0: Nee.
2: Het is echt gewoon eigenlijk suiker met vruchtenpuree.
0: Suiker met vruchtenpuree. En dat dan in de vriezer gooien. Ja, kan niks mis mee.
2: Ja, precies. En dan even wijzen.
0: Ja, daarmee ben je eigenlijk al een heel eind.
2: Ja, okay. Een beetje.
0: En welke smaak loopt dan het hardst? Is gewoon de aardbei, toch, neem ik aan? Of,
2: Ja, aardbei wel, ja. Ja,
0: ja, klopt. Lekker man. Aardbei sorbet. Je kunt het slechter hebben op een dag.
2: Citroen wel lekker, hoor.
0: Citroen, ja?
2: Dat vind ik ook wel lekker dragen. Je bent frisser.
0: Oké. Okay. Zijn er wel nog bijzondere smaken ook? Dat je zegt van, ik heb wel een geinige combinatie nog van het een of het ander?
2: Drop-ijs hebben we ook gemaakt afgelopen week.
0: Drop-ijs?
2: Drop-ijs. Okay, en wat voor? Veel vraag naar. Dat is niet mijn voorkeur, maar...
0: Oh, dus vraag naar. Vragen mensen om drop-ijs?
2: Ja, drop-ijs, ja.
0: En is dat dan een sorbet of een roomijs?
2: Nee, het is gewoon een roomijs.
0: Oké, okay, en wat is dat dan voor dropsmaak? Want je hebt verschillende soorten drop.
2: Ja, nee, ja, dat is een beetje trekdropachtig. Een beetje salmiak.
0: Oh, dat lijkt me eigenlijk wel lekker. Toch ook, of niet?
2: Ja,
0: heb je het zelf geproefd?
2: Ja, ik heb het zelf geproefd. En dan komen er wel eens mensen die zeggen... Nou, doe maar een bolletje citroenijs en een bolletje dropijs.
0: Gadverdai.
2: Ja.
0: Maar geef je dan wel of geef je nog een klein beetje commentaar? Een klein beetje tegen.
2: Dat scheppen we gewoon vol en alsjeblieft.
0: Echt? En dan zeg je prima allemaal. Anne begint heel actief opeens aan te slaan op citroen en dropijs. Wat is er aan de hand dan?
3: Ja, maar dat is zo'n ijsje dat je ook in de supermarkt kan kopen, toch?
0: Wat is dat
3: zo'n
0: dan?
3: Dropstokje.
0: Oh, dan zit een citroenijs met een dropstokje op de... Ja, maar goed, dan combineer je niet, toch? Dan is het op het einde.
2: Dat heb ik niet eens bijna.
0: Een beetje
3: hetzelfde idee, toch?
0: Oké, nou gadverdamme, jongens. Neem gewoon even bolletje, vanillebolletje, chocola. Even niet te moeilijk. Ja, toch?
2: Ja, kastjes vanille vind ik ook lekker.
0: Kassis.
2: Geen drop.
0: Oh ja. Nee, geen drop inderdaad. Dat moeten we niet doen. Oké. Okay. En met hoeveel ijsmakers sta je vandaag in de zaak, Vince?
2: Ja, met z'n tweeën.
0: Okay.
2: En dan vanmiddag komen de dames weer het vet open. Want ze zijn niet zo heel druk zijn nu. Dat zal vanavond wel weer gebeuren. Maar we staan met z'n tweeën toch wel alles weer aan te vullen. Hoor.
0: Maar ga je dan ook wat langer door met zulke warme avonden?
2: Ja. Ja, wel. Nou, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja.
0: Tot hoe laat ben je open dan?
2: Ja, vanavond zijn we wel tot 9:00 open.
0: Oh, echt waar, joh?
2: Als de zomer de vakantie beginnen, zijn we tot 10:00 open.
0: Maar in je kun je gewoon de hele avond ijsjes krijgen.
2: De hele avond, ja.
0: Poeh, ik krijg meteen zin in een ijsje, Vince. Goed, ik ga je niet langer van je werk houden, want anders heeft heel Castricum en omstreken geen lekker ijs meer te pakken vandaag. Dat moeten we niet hebben, Vince.
2: Dat is een probleem, ja.
0: Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met rechten vroeger vogel van de dag vandaag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben jij ook een vroege vogel?
4: App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Oh.

0: Leo Sayer met More Than I Can Say. Anne, ik had hem in de slaapkamer.
1: Die had je precies in de slaapkamer.
0: Ik had hem in de slaapkamer en het was bijzonder vervelend. Elk jaar terugkerende gast, zo met dat warme weer. En ik ben er meteen weer helemaal klaar
1: mee. Oh ja, dat snap ik.
0: Jij ook? Had je er ook alleen?
1: Nee.
0: Vreselijk. Zometeen meer bij...

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.
0: Dit is een uittip.
3: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kost.

0: Kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Ik ben Benita uit Amsterdam.
3: Ik ben Dolf uit Medemblik.
4: Ik ben Saskia uit Zaandam.
5: Ik ben Gerard uit Hoorn.
6: Ik ben Wim uit Haarlem.
7: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
8: Ik ben Wesley uit Bennebroek. Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ziekenhuizen kampen nog altijd met tekorten aan medische hulpmiddelen. Dat meldt televisieprogramma Nieuwsuur. Steriel materiaal is soms zo schaars dat koeriers heen en weer rijden om operaties door te laten gaan. Treinreizigers tussen Den Helder en Alkmaar moeten de komende week rekening houden met vertraging. Vanwege onderhoudswerkzaamheden rijden ze daar vanaf morgen met een aangepaste dienstregeling. En topdrukte op de stranden dit weekend. Ja, dat komt natuurlijk allemaal door het zomerse weer. En ook vandaag is het weer tropisch warm. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
12: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
11: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
13: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
11: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
14: 4 files hebben we. Eentje op de A7 Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. Net iets meer dan 5 minuten. Ook op de N9 Den Helder richting Amstelveen. Tussen Heilo en Akersloot. Net iets meer dan 5 minuten. De N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Daar sta je vast tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9. 10 minuten. En op de N246 van Westgrafdijk richting Beverwijk, tussen de aansluiting met de N244 en de aansluiting met de N514, ook bijna 10 minuten.
15: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
19: De ontbijttafel
20: met Pieter Kok.

0: Pharrell Williams met Happy. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege dinsdagochtend. Ben zo blij dat ik een computer voor mijn neus heb die zegt welke dag het is, want ik ben het kwijt hoor. Het is 26 mei. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, nou kun je nagaan dat je computer nodig hebt om je te vertellen welke dag het is. Ja. Dat gevoel heb ik wel een beetje, hoor.
1: Nou, ja,
0: dat kan ik eigenlijk bijna gaan doen. Wat ik wel weet inmiddels door de warmte in de slaapkamer is dat het gewoon echt een beetje aan het zomeren is. En dat betekent automatisch het volgende. Ik had de eerste mug in de slaapkamer en dat was volgens mij vrijdag. Dat ik dacht van, hey, volgens mij is het zover jongens. Het is begonnen.
2: Ja?
0: Ja. En pas gisteren kreeg ik de eerste muggenbulten.
1: Oh!
0: Ja.
1: Maar dat duurt even een paar dagen, toch?
0: Blijkbaar.
1: Ja, volgens mij duurt dat wel 2 dagen of zo.
0: Voordat je een bult krijgt?
1: Ja.
0: Nadat je geprikt bent?
1: Ja.
0: Niet waar.
1: Ja, dat duurt
0: ik
1: even.
0: Ik krijg meteen een bult. Doe even normaal, je krijgt meteen een bult.
2: Je krijgt eerst altijd zo'n, als je dan net te grazen bent genomen, zo'n...
0: Ja,
2: hoe zeg je dat eigenlijk?
0: Gaatje.
2: Jawel, maar dan waaiert hij nog een beetje uit.
0: Ja.
2: En dan wordt het later een bult.
0: Wordt het zo'n bult, echt waar?
2: Toch?
0: Ik had in ieder geval het idee dat ik gewoon de eerste 2 dagen nog mazzel had.
2: Ja, dat denk ik ook. Dat ik
0: dodge the bullet, weet je wel.
2: Aha.
0: En dat ik ze precies had weggemapt of iets dergelijks.
2: En je vrouw al klaar?
0: Ik ben wel
1: is niet waar, sorry. Ik heb weer onwaarheden verspreid.
0: Fijn zo.
2: Ik geef niks aan.
0: Hoe lang duurt het dan?
1: Een paar minuten.

0: Ming de film met de Spanish Stroll.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, dit moet toch een droomhobby zijn? Al 12 jaar lang test Marijn Braamburg met zijn 3 vrienden Robert, Willem en Lucas hamburgers. Samen aten ze er al 100 in Amsterdam. Van 5 sterrenhotels tot bruine kroegen en obscure tentjes. En ik heb Marijn aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Marijn, vertel, hoe is deze hamburgerclub ontstaan?
3: Ja, we begonnen met z'n drieën en toen gingen we één keer in de maand gingen we wat doen, een meditatiecursus. Een meditatiecursus. En toen gingen we daarvoor even wat eten met elkaar. En toen hadden we dat na 3 keer, drie keer alle 3 een hamburger gegeten. En toen dachten we, oh, wat is er eigenlijk veel verschil in hamburgers. En deze is wel lekker en deze is niet lekker. Daar moeten we dus een lijstje van gaan maken.
0: Ja.
3: En toen zijn we gestopt met het mediteren en zijn we hamburgers blijven eten.
0: Oké. Eigenlijk is het de meditatiecursus is nu het eten van de hamburgers.
3: Het is behoorlijk meditatief, ja.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Zijn er ook een soort van harde regels van de hamburgerclub? Wat mag er wel en niet bij de testen?
3: Er mag in ieder geval niet een idee geven van of je hem lekker vindt of niet. Want je moet elkaar niet beïnvloeden.
0: Oké, heel goed, sterk.
3: Ja, we eten alle vier dezelfde hamburger. Alleen eentje houdt niet van kaas. Dus die mag er de kaas eraf halen.
0: Maar mag die ook? Moet hij niet gewoon uit de club eigenlijk, Marijn, als we eerlijk zijn?
3: Nee, hij mag er gewoon bij blijven. Okay. Hij heeft een behoorlijk onderbouwde mening over het geheel. Dus hij mag erbij blijven.
0: Okay.
3: We kiezen om de beurt. Kiezen een restaurant. Het moet binnen de ring binnen Amsterdam zijn. Niet binnen de ring, maar wel binnen Amsterdam.
0: Ja, dus tegenwoordig kun je ook naar Weesp voor een hamburger.
3: Daar zijn we nog niet geweest, maar je bent niet de eerste die dat zegt deze week. Dus vorige week zei ook iemand, van hey, ben je al in Weesp geweest?
0: Ja, dat is gewoon een uitbreiding van je gebied. Ik bedoel, laat alles maar bij Amsterdam komen wat jou betreft.
3: Precies. Wat hebben we nog meer voor regels? Je moet er ook een biertje kunnen kopen.
0: Oh.
3: Zodat we niet bij de McDonald's eindigen.
0: Ah, precies. Dat is een goeie, ja. Dat je niet überhaupt bij die hele ketens kun je dan niet terecht, dus.
3: Ja, precies.
0: Ja.
3: Ja, en dat zijn wel een beetje de harde regels volgens mij.
0: Nou, dan ben je al een heel eind. De jurering, hoe vindt die dan plaats?
3: Nou, dan eten we in stilte onze burger. Zonder dus signalen te geven wat we ervan vinden. Dat doet iedereen op zijn eigen manier. En dan zeggen we, oké, zijn we er een beetje klaar voor? En dan pakken we onze telefoons en dan telt er eentje af van 3 naar 1. En dan appen we het nummer naar elkaar. En dan is het jij een 8, jij een 4. En soms zitten we heel dicht bij elkaar.
0: Ja, het klinkt wel een beetje behalve meditatief, klinkt het ook een beetje als een stilte-retreat op deze manier. Dat je er niet over mag praten met elkaar. Het is bloedserieus dit.
3: Daarna mogen we erover praten. Dan is het bloedserieus. Dan is het, we doen dit niet voor de lol natuurlijk.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar als je het zo serieus neemt, is dan ook echt iedere deelnemer van de hamburgerclub, zijn jullie daar alle vier ook altijd allemaal bij?
3: Ja, we doen het niet. We hadden één keertje. Een van ons kreeg een kind. En die was in alle commotie vergeten dat we hamburgers hadden. Dus toen appten wij, kom je nog? Toen zei hij, ik heb net een bord spaghetti op.
0: Och nee.
3: En toen kwam die toch nog, maar toen hebben we geen hamburger gegeten. Hebben we gewoon even zelf met z'n vier gegeten. En het over de newborn baby gehad.
0: Ja, maar, precies. Even beschuit mijn meisjes, dus vier.
3: Toen was het geen test.
0: Ja, oké. Goed, laten we dan eens even naar de burger gaan. Want wat maakt nou een echt goede burger? Als je het gemiddelde van jullie vier zou moeten nemen. En dan laten we de kaas even nou niet achterwegen. Maar je begrijpt wat ik bedoel.
3: Ja, met het risico dat ik nu de andere drie tegen de haren instrijk. Want die zijn ineens wel toch een beetje fan geworden van zo'n smashburger. Oh. Ik zelf niet per se.
0: Nee, oké.
3: Dus dan is er al geen gemiddelde. Maar ik hou gewoon van een goede patty, dus een goed stuk vlees. En je proeft echt wel of het uit een vriezer komt, of dat het een tataar is, of dat het gewoon een lekker vlees is.
0: Ja.
3: Er moet een lekker broodje, net een beetje knapperig. Niet te veel meuk erop, niet hele stapels gebakken eieren en weet ik het wat allemaal.
0: Heel goed.
3: Verse sla.
0: Ja, het is nog niet zo heel moeilijk, maar daardoor heel moeilijk, hè?
3: Precies, het is heel moeilijk om het makkelijk te houden, zei een groot Amsterdammer ooit.
0: Oh ja. In welke categorieën wordt er gejureerd? Wordt het allemaal op één hoop gegooid? Is het gewoon de hamburger, punt?
2: alles op één hoop. Ja, gewoon één cijfer.
0: Dat is moeilijk doen. Oké. Okay.
2: Nee. En, dan,
0: zijn jullie dan pro-stok in het broodje of anti-stok in het broodje? Dat die, zeg maar, om het bij elkaar te houden, dat er zo'n stok, zo'n satéprikker van bovenaf ingestoken wordt?
2: Ja, dat is goede vraag. Ik ben eigenlijk zonder stok, want we zeggen al geen verrassen op het broodje. Dus een stok heb je eigenlijk alleen nodig als er te veel meuk op zit die bij elkaar gehouden moet worden.
0: Ja.
2: Dus als je gewoon een goed broodje, een goede burger, een blaadje sla, een tomaatje, dan heb je geen stok nodig.
0: Oké, en Marijn, we moeten het dan ook echt even over de saus hebben. Want een hamburgersaus is toch, wat mij betreft, nou, bijna 50% van je hele smaakbeleving, toch? Of niet?
2: 50 vind ik een beetje overdreven, maar het is wel belangrijk.
0: 40 dan. Ja.
2: Hij kan hem behoorlijk verpesten.
0: Ja. Ben jij dan van de basic, zeg jij, gewoon een beetje mayo, een beetje ketchup? Eventueel een beetje mosterd? Jij juist hamburgersaus all the way met soort ingewikkelde toestanden erin? En pittigheid, sriracha.
2: We hebben een keertje ketchup gehad. Die was zelf gemaakt in zo'n 5-sterren hotel. Dat was de allerlekkerste ketchup die we ooit hebben gehad. Daar hebben we ook allemaal nog een potje van meegenomen toen. Want dat was zo lekker. Nou, dan is het helemaal perfect. Gewoon supermarkt ketchup, daar maak je ons niet heel blij mee.
0: Oké, duidelijk. En welke burger staat er momenteel op nummer 1 bij jullie?
2: Ja, dat is het buurtcafé De Tros in Oost. Dat is wel een smashburger trouwens. Maar zelfs die vond ik echt verschrikkelijk lekker. Dat was niet normaal.
0: Wat maakt hem zo ontzettend lekker?
2: Ja.
0: Ja, prima, maar lekker. Ja, het was gewoon.
2: Het was gewoon perfect. En hij staat ook dik bovenaan. De anderen staan allemaal best wel dicht bij elkaar in het cijfer. Soms zelfs twee cijfers achter de komma. Maar deze staat recht 4-5 erboven.
0: Ik zit even op de kaart van De Tros te kijken. Hij kost ook €16,50. Nou ja, dus voor in Amsterdam valt dat nog wel mee, denk ik, qua prijs of niet.
2: Dat valt echt nog mee.
0: Neemt jullie dat mee überhaupt, de prijs van de burger in het geheel?
2: Niet in het cijfer, maar wel als mensen nou aan ons vragen van waar moet ik nou een burger eten? En dan vraagt gewoon een collega aan je. Ja, je kan niet altijd iedereen naar de Waldorf Astoria sturen waar je 35, 40 euro voor een burger betaalt.
0: Nee, dat is ook onzin. Dus, of althans, even leuk.
2: Is gewoon niet altijd leuk. Dus naar De Tros kan je prima mensen toesturen.
0: Tot slot, de teller staat inmiddels op 100. 100 burgers zijn er getest. Is het al klaar? Zijn jullie er al helemaal klaar mee? Of gaat dit gewoon door?
2: Dit gaat gewoon door. Neem aan dat jij bij de 200 terugbelt.
0: Daar mag je wel van uitgaan. En misschien wel eerder, joh, kan het schelen. 110 vind ik ook wel leuk. Marijn, dank dat we even mochten bellen vanochtend. En testen de komende tijd dan nog, hè?
2: Dank je wel, goedemorgen.
0: Marijn Braamburg was dat van de Hamburger Club. Hij test met zijn vrienden hamburgers. Lekker zeg.

0: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
1: Dit is een uittip.
2: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
1: Dit was een uittip.
0: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
10: De musical 10 daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
11: Ik kom uit het mooie Batuverdorp.
12: Ik ben Erik en ik woon op het mooie Borneo-eiland Amsterdam.
13: Ik ben Simona uit Purmerend.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 7:30, in Bakkum is het 18 graden.
16: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Ziekenhuizen kampen nog altijd met grote tekorten aan medische hulpmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van televisieprogramma Nieuwsuur. Zij maakt een rondgang langs alle ziekenhuizen omdat deze week de parlementaire enquête naar corona begint. Ook toen in die periode waren er dus tekorten. Maar, zegt deze dokter, dat is nog niet verbeterd.
18: De dagelijkse praktijk is dat je soms echt verrast wordt. Hè, dat je een operatie hebt gepland die heel soms niet kan doorgaan omdat er iets niet geleverd is. Meestal kondigt zich dat wel iets tevoren aan, maar dan moet er bijvoorbeeld een koerier op en neer rijden met allerlei spullen. Dat is natuurlijk niet alleen kostbaar, maar dan moet je daar ook nog mee kunnen omgaan.
17: De tekorten komen niet alleen door schaarste in het materiaal, maar ook omdat we steeds meer nodig hebben. Nieuwe machines gebruiken veel meer wegwerpmateriaal, zeggen kenners. De brandweer is vannacht een paar uur bezig geweest met het blussen van een natuurbrand tussen Koog aan de Zaan en Zaandam. Het getroffen gebied besloeg ongeveer 800 vierkante meter. Het was vooral oud gras dat in brand stond, meldt de brandweer. Die brand die woedde in een natuurgebied dus, waardoor er 3 boten nodig waren van de brandweer om het vuur te blussen. Nou, dat lukte rond 2 uur vannacht. Het verzuim bij Nederlandse gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna 3/4 van de gemeenten heeft hiermee te maken, blijkt uit de zogeheten personeelsmonitor gemeente. De medewerkers vallen vooral uit doordat de werkdruk is toegenomen door alle extra taken die gemeenten hebben gekregen. Ook is er een personeelstekort. Nou goed, al met al heeft dat dus veel gevolgen voor inwoners.
19: Woningbouw, energietransitie, dat zijn toch de plekken waar ook hoge opgaven liggen. En daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
17: Ja, volgens de cijfers gaat in de komende 10 jaar ook nog eens 30% van die gemeenteambtenaren met pensioen. Treinreizigers moeten vanaf morgen rekening houden met veel vertraging tussen Alkmaar en Den Helder. Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het spoor daar wordt de komende week met een aangepaste dienstregeling gereden. ProRail begint morgen met het werk. De hinder houdt tot en met het weekend aan. Pas maandagochtend rijden de treinen weer normaal. Ja, en topdrukte op de stranden dit weekend komt natuurlijk allemaal door het zomerse weer. In Zandvoort was het dus als vanouds genieten.
20: Meteen, het moment dat je hier binnenloopt, het gevoel dat dat het vakantie is. Ja, dus dat is top.
21: Ja, het is een tijdje geleden geweest dat ik hier op het strand ben geweest. En nu voor het eerst met mijn hele gezinnetje. Dus ja, wij genieten zeker, ja.
22: Wat vind jij zo leuk aan het strand?
23: Dat we soms wel even in de strandtent een ijsje kunnen krijgen. En je kan ook soms gewoon lekker een duik in de zee nemen.
17: Ja. Dat is het, hè?
15: Dan ben je toch al een heel eind.
17: Dan ben je er eigenlijk...
15: Meer is ook gewoon niet nodig, toch?
17: Kinderhand is gauw gevuld, maar de mijne ook, zal ik zeggen.
15: Ja, echt waar, hè? Och, heerlijk, jongens. Ja, ik heb het niet gedaan. Ik ben gewoon lekker in de tuin blijven zitten.
17: Ja.
15: Dat was ook heel fijn.
17: Oh, ja.
15: Daar was ook niks mis mee.
17: Geen ijsje te krijgen, natuurlijk, of wel?
15: De kids hadden waterijsjes gehaald.
24: Oh, lekker. Welke?
15: Ja. Ja, van alles. Ik heb niks gehad, want het was allemaal op voordat ik...
17: Jeetje.
15: Zover was.
24: Oh, wat talen.
15: Ja. Ja. Nou ja, weet ik veel. Ik was even druk met andere dingen. En toen waren opeens de ijsjes op. Kan gebeuren. Niet helemaal op. Er was er ook nog één. En die lag nog in de verpakking buiten. Dus die, die heb ik wel daarna in de vriezer teruggedaan. Ik weet niet of dat wat uitgaat uiteindelijk. Daar ga ik vanmiddag achter komen. Ik zal het laten weten.
17: Ja, laat me even weten. Meer nieuws in de app. Of op nnnieuws.nl.
15: Dankjewel, Frankie. Gaan we naar het weer met the man of the hour, Jan Visser. Jan, goedemorgen.
25: Pieter, goedemorgen.
15: Jan, de brenger van het goede nieuws. Allereerst hartelijk dank voor afgelopen weekend. Want potverdorie, je hebt het wel weer goed voor elkaar gekregen allemaal voor ons, Jan.
25: Ja, het was een zomers Pinksterweekend. Dat kunnen we rustig stellen.
15: Genieten was het. Ja, dat was verrukkelijk,
25: absoluut,
15: Jan.
25: Ja. Zeer zonnig, warm ook, hoge temperaturen. Blijft in ons land allemaal nog wat gelukkig, maar redelijk bescheiden. Want ja, goed, de temperatuur ging toch hier en daar wel richting de 30 graden en zo. Hè.
15: Ja.
25: Gisteren bijvoorbeeld in het zuidoosten van het land. Zaterdagmiddag in Purmerend ook iets boven de 30 graden. Maar geen excessieve temperaturen. Dus ja, voor de meeste mensen was het inderdaad een schitterend weekend. Veel zon en echt zomerse temperaturen. Het is niet uniek voor eind mei. Dat moet wel bijgesteld worden. Maar dat is het wel in onze buurlanden. Want de situatie die deze hoge temperaturen veroorzaakt... is toch wel van een absurde klasse in die zin. De sterkte van het hoge drukgebied in de bovenluchten. We spreken dan van internationaal van een heat dome of een hittekoepel. Waarbij, denk bijvoorbeeld aan maart, wat er gebeurd is in de Verenigde Staten... met die extreme temperaturen.
15: Ja.
25: Daarmee kun je dit vergelijken.
15: Ah, precies. Okay.
25: En kijk maar wat er in Engeland is gebeurd. Kew Gardens in het zuidwestelijk deel van Londen. Bekend om die prachtige botanische tuinen. Die brak gisteren met 34,8 graden. Het absolute record voor Groot-Brittannië, zeg maar, voor de United Kingdom. Maar het was in mei niet eerder zo warm geweest. Het record stond op 32,8. 2 graden verbeterd.
15: Ja.
25: Daterend uit 1944. In Wellesbourne werd het 33,3. En dan was het in mei nooit warmer geweest dan 27 graden.
15: Ongelooflijk.
25: Dus het werd maar eventjes 6 graden opgetild. En 37 graden werd het in het zuidwestelijk deel van Frankrijk. En dan kan het aanstaande vrijdag zelfs 39 tot 40 graden worden.
15: Oeh, dat is onprettig.
25: Het is mei, hè?
15: Ja.
25: Het is mei.
15: Ja, dan moeten we nog de hele zomer, Jan. Ongelooflijk. Ja. Ik zit even naar die tuinen te kijken, die botanische tuinen van jou.
25: Ja.
15: Dat zal met zo'n koepeltje toch ook niet altijd cool gebleven zijn. Daar kan
25: nee,
15: ik me
25: zeker
15: zo voorstellen.
25: Niet. Nee,
15: die
25: nee,
15: hele botanische tuin afgefikt.
25: Ja, ja.
15: Maar goed, misschien kunnen ze een paar dagen ervan wel handelen daar, toch?
25: Jawel. Ja, zeker. Maar goed, die zijn heel beroemd, hè, die botanische tuinen daar.
15: Oké, ik hoor het je zeggen, Jan. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat zegt niks, hoor.
25: Nee, en zeker in de klimatologie, dat weerstation Kew Gardens, dat is al zo oud en zo lang. Dus,
15: Kijk, hartstikke mooi. Weer wat geleerd. Jan, laten we naar vandaag gaan kijken, want dit wordt ook geen cool en fris dagje.
25: Nee, zeker niet. Het wordt de warmste dag van deze week.
15: Kijk, dat bedoel ik.
25: Veel zon en op veel plaatsen gaat de temperatuur omhoog naar rond de 30 graden.
15: Hallo.
25: En het kan in het Gooi 30 tot 31 graden worden. In het zuidoosten van het land 33 graden. En wat is in mei in Nederland mogelijk? Nou, we hebben in 1922, de vroegste hittegolf ooit, hebben we in het zuidoosten temperaturen van ruim 35 graden gehaald. Nou, daar komen we dus vandaag niet aan toe. Maar zeer warm weer. Veel zon uiteraard, weinig wind. Later in de middag zien we echter de wind wel wat toenemen uit het westen. En vanavond gaat de wind uit het noorden waaien en dan begint de afkoeling op gang te komen. Komt ook wat meer bewolking. Komende nacht trekt een zwak front over. Zou zeer lokaal een buitje kunnen vallen. En dan morgen is het beduidend minder warm. Een graad of 17 tot 18 op Texel. En zo'n 21 tot 22 graden in het zuiden van de provincie. Verder wolkenvelden, ook perioden met zon. En verder is het overdag droog. En de wind waait uit het noorden tot het noordoosten. En is matig aan de kust af en toe vrij krachtig.
15: Nou, dat zijn wel echt grote verschillen tussen vandaag en morgen. Dus vandaag nog, mocht je het lekker vinden dit weer, dan ook even extra van genieten. Maar ja, daarna kunnen de mensen die wat meer verkoeling wensen weer een hart ophalen, Jan.
25: Zeker, ja.
15: Of dat zo blijft, daar gaan we het zo meteen over hebben.
25: Ja hoor.
15: Tot straks.
25: Tot straks.
15: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
0: 6 files hebben we en je krijgt er langs de 3. Allereerst je op de A7 Horen richting Zaanstad tussen afrit Avenhoren en Purmerend 10 minuten. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Katwijk en Noordwijkerhout 10 minuten. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar tussen de Ring Alkmaar en de aansluiting met de A9 bijna 10 minuten vertraging.
15: En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk bij Dingen met Dario na Graham Goldman.
1: Goedemorgen.

0: To be. Jack Johnson met Upside Down.
1: NH. Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is precies 7:15, dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en bel je dat nummer 088-850-5152 om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is de lichtshow in de Noorderkerk. Die kaarten kunnen van jou zijn. Je hoeft me alleen maar te vertellen waar hij het hier over heeft.
4: Je moet hem op tijd eruit halen, anders smelt hij.
0: Je moet hem op tijd eruit halen.
4: Je moet hem op tijd eruit halen, anders smelt hij.
0: Je moet hem op tijd eruit halen, want anders smelt hij. Wat is dat? Bellen doe je met 088-850-5152. Jouw enige kans om de kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam in de wacht te slepen. Appen heeft niet zoveel zin. Het heeft ook niet zoveel zin om via WhatsApp te bellen. Gewoon die telefoon intoetsen. 088-850-5152. Waar heeft hij het over?
4: Je moet hem op tijd eruit halen. Anders smelt hij.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Hi.
0: Hi. Met wie spreek ik?
5: Mila.
0: Mila, jij zegt ijs. Laten we eens even gaan kijken of je gelijk hebt. Ach, Mila is niet goed. Oh, volgende keer beter. Doei.
4: Je moet hem op tijd eruit halen. Anders smelt hij.
0: Ach, goh, is hier wel een teleurstelling, snap ik wel. 088-850-5152. Je moet hem op tijd eruit halen, want anders smelt hij. Waar heeft hij het over?
4: Je moet hem op tijd eruit halen, anders smelt hij.
0: Ja, ik begrijp wel dat dit lastig is, hoor. IJs is dus niet het goede antwoord, maar wat is het wel? Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152... om zo kans te maken op de kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam, de lichtshow in de Noorderkerk. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen Piet, met René.
0: Hey Renetje!
6: Hey, goedemorgen.
0: Wat denk jij dat het antwoord is?
6: Ik denk een cool element.
0: Een cool element. Jij komt daar altijd wel weer door, hè, door die telefoonlijn. Ik vind het knap, eens dus even kijken. Nee, het is geen cool element.
6: Nee.
0: Volgende keer beter, hè?
6: Ja, doei.
0: Doei.
4: Je moet hem op tijd eruit halen, anders smelt hij.
0: Was niet bijna goed. Nee. Nee, het is, we zitten wel in de eten- en drinkhoek, zeg ik er vast bij. Maar wat is het? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Oh, ben ik in de buurt?
0: Ja, met wie spreek ik? Wat is je naam?
7: Hey, met Ariette.
0: Ariette, wat denk je dat het is?
7: Nou, ik hoorde dat ijs niet goed was.
0: Nee.
7: Maar ik dacht ijstaart op ijsblokjes.
0: Ijstaart op ijsblokjes, even kijken hoor. Hij is ook niet goed, Ariette.
7: Nee, dan hebben we andere dingen, maar dan mag ik niet meer bellen.
0: Nee, ja, dan moet je gewoon nog een keer bellen, joh. Kom misschien wel goed
7: dan. Oh, dat doe ik toch graag. Ik ben toch geabonneerd op NH.
0: Mooi zo. Doei, doei.
4: Je moet hem op tijd eruit halen. Anders smelt hij.
0: Ijsblokjes, ijstaart, gewoon ijs. Ik kan het niet goed rekenen. Maar wat is het wel? 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met wie spreek ik?
8: Met Yvonne. Ik had een kaasfondue prikker.
0: Kaasfondue prikker, eens even kijken. Oh, niet slecht hoor, maar hij is niet goed helaas.
8: Oké. Okay.
0: Jammer Yvonne, doei, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Met Jan.
0: Hey Jan, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
9: Marshmallows.
0: Marshmallows, even kijken.
4: Een marshmallow.
0: Wauw, dat vind ik wel knap, Jan. Hey. Potverdorie, die is gewoon hartstikke goed. Twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam zijn voor jou.
9: Hey, dank je.
0: Ja, dat is toch ook leuk?
9: Ja, dat is ook leuk.
0: Ben jij iemand die graag marshmallows in het vuur deed altijd?
9: Nee, bij barbecue helemaal niet. Nee.
0: Je hebt ook helemaal gelijk. Wie ga je meenemen naar Van Gogh en Rembrandt?
9: Mijn man.
0: Ach, wat heerlijk. Ja, die wil per se mee. Dat snap ik. Veel plezier samen.

0: The Three Degrees met Dirty Old Man.
1: En ha.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Een enkele link met Sjoerd natuurlijk. Sjoerd, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Pieter. Nou, ik ben zo blij met je. Dat wil ik even tegen je zeggen.
0: Er zijn wel eens dagen dat je een slechte klusje krijgt. Hè?
4: Ja. Ik krijg nu eindelijk die waardering. Eindelijk krijg ik een keer die waardering waar ik jarenlang keihard voor heb gedaan. Ik heb hele gevaarlijke dingen voor jou gedaan. Hè? Ik heb ooit oog in oog gestaan. Wat dacht je met 50 reigers? Weet je dat nog?
0: Ja.
4: En Vondelpark nog onlangs, hè?
0: Ja, met een fatbike.
4: Ik had tegen de grond gedrukt kunnen worden, hè?
0: Ja.
4: Hè? Met mijn hernia. Ik heb de gevaarlijkste, de heetste sambal ter wereld ooit in jouw show gegeten. Ik heb daarna weken last gehad. Ik heb Lida geïnterviewd 6 uur lang. Weet je dat nog? Van bij ons op de zeedijk.
0: Ja, precies.
4: Ik heb allemaal dingen gedaan.
0: Verhalen nog, ja.
4: En nu ga ik eindelijk iets doen wat echt bij me past.
0: Ja, wat jou maakt eigenlijk ook, hè?
4: Ja.
0: Dit is wel waar jij echt tot wasdom komt.
4: Ja, dat is waar, ja. Ik zie alleen wel dat het in Loosdrecht is. Dat is trouwens ook heel gevaarlijk.
0: Ja, maar ja, als je dat de goede route neemt, heb je daar geen last van.
4: Nee, nou oké. Ik ga iets doen, een wereldprimeur. En het heeft te maken met iets op het water.
0: Ja, op het water en ook een beetje in het water? Of is het alleen maar op het water?
4: Zo, dat is een goeie. Misschien wel allebei.
0: Ja, nou, kijk eens. Ik ben heel benieuwd. Je gaat het zo meteen horen, denk je wel, Sjoerd.
2: Die ontbijttafel.

0: Spuittip.
1: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
0: Dit was een Uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Ik ben Benita uit Amsterdam.
8: Ik ben Bas uit Egmond aan Den Hoef.
9: Ik ben Ron uit Hello.
10: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
11: Ik ben Joost uit Opdam.
12: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Met 8 uur het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Ziekenhuizen kampen nog altijd met tekorten aan medische hulpmiddelen. Dat meldt televisieprogramma Nieuwsuur. Steriel materiaal is soms zo schaars dat koeriers heen en weer moeten rijden om operaties door te laten gaan. Fatbikers in het Vondelpark in Amsterdam worden vanaf dit weekend bekeurd. De waarschuwingsperiode is sinds gisteren voorbij, hè, met je fatbike. Als je toch met je fatbike het park inrijdt, riskeer je een bon van €115. En de reddingsbrigade in Zandvoort die waarschuwt zwemmers voor het relatief koude zeewater. Hoewel het aan zee zo'n 30 graden is vandaag, prima strandweer, is de zee pas 13. En dat is een fors verschil. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
17: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
16: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen.

0: begrepen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland? Oh, daar ben je. Hi.
2: Hi, 7 files en je krijgt er langs de 3. Allereerst die op de A7 Horen richting Zaanstad tussen afrit Avenhoren en Purmerend Noord. Een kwartier vertraging. Op de A27 Almere richting Gorkum. Daar sta je na Hilversum 10 minuten stil. Dat komt door een ongeluk. En op de N201 van Hilversum richting Uithoren tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot ook 10 minuten.
3: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
6: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: Gezongen door Michelle Branch en het gepiel op de gitaar was van Santana, The Game of Love. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:09 op die vroege dinsdagochtend. We schrijven vandaag 26 mei. En een stuk meer dan 26 graden aan het einde van de ochtend en begin van de middag. Potverdorie, wordt warm vandaag, Han.
1: Nou, hè?
0: Ja. Jij bent erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: We gaan de 30 graden aantikken, is mij verteld door Jan Visser.
2: Niet normaal, hè?
0: Dat is echt, bokheet te noemen. Mm-hmm. En je wil een verkoelende plons in het zwembad nemen. Maar nou zat ik te denken, ik weet niet of jullie dat goed vinden, maar wat nou als we gewoon straks tussen 9 en 10 alleen maar lekkere zomerse knallers gaan draaien?
1: Oh ja? Oh, ja.
0: Toch?
1: Ja. Zomerhits?
0: Gewoon zomerhits, gewoon lekker Vamos a la Playa.
1: Oh!
0: Ja, daar moet je de tekst overigens niet van googlen. Oh, wat? Toch gezegd. Nou, heel gekke plaat.
1: Wat dan?
0: Ja, dat is, dan moet je maar eens...
2: We gaan naar het strand, toch?
0: Hey. Nou, ja... dat is om een bepaalde nucleaire ramp te ontduiken.
1: Oh ja?
0: Maar kijk maar gewoon een keer zelf. Het is een krankzinnig verhaal wat er gezongen wordt.
2: Oh ja.
0: Maakt
2: oh,
0: verder niet uit.
1: Het als je dat vertalen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Translate.
0: Ja. Zoiets. Van Rigera.
2: Oké.
0: Dus,
1: Oh.
0: Ja. Nee, ja, inderdaad. Hier, we gaan naar het strand. De bom is ontploft. De straling roostert en kleurt blauw. We gaan naar het strand. Oh.
3: Nou ja, kijk, ja. Piet. Moet je luisteren.
0: Wat er voor nodig is, is er voor nodig, hè?
2: Ja, dat gaan we doen. Nooit
1: weten.
0: Ja. Maar het is in ieder geval wel een heel vrolijke zomerse plaat. Als je er ook eentje hebt, mag je hem doorgeven via 088-850-51-52. En dan ga ik gewoon tussen 9 en 10 draaien. Alleen maar wat jij wil horen. Een soort verzoekjes vrijdag, maar dan de bok heet de dinsdag.
1: Nu ben ik helemaal met de dag in de war,
0: ja,
1: maar wel leuk.
0: Ik ook. Bok heet de dinsdag. Oh, daar maar. Bok heet de dinsdag.
3: Is dat bok heet? Is dat, waar komt dat vandaan? Hè?
0: Dat, ik denk Langedijk ongeveer, die omgeving. Een beetje richting West-Friesland. Bok heet, volgens mij wel een term die daar vandaan komt.
3: Ja, of is het gewoon Pieteriaans?
0: Nou, nee.
3: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ken het niet zo goed, bok heet.
1: Ik ken het ook niet, hoor.
3: Nou, oh, ik heb het.
0: Ik denk dat West-Fries is, eerlijk gezegd.
3: Het West-Fries dialect.
0: Nou, zie je wel. Bok heet.
3: Nou, hartstikke goed.
0: Ja, wat betekent het?
3: Steenkoud.

0: De Hollies met Basta.
1: De sportexpert van NH. Edward Dekker.
0: Ja, op de dinsdagochtend, Edward, sorry dat je dan ook weer in je bed uit moet komen. Voor
2: over uren zeg. Goedemorgen, goedemorgen.
0: Excuus. Het is tijd voor de sport, want ja, ik vind toch dat het wel belangrijk is om het na dit weekend daar nog eens eventjes over te hebben. Want we mogen ook best een beetje vieren als er in ieder geval een klein beetje iets te vieren valt, toch?
2: Zeker, zeker. En er was genoeg te vieren. Er was het een en ander te treuren. Dus er is weer van alles gebeurd in het Pinksterweekend. Laten we beginnen inderdaad met de euforie. Laten we er bescheiden euforisch over zijn. Dat Ajax Europa in mag, dat is een feit. En je weet dat ik nogal sceptisch was over Ajax. En met mij vele mensen. Maar je kan wel zeggen dat Ajax uiteindelijk verdiend de play-offs heeft gewonnen. Had eigenlijk geen moeite met FC Groningen. Had wel moeite met FC Utrecht, maar was veel beter. Het stond 0-0 na 90 minuten, 1-1 na de verlenging. En dat was zondagmiddag allemaal dat dat gebeurde. Eerste Pinksterdag. En vervolgens was het de doelman van Ajax, Maarten Paas, die in de strafschoppenserie de hoofdrol opeiste. En de penalties van Sebastian Haller en Soufiane El Karouani wisten te keren. Ja, zo kwam er een goed einde. Tussen aanhalingstekens zeg ik er nogmaals bij, aan een dramatisch seizoen. Aan de afloop zorgde dat voor veel emoties. Onder andere bij de aanvoerder van Ajax, Davy Klaassen.
3: Ja, gewoon het hele seizoen was zwaar. En dan vandaag gewoon die support. Gewoon vooral van de mensen naar jou toe, naar je team toe. Het leek voor ons allemaal gewoon een kutseizoen geweest. En als je dat zo met z'n allen af mag sluiten, gewoon samen en dan... Ja, is die liefde er toch?
0: Ja, ja, je voelt ook echt een beetje opluchting in zijn stem. Ja.
2: Hij spreekt uit zijn hart. Hij kreeg ook heel veel op social media. Zag ik goede reacties van Ajax-supporters op dit interview. Een echte Ajax-ziet, Klaassen, die ook weer scoorde. Weer de 1-0 maakte. Ja, er zat geen woord Spaans bij. Het was niks, het werd niks. Dit was het beste wat er nog uit te halen viel. Na afloop toch ook nog weer supporters op het veld. ME die nog even daar de boel moest schoonvegen. Gelukkig ging dat allemaal nog redelijk. Laat ik het zeggen, redelijk. En de Utrechtse bussen die zijn uren later ongeveer weggeleid uit Volendam. Nou, goed, we zetten er een streep onder. Ajax gaat de Conference League in. Eerste wedstrijd, Pieter. Frank zal hem al in zijn agenda hebben staan, Frank Boer. 23 juli. En er is een kans dat ze ergens naar Moldavië of Azerbeidzjan moeten of zo. Er zijn in totaal 98 teams die meedoen aan de Conference League. De loting is overigens al vrij snel. Die is op 17 juni. Dus dat is over een week of drie. Maar het zal wel wennen worden voor de fans om in de Conference League te gaan spelen.
4: Ja, beter dan niks, toch? Ja, we moeten blij zijn met wat we hebben.
5: Hoe zou je dit seizoen willen omschrijven?
4: Kut.
6: Vreselijk. Ja. Vorig jaar was eventjes even wat moois. Het jaar daarvoor was helemaal kut. En nu hopen dat we nu een goede zomer tegemoet gaan. En dan in augustus gewoon weer goed beginnen. En hopen dat we beter hoger dan vijf. Plek vijf. Dat is vreselijk namelijk.
0: Ja. Potverdorie.
2: Er is wel één woord wat steeds terugkomt, hè?
0: Ja, dat heb ik inderdaad ook meerdere keren gehoord. Nee, zou ik nooit doen. Maar in de tussentijd zit ik ook te denken van ja, het is... Hoe zal ik het zeggen?
2: Ja.
0: ze hebben in ieder geval dit nog binnengesleept. Laten we daar met z'n allen blij mee zijn voor ze. Want potverdorie, anders hadden ze dat ook nog eens een keertje niet gehad. Maar het is wel echt het minste van het minste ongeveer.
2: Ja,
0: hè?
2: Maar als je dan toch in de finale staat, Pieter... meer staat er gewoon op dit moment meer in.
0: Dus, en die 23 juli betekent dat dan ook dat ze heel kort vakantie hebben waarschijnlijk, hè?
2: Dat betekent dat ze nu heel snel met vakantie gaan. Bovendien moet het hele selectie gerenoveerd worden. Er zal waarschijnlijk een andere coach komen. Ook al wil Oscar Garcia, zo heeft hij aangegeven, blijven. Maar ik denk dat er een andere coach gaat komen. Dus er moet heel veel werk verricht worden. En dan kan je wel dus verreweg op papier de sterkste ploeg zijn in die Conference League. Hè? Als je gaat kijken naar coëfficiënten, et cetera. Dat wordt allemaal op basis van het verleden bijgehouden. Maar je zal toch wel je selectie en je elftal op orde moeten hebben om ook van zo'n ploeg uit Moldavië of iets dergelijks te winnen.
0: Ja, kan zomaar misgaan inderdaad.
2: Goed. Nou ja, een uitglijder is zo gemaakt.
0: Ja, inderdaad. Goed, van de euforie...
2: Laat ik dat toch weer negatief af, of niet?
0: Nee, kniezoor die daarop let.
2: Okay.
0: Leuk voor Ajax, maar een kleine stap is dat naar de deceptie van Volendam. Heen en weer, ze hebben de naam hier aangedaan, hè?
2: Gaan weer terug, hè? Ja, terug naar de eerste divisie. Vorig jaar kampioensfeest gevierd, nu gedegradeerd. En dat zag ik echt niet aankomen. Nee. Dat had ook helemaal niet gehoeven. In de competitie niet. Had Volendam eigenlijk niet in die play-offs hoeven te belanden. En als je dan in die play-offs tegen Willem II speelt en je ziet die twee wedstrijden, uitwonnen ze met 2-1. Had meer moeten zijn. Thuis verliezen ze met 2-1. Een dramatische start, want na een kwartier stond het al 0-2 voor Willem II. Nou, Leliendal maakt daarna de 1-2 en Volendam herstelt zich nog. Nou ja, maar daar bleef het alleen bij, want Volendam wist die 2-2 niet op het bord te krijgen. Ja, en dan krijg je dus hetzelfde als bij Ajax. Verlengen, viel geen doelpunt, strafschoppen. En de laatste die getrapt werd was notabene de doelman van Willem II, Thomas Didion Heudel.
7: Hij tegenover Roy Steur scoort hij en promoveert Willem II. Anders degradeert Volendam. Steur op Didion Heudel. Het is Didion Heudel. En dus vreugde bij Willem II. En teleurstelling bij Volendam.
0: Zit Erik Jan, ik hoor...
2: Nee, is Frank.
0: Oh, is Frank, sorry. Ja, ik haal die twee altijd qua klank een beetje door elkaar. Maar Frank, die, je hoort toch een beetje de teleurstelling.
2: Ja,
0: bij
2: maar
0: de,
2: dat, wel, nou toch, ja, ja. Dit voelt echt als... wat heb je hier jezelf tekort gedaan. Overigens weer een keeper, hè, die scoort tegen Volendam. Ja. Dat was natuurlijk in de competitie Ronald Koeman junior die dat deed. Penalty benutten waardoor Telstar won en Volendam de play-offs in moest. Was het andersom gelopen, dan had Telstar de play-offs in gemoeten. Nu weer een keeper. Dus dit doet wel echt zeer, hoor.
0: Dezelfde keeper die dus twee keepers tegen moest houden, wat allebei niet gelukt is.
2: Ik zit heel even te denken
0: of...
2: Het was Volendam, maar omdat Van Oefelen geblesseerd is geraakt. Ja, je hebt gelijk, want Van Oefelen was Steur stond op doel inderdaad bij Volendam.
0: Was een mazzeltje. Ja, was een mazzeltje. Dat ik gelijk had.
2: Nee, nou goed, je hebt er ook wel een beetje kijk op, toch? Onderhand.
0: maar
2: ik hoor Anne lachen.
0: Het is in ieder geval wel een klap geweest, hè? Dat mag duidelijk zijn.
2: Nogmaals, Volendam had het beter af moeten sluiten. Het was zuur ook voor Robert Muren, die echt een eeuwigheid in het Volendam-shirt heeft gespeeld. Ook nog weg is geweest, maar tot meer dan 250 wedstrijden in het shirt van Volendam is gekomen. Hij had ook nog een doelpunt gemaakt die afgekeurd werd wegens een overtreding die daaraan vooraf ging bij collega-speler Yannick Leliendal. Dus dat was een teleurstelling. Niet het afscheid wat je wil. En ook Rick Kruijs, de trainer van Volendam, die zei, ja, deze degradatie is echt een tik.
8: Ja, keihard. Totaal onnodig en totaal... Totaal onverwacht eigenlijk ook. Alleen ja, het is wel gebeurd.
0: Ja, oké. Hoe moet het nou verder met Volendam?
2: Ja, leegloop. Ook weer opnieuw gaan bouwen. Eigenlijk net als bij Ajax, alleen met iets andere omstandigheden. Kijk, heel simpel gezegd, de beste spelers gaan weg. Zij die in de Eredivisie horen te voetballen, willen voetballen, daar de kwaliteit hebben om stappen te maken. Ik noem net de keeper van Oefelen, verwacht ik dat die gaat vertrekken. En zo zijn er meerdere. Robert Muren is bijvoorbeeld iemand die stopt. Er zijn wat spelers die gehuurd zijn, die zullen teruggaan naar hun eigen club. Ja, en dan moet je met minder geld weer aan een nieuw elftal gaan werken. En in principe met dezelfde trainer, Rick Kruijs. Want die zei, ik heb een contract en ik ga in principe gewoon door. Maar ook daarvan weet je niet helemaal zeker, als er een andere eredivisieclub komt, van of hij dan toch nog vertrekt. Ik denk het niet, eerlijk gezegd, maar het zou kunnen.
0: Nee, oké. Goed, dan om toch een beetje met een positief gevoel te eindigen, want er is meer dan alleen voetbal op de wereld. Er waren dit Pinksterweekend ook wel wat feestjes links en rechts te vieren, toch?
2: En toch, ja zeker. En ook daar wel wat verrassingen. Want wat dat betreft was het wel het Pinksterweekend van de verrassende uitslagen. De hockeyvrouwen van Amsterdam werden bijvoorbeeld kampioen van Nederland. En dat deden ze door de aartsrivaal Den Bosch te verslaan. Dus dat was echt een hele knappe prestatie.
0: Bij de vrouwen ging het goed in ieder geval.
2: Ja, bij de vrouwen ging dat hartstikke goed. Bij de mannen ging het minder. Daar won Rotterdam. En in beide gevallen was het een dubbeltje op zijn kant. De waterpolenvrouwen van ZV De Zaan, die hebben zich geplaatst voor de finale om de landstitel. Dus die hadden een klein feestje, maar het echte feest moet volgend weekend komen. En dat geldt ook voor de handbalcompetitie. Daar hebben we sowieso volgend weekend een Noord-Hollands feest. Want zowel Aalsmeer als Volendam hebben zich geplaatst voor de finale. En ook dat zijn prima prestaties. Aalsmeer wel de regerend landskampioen. En Volendam hunkert naar een titel. Want we hebben het even opgezocht. 2013 voor het laatst. Okay. En Volendam is eigenlijk een topploeg in de handbal. Dus dan wordt het wel weer eens een keertje tijd.
0: Ja, oké. Okay. Nou, daar gaat nog een hoop gebeuren deze week. Dat mag duidelijk zijn.
2: Ja, wordt een kort weekje en dan een spannend weekend en er staat er nog van alles op het spel.
0: Hartstikke mooi. Goed, we zijn op de hoogte voor de dinsdag. Voor
2: nou,
0: de
2: leuk toch?
0: Ja, ook wel eens fijn. En we spreken elkaar
2: morgen
0: vrijdag
2: weer?
0: Gewoon weer. Nee, ja, rustig aan.
2: Wat te gek, hè?
0: Ja, precies. Vrijdag
2: dag,
0: gaan we weer lekker sporten. Dankjewel.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt... Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Mijn naam is Kelsey Verbrugge. En ik kom uit het allermooiste Hoofddorp.
9: Hallo, ik ben Ijse en ik kom uit Purmerend.

0: is 8:30. In Aalsmeer is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Fatbikers in het Vondelpark worden vanaf dit weekend daadwerkelijk bekeurd. De waarschuwingsperiode is voorbij, sinds gisteren. Als je dus wel met je fatbike door het park fietst, dan riskeer je een bon van €115. Nou, en dat lijkt af te schrikken. Want deze passanten in het park zien nauwelijks fatbikes meer.
2: Niet hier in het Vondelpark. Nee, het Vondelpark is helemaal uitstekend.
3: Ik vind het op zich wel relaxed. Je wordt wat minder snel van je voeten gereden. Het is ook wel wat rustiger.
4: Enkele keer zie ik er nog maar in rijden. Maar net ook, er was op de heenweg, kwam ik een politieauto tegen. Toen reed ook een fatbike en er gebeurde niks. Dus ik vraag me af hoe hard er gehandhaafd wordt.
1: Nou, er wordt wel gehandhaafd, zegt de gemeente. Er wordt gehandhaafd of fietsen met banden dikker dan 7 centimeter. Collega's van ons hebben een dagje of een paar uur staan posten daar in het Vondelpark. Daar hebben ze geen boetes uitgeschreven zien worden overigens. De brandweer is vannacht een paar uur bezig geweest met het blussen van een natuurbrand. Tussen Koog aan de Zaan en Zaandam woedde die. Het getroffen gebied besloeg ongeveer 800 vierkante meter. Het was vooral oud gras dat in brand stond, zegt de brandweer. Die brand die woedde dus in een natuurgebied, waardoor er met boten geblust moest worden. Ze hadden er 3 nodig. En dat blussen dat lukte rond 2:00 vannacht. Toen was het vuur onder controle. Ziekenhuizen kampen nog altijd met grote tekorten aan medische hulpmiddelen, blijkt uit onderzoek van televisieprogramma Nieuwsuur. Ze maakten een rondgang langs alle ziekenhuizen, omdat deze week de parlementaire enquête voor de coronaperiode begint. Ook toen waren er veel tekorten, maar ja, dat is dus nog niet verbeterd, zegt deze dokter.
5: De dagelijkse praktijk is dat je soms echt verrast wordt. Hè, dat je een operatie hebt gepland die heel soms niet kan doorgaan omdat er iets niet geleverd is. Meestal kondigt zich dat wel iets tevoren aan, maar dan moet er bijvoorbeeld een koerier op en neer rijden met allerlei spullen. Dat is natuurlijk niet alleen kostbaar, maar dan moet je daar ook nog mee kunnen omgaan.
1: De tekorten komen niet alleen door schaarste, maar ook omdat we steeds meer materiaal nodig hebben, zeggen kenners. Treinreizigers moeten vanaf morgen rekening houden met veel vertraging tussen Alkmaar en Den Helder. Vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt de komende week daar met een aangepaste dienstregeling gereden. ProRail begint morgen met het werk. De hinder houdt tot en met het weekend aan, zeggen ze. Pas maandagochtend rijden de treinen weer normaal. Ja, dan nog even naar het lekkere weer. Daar kunnen we niet omheen natuurlijk. Maar de reddingsbrigade in Zandvoort waarschuwt zwemmers toch voor het relatief koude zeewater. Hoewel het op het strand zo'n 30 graden is vandaag, is de zee pas 13 graden. Ja, dat is een fors verschil, vertelt deze medewerker van de reddingsbrigade.
6: Eigenlijk is de zee altijd wel een risico, hè, met stroming, zandbanken. Hij is qua stroming niet extreem gevaarlijk, maar het is vooral nog heel koud. He, dus aan de kant pootje baden, helemaal goed. Echt lang zwemmen is gewoon nog niet heel verstandig.
1: Nee, dus even opletten. Maar er is nog een ander probleem. Er zijn veel kwallen op het strand.
6: We hebben best veel oostenwind gehad. Dus dan zie je dat kwallen wat dichter onder de kant komen. Ja, je ziet ze nu weer hier liggen. Deze zijn niet heel gevaarlijk. Maar ja, in het water kunnen ze wel een beetje prikken.
1: Ja, gaat dus om echte kwallen, niet een irritante buurman.
7: Ja, nee, die heb je er waarschijnlijk wel. Ja, ja. Sowieso. Maakt niet uit hoe de wind staat. Nee. Maar bij oostenwind inderdaad, dan zwemmen ze richting de kust, hè?
1: Ja, gaan ze.
7: Het is heel vreemd hoe dat gaat.
1: Rikken.
7: Ja, oorlappen zijn het.
1: Ja.
7: Ik vind het ook niet fijn om ze tegen te komen. Als ik aan het zwemmen ben en ik zie een kwal, dan ga ik toch vaak wel uit.
1: Eruit?
7: Ja, nee. Toch? Nou, ja.
1: Oh ja.
7: Nou, niet bij één kwal. Maar bij 2 wel.
1: 1 kwal ontken ik ook vaak.
7: Ja, dan doe ik. Nou, ik zat wel niet goed gezien.
1: Ja, precies.
7: Dan.
1: Nou, het is gewoon plastic zakje niet.
7: Ja, kan er best overkomen.
1: Toch ineens nog zo'n kwal.
7: Ik denk dat ik liever een kwal dan een plastic zak tegenkoop, maar dat terzijde.
1: Ja, toch? Dus eigenlijk beter. Hoe meer kwal, hoe beter. Maar ja,
7: plastic zakken. Nou, het is een lastige. Maar ik vind het ook wel iets voor Anne om daar heel hard uit te rennen als ze een kwal tegenkomt.
8: Ik heb dat gelukkig nog nooit gehad.
7: Wat?
8: Een kwallenbeet, jawel?
7: Nee, ik heb ook nog nooit een kwallenbeet. Ik ga er altijd uit. Je bent er wel eens een kwal tegengekomen terwijl je in het zwemmen was, of niet?
8: Nee, niet toen ik aan het zwemmen was. Nee.
7: Wel ga je wel eens in zee zwemmen?
8: Nee, heel weinig.
7: Ah ja, misschien is dat het.
1: Daar ligt
8: het. Echt heel weinig, ja.
1: En meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
7: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
9: Goedemorgen Pieter.
7: Ja, want oostenwind en kwallen, weten we eigenlijk waarom dat is, Jan? Vind ik wel iets voor jou om te weten.
9: Het zal maar met de onderstroom te maken hebben, denk
7: kijk,
9: ik.
7: Kijk, zie je wel. Ja. Jij weet dit soort dingen. Jan, laten we het hebben over het weer. Is de oostenwind vandaag?
9: Nou, er is nauwelijks wind hoor. Oh. Nauwelijks wind. Nou, de wind is op dit moment zwak uit het zuiden. Je kunt eigenlijk spreken van dat er vrijwel geen wind staat. Er komt wel wat meer wind, later vanmiddag uit het westen. En vanavond gaat de wind uit het noorden waaien. En is dan matig boven land en aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Maar met nadruk, dat is pas vanavond.
7: Ja.
9: Vanochtend weinig wind, hoge temperaturen. Het is inmiddels in het duingebied al 24 graden.
7: Potverdorie.
9: En we gaan toch echt wel richting een graad of 30 hoor, vanmiddag op de meeste plaatsen.
7: Het is gewoon bokheet, Jan.
9: Ja, en dan zal het later in de middag, wanneer die wind gaat draaien, zal het eerst in de Noordkap en langs de kust gaat het dan afkoelen. En vanavond zet die afkoeling in de rest van de provincie door. Maar goed, zover is het dus nog niet. Volop zon, hoge temperaturen, rond 30 graden dus, zoals gezegd. En dan vanavond zakt de temperatuur. En morgen, en we zien trouwens ook vanavond laat en de komende nacht wat bewolking binnendrijven, hangt samen met een zwak koufront dat nu op het noorden van de Noordzee ligt. Er zit nog een tweede frontje voor, maar dat is weinig actief. Het is niet helemaal uitgesloten dat er een enkel buitje in de nacht ontstaat. Maar morgen is het weer droog. Er zijn wolkenvelden afgewisseld door zon. In de middag overwegend weer periode met zon. Alleen ja, lagere temperaturen. Er wordt polaire lucht aangevoerd. Op Texel wordt het een graad of 17. En in het zuiden van de provincie 22 graden. 21 tot 22. En de wind is matig. En die waait er het noordoosten aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Bepalend voor het weerbeeld is het zoveelste hoge drukgebied. Hè. Je ziet steeds afwisseling, opeenvolging van hoge drukcentra die ontstaan. En als je net weer zo'n overdracht hebt, dan zit er vaak net even wat koelere lucht tussen. Dat gebeurt de afgelopen dagen niet echt, maar dat zal dus woensdag wel gebeuren. En donderdag en vrijdag ligt het hoge drukgebied boven de Noordzee. We zien de temperatuur dan weer oplopen, het blijft droog. Er zijn flinke periode met zon. En vrijdag kan het toch wel weer richting graad of 24, 25 graden gaan.
7: Okay.
9: En dan in het weekend blijft het wel warm, maar er is wel een kleine kans op iets meer of wat meer bewolking. Misschien een enkele bui. Het stelt er allemaal niet zo heel veel voor hoor. En pas na het weekend dan zien we ja, toch wel wat meer lagere temperaturen en een toenemende wisselvalligheid.
7: Oh, oké. Okay. Dus dan gaat dat wel een beetje veranderen het weer.
9: Ja, ja.
7: Ja, maar deze week kunnen we eigenlijk gewoon nog grotendeels genieten. En vandaag met de allerhoogste temperaturen dus.
9: Ja, het wordt vandaag echt de warmste dag van dit jaar tot nu toe.
7: Ja. En hebben we dan niet ook aan het eind van de dag kans op, als die wind van zee komt, op van die zeevlamachtige gekkigheid en zo? Die zeemist?
9: Nee, dat valt wel mee. Ja, er zijn geen grote mistvelden. Nee.
7: Ah, oké. Okay. En qua hoeveelheid kou die er dan binnenkomt zeilen? Want stel je nou voor dat je zegt van ja, ik ga wat eerder weg van mijn werk. Ik ga om 3 uur richting het strand. Wordt het dan om 3:30 meteen wat frisser? Of ben
9: ja,
7: ik dan
9: het begint aan het eind van de middag al wel wat af te koelen. Maar ja, dan zit je nog steeds boven de 25 graden.
7: Oh, dus, oké. Okay. Ja. Dus niet zo dat het in één keer 19 graden is.
9: Nee,
7: dat je denkt, wat
9: dat
7: doe
9: is
7: hier?
9: Vanavond. Dan ja. Richting 8 uur, 9 uur. Dan zal het wel richting de 20 graden gaan. En okay. Uiteindelijk lager.
7: Okay, ja. Niet al te lang blijven zitten dus vandaag. Nee. Even een kleine tip. Jan, ik ga zo meteen tussen 9 en 10 alleen nog maar lekkere zomerhits draaien. Vanwege dat prachtig en bokhete mooie weer. Heb jij een favoriete zomerplaat, Jan? Dat je zegt, dat vind ik altijd gezellig. Een mooie bluesplaat of zo? Of?
9: Ja, ja, dan vraag je me wat. Ja. Er zoveel.
7: Je mag er ook nog even over nadenken. Zo even een appje sturen hoor.
9: Ja.
7: Zullen we dat doen?
9: Dat is goed. Ja.
7: Dan draai ik hem. Dag Jan. En maak een mooie dag van vandaag. Zal, lekker op het balkon, toch?
9: Ja, nou, ik denk, het balkonnetje is mij te krap.
7: Ja. Doei Jan.
9: Doei.
7: Annie, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
8: 11 files hebben we en je krijgt de langste 2. Allereerst op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 10 minuten. En ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en knooppunt Burgerveen, net iets meer dan 5. Dat komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn daar dicht.

Mocht je er dus eentje aan willen vragen, dan kan het via 088-850-51-52. Zometeen tussen 9 en 3 draai ik alleen maar wat jij wil horen hier bij NH Vanwege. Bok heet de dinsdag. Geniet hem.

0: Casey and the Sunshine Band met Give It Up.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Had Sjoerd ook bijna gedaan, bijna opgegeven. Maar ja, dan is daar toch opeens deze klus. Waarbij hij denkt, ja, potverdorie, hier doe ik het allemaal voor.
3: Jongens. Dit is het leven, hoor.
0: Ja.
3: Ja, wat is Loosdrecht mooi. Kan ik eindelijk een keer zeggen. Deze. Ja. Ik zit in een... ja, jongens, dit is fantastisch. Ik zit in een bubbelboot. We zijn op de Loosdrechtse plassen. En Joey die zit naast me en die stuurt. Je moet je dus voorstellen, we zitten dus in een bootje, Pieter. In dat bootje zit een gigantische jacuzzi. Je hoort de bubbels op de achtergrond, hè?
0: Ja.
3: Hey, dit. En we varen op de Loosdrechtse plassen om... Nou, wat leven we? 8:45. Joey. Jij weet wat leven is.
4: Ja, zeker weten, man. Ja. Vind je het wat of niet?
3: Ja, dit heb jij bedacht.
4: Ja, klopt.
3: Dit is er niet in de wereld.
4: Nee, het is werelds eerste varende jacuzzi. De allereerste.
3: Ja, dat denk ik bij mezelf. Waarom heeft nooit iemand dat eerder bedacht? Ja, sorry. Maar...
4: Ja, goeie vraag. Ja, je moet me niet vragen hoeveel biertjes ik op had toen ik erachter kwam, zeg maar.
3: Ja. Dus, Want jij hebt de otter, bootverhuur hier. Je hebt het weekend, volgens mij was alles leeg, of niet?
4: Het was niet normaal, man. Stijg is helemaal leeg. 3 dagen ramvol geweest.
3: Ja.
4: Dus nu even relaxed met jou in de bubbelboot.
3: Ja, goh. Het is... Oeh, hoe warm is het water?
4: 39 graden.
3: 39? Ja. Ik heb het bijna heet gewoon.
4: Ja, het zweet loopt op je voorhoofd. Ja.
3: En we zijn nu op de Loosdrechtse plassen. Schitterend stukje natuur. Ja. Schitterend stukje Noord-Holland ook. Hè?
4: Absoluut. Echt een van de mooiste plekken. En dicht bij Amsterdam en Utrecht natuurlijk. Dus,
3: ja, en ik word natuurlijk veel gevaren. Hè? Ja. Wel,
4: ontzettend veel. Gisteren duizenden bootjes op
3: En deze
4: plas.
3: Boot was ook goed verhuurd, begreep ik?
4: Drie keer? Ja. 3 keer op 1 dag. En ja, dan zie je die glimlach al. Hè?
3: Ja. Want ja, nou ja, goed, jij hebt dit gebouwd.
4: Ja, zeker weten. We hebben hem zelf gebouwd met een heel watersysteem en dergelijke erbij. En we gaan hem als franchise, willen we hem uit gaan rollen. Dus we zijn op zoek naar franchise-nemers.
3: Ja, dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken dat een hotel in Amsterdam denkt van, nou, lijkt me leuk. Je zit aan het water, aan de Amstel, zeg maar even wat. Leuk om zo'n bubbelbootje erbij te hebben.
4: 100%, iets in die richting.
3: Ja,
4: zeker weten. Ja. Of bijvoorbeeld Utrecht of waar dan ook. Ja, mensen mogen allemaal contact opnemen.
3: Ja, en dan, we hebben hem net volgeladen met water. Ja. Hoe gaat dat dan precies? Want ja, ik heb het gezien, maar je moet even uitleggen.
4: Nou, eigenlijk moet je je voorstellen dat we 4000 liter water op 39 graden op de kant hebben staan. De boot wordt iedere vaart gevuld met schoon en nieuw water.
3: Ja.
4: Zodra je de boot terugkomt, dan pompen we hem helemaal leeg. Wordt de boot grondig schoongemaakt. En we hebben dus een waterzuiveringsinstallatie op de kant staan. Die ervoor zorgt dat we iedere keer schoon water...
3: Oh, dus je kan het water wel hergebruiken?
4: Ja,
3: deze tijden moet dat wel, Joe.
4: Ja.
3: Terwijl er een andere vaart aan gaat. Hallo! Goeiedag, Boa Vista. Wat vindt u van de bubbelboot? Vindt u hem mooi?
5: Een duimpje.
3: Geef maar een duimpje. Ja. Nou, geen idee. Hij denkt, wat is dat voor een raar ding?
4: Ja.
3: Maar dat hebben heel veel anderen. De dieren hebben dat ook. Want ik zie hier een paar zwanen kijken. Wat komt hier langs?
4: Ja, klopt. Die willen er ook in, joh. Die denken, dat is lekker. Waarom
3: niet? Hey, laten we een stukje gaan varen. Dat is leuk. Want Loosdrechtse plassen, dat is natuurlijk leuk, Pieter. Daar wonen heel veel bekende Nederlanders. Ja. Toch, Piet? Ben je er nog, Pieter?
6: Ja, ik ben er.
3: Ja, oké, sorry. Er wonen heel veel bekende. Dus ik dacht, is het niet leuk om even langs al die bekende Nederlanders te gevaren en te kijken wat de reactie is. Zullen we dat doen?
4: Eigenlijk zijn we gewoon op safari, zeg maar.
3: BN'ers safari doen we er gelijk bij. Want daar woont Vivian Boelen, geloof ik, hè?
4: Klopt inderdaad.
3: Oké, okay, we beginnen eigenlijk als een soort luxe. Het is een soort luxe bekende straatje van BN'ers.
4: Ja, letterlijk dat. Ja,
3: toch? En daar, nou, daar gaan wij dan nu in. Zijn ze daar blij mee?
4: Waarschijnlijk niet. Maar hebben we de lak aan vandaag? Ja.
3: Vandaag. Maar dit is natuurlijk ook gewoon om te laten zien dat het ook leuk kan zijn. Lezen, toch?
4: Dat, 100%. Ja, zeker weten.
3: Want we zijn nu dus in Loosdrecht. Ja, hier wonen heel veel BN'ers. Hier wonen heel veel mensen met geld. Ja. Nee, dat is natuurlijk ook zo.
4: Klopt. En ik zou je zeggen dat gisteren heeft Wesley Bronkhorst nog een optreden gegeven. Wesley Bronkhorst.
3: Goeie zanger.
4: Ja, absoluut. En die, je hebt hier de wasstoppen. Dat is een stukje waar zomers iedereen gaat liggen, zeg maar. Daar is eigenlijk alle gezelligheid.
3: Ja.
4: En daar heeft hij gisteren een openluchtconcert gegeven eigenlijk.
3: Oh.
4: Vanaf een uurtje of 4.
3: Oh. Ja. Dus iedereen slaapt nog?
4: Waarschijnlijk liggen ze nog op 1 oor.
3: Ja, dat snap ik inderdaad. Hé, we zitten nu, terwijl we nu langs Vivian Boelen, het staat langzaam varen, staat ernaast inderdaad. Maar wie woont er allemaal hier nog meer dan?
4: Wesley Bronkhorst dus, Jaap Reesema, die woont hier in de buurt.
3: Hier in de buurt.
4: En Ja, vroeger hadden we nog wat mensen op de otter, maar die zijn inmiddels overleden. Die waren van de oude garde.
3: Ja, precies. Maar het zijn vooral woonboten, maar ook gewoon... Dit is het huis van Viva. Nou, dan mag ik wel... Ik kan wel zien dat ze een tijdje geen klus hebben gehad. Want het is, er mag wel een likje verf over het hout heen, zeg. Hey, halleluja. Dit is een beetje...
4: Normaal ligt er een boot voor, dus dan zie je het ook niet. Een grote boot hier.
3: Nou, als de boot weg is, zie je het wel. Nou, Vivian, ik hoop dat binnenkort een klusje voor je komt. Want dit is... Maar goed. En hoe vinden de mensen het als we... Want jij zei, vinden deze dit niet leuk. Maar ja, goed. Ja, dit is openvaardelijk.
4: Ja, klopt. Ja, het stukje waar we nu in gaan is eigenlijk is dat eigen water. Dus daar mogen we eigenlijk niet komen. Maar ik ken wat mensen die er wonen, dus komt goed.
3: Ja, maar die komen dan ook bij jou om te zeggen van... jij biedt dat natuurlijk ook aan. Oh, ja, als kan je een keer gaat mijn bootje...
4: Nee, dat zou ik nooit doen. Nee. Dat zou ik nooit doen. Nee.
3: Hey, we willen toch weten, we zijn Nederlanders. Wat ben ik nou kwijt voor het huren van zo'n... Want je kan niet met z'n achter in.
4: Ja, je kan met z'n achter erin. Moeten niet gasten zoals wij zijn, Sjoerd. Dan wordt het al lastig.
3: Wij zijn aan de...
4: We hadden broertjes kunnen zijn.
3: Ja, zeker.
4: Dus, je moet je voorstellen, twee personen zitten op €185. Je vaart altijd 2 uur. En de prijs gaat relatief naar beneden als je met meerdere personen komt.
3: Ja, dus krijg je dan niet allemaal van die groepjes met die dronken jongens?
4: Ik heb wel eens jongens gehad die het een en ander genuttigd hadden.
3: Want dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dan drijven de bierblikjes hier in het bak.
4: Dat is niet de bedoeling. Nee. Klopt. Dus je moet je voorstellen, we doen zelf verkopen consumpties. Ook om enigszins te kunnen reguleren wat er gedronken wordt.
3: Ja. Is dit een huis?
4: Dit is een huis.
3: Het lijkt wel een kasteel. Ja. Wat is dit? Dit heeft 2 postcodes, dit huis. Het is niet normaal, zo groot is het.
4: Ja, hier staan echt waanzinnig mooie huizen. Ja. Dit is echt de plek in Loosdrecht.
3: Het staat verboden in te varen, maar ik heb het idee dat jij...
4: Ik heb mijn bril niet op, dus ik zie dat helemaal niet.
3: Wat zijn de reacties tot nu toe?
4: Waanzinnig.
3: Want ik zag op TikTok hoeveel jij keer bekeken bent.
4: 7,8 miljoen views nu in een jaartje tijd.
3: 7,8 miljoen views met deze boot?
4: Ja, met deze boot. Mensen worden helemaal enthousiast ervan. Ja. Ongekend.
3: Ja.
4: Leuk, hè?
3: Nee, dit is dan de boot die je zelf gebouwd hebt. Ga je er nog eentje maken?
4: Ja, we zijn... ik ga gewoon een tipje van de sluier geven. Op dit moment hebben we een locatie in Haren die we gaan openen. Onder Groningen. Daar hebben we een prachtige evenementenlocatie, de Rietschans. En die willen een boot gaan neerleggen. Ja. Dus dat wordt heel erg vet.
3: Nou Piet, ik voel een nieuw eitje aankomen met onze radio.
1: Ja, ik moet er niet aan denken.
3: Nee, echt niet.
1: Met jou in de bubbel wat?
3: Nee. Ja, dat is toch gezellig? Maakt het niet uit?
1: Ben je
3: bang dat je moet plassen?
1: Nou, al dat gebubbel, dan zit je de hele tijd scheetjes te laten, denk ik.
3: Nee, dat weet je niet.
1: Dat kun je niet zien.
3: Maar wordt daarna schoongemaakt.
1: Heel even een vraag, Sjoerd. Bestaat er geen kans dat het ding omknikkert als hij helemaal vol met water zit? Ik snap niet precies hoe dit drijft.
3: Hoe drijft hij? Want inderdaad...
1: En wordt hij nog bijverwarmd of is hij na een tijdje koud? Als dat water er warm in gaat?
4: Er zit 2000 liter water in, maar de boot heeft een drijfvermogen van 3.500 kilo. Als je mensen toevoegt, dan heb je natuurlijk minder water nodig. Dus dat scheelt.
3: Ja, en wordt het niet op een gegeven moment na 2 uur, wordt hij natuurlijk wel wat koeler.
4: Ja, nu zakt hij ietsjes af van 39 naar 37,5. Maar de nieuwe boot die houdt zichzelf keurig netjes op 39
3: graden. Er zit in de warmbekje.
4: Jongens,
3: ik voel het aankomen hoor. Nou, heerlijk. Ja, nou, lekker. Wij varen door richting Den Helder. Jullie zien morgen.
1: Ja, dat dacht ik al. Dat is heel erg veel plezier.

0: Dasha met Austin. Anne, zometeen is het zover.
1: Inderdaad.
0: Om 9 uur, dan draai ik alleen nog maar wat jij wil horen hier bij NH voor Bok Hete Dinsdag. Het is een ongelooflijk warme dag vandaag. Mm-hmm. En daarom leek me een goed idee om alleen maar zomerse liedjes te draaien.
1: Oké, dus alleen zomerhits.
0: Ja, wel echt alleen zomer. Nou ja, zomerhits, wat is een hit?
1: Zomer en zon. En
0: zomer, zon warm. En gezelligheid en dat allemaal. Een soort verzoekjes vrijdag waarbij alles vrolijk moet zijn. En wat mooie muziek is er al genoeg. Maar vandaag is hij gewoon bokheet en dus alleen maar zomers.
1: Moet het dan ook per se Spaans zijn?
0: Het hoeft niet per se Spaans te zijn, inderdaad.
1: Oké. Okay.
0: 088 850 51 52. Daar laat je weten welke plaat er zometeen gedraaid moet.

0: tip.
1: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitje Horen. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
0: Dit is een uittip.
1: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
0: Dit was een uittip.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
0: Dit is een uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.

0: Spuittip.
1: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
2: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
3: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
4: Ik ben Aad uit Dijk en Waard. Thuis in heel
5: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De reddingsbrigade waarschuwt zwemmers in de Noordzee voor het relatief koude zeewater. Op het strand wordt het 30 graden vandaag, maar de zee is pas een graad of 13. Niet te lang zwemmen dus, is het advies. ProRail begint morgen met onderhoudswerk aan de beruchte Botsbrug bij Herugowaard. Daardoor rijden er een week lang minder treinen tussen Alkmaar en Den Helder. En Telstar presenteert vandaag de nieuwe trainer, dat is Henk Brugge. Hij neemt officieel het stokje over van Anthony Correia. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
8: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
7: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
9: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
7: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
5: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
10: 6 files hebben we en wel echt een paar lange. Allereerst die op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naar de Vesting en Diemen Noord. Een kwartier vertraging komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De A4 Den Haag richting Amsterdam sta je voor Nieuw-Vennep 20 minuten vast. Ook een lange op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoek en knooppunt Burgerveen. Bijna 25 minuten. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En op de N99 van Den Oever richting Den Helder, tussen afrit Annapallona en Den Helder, 10 minuten.
11: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: punto.
1: Ja, dan weet je dat het Bok Hete Dinsdag is en dat jouw verzoekje welkom is, hè. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel waar we deze prachtige zomerse dag vieren. En waar voor jou natuurlijk ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Het is inmiddels 9:11 op deze dampende dinsdag. Het is 26 mei en het wordt vandaag echt heel warm. En dat betekent dat jouw verzoekje welkom is via 088-850-51-52. We gaan er gewoon voor zorgen dat we dat zomerse gevoel ook uit jouw speakers laten knallen. Zet een emmer klaar, want je weet nooit hoe nat de hits zijn. En kan er nog meer bij? Dat is de grote vraag natuurlijk.
2: Ja hoor. Tuurlijk, altijd.
1: Via 088-850-51-52, daar moet je wezen. Frank die wil natuurlijk weer gewoon Paul Simon horen.
3: Ja, Paulus Simoninho.
1: Ja, precies. Dat klinkt die zomerser zeker.
3: Ah,
1: ja,
3: precies. You can call me L. Dat is
1: ja. Ja, you can call me Jorge. Anne, heb jij dan een zomerhit waarvan je zegt... ja, die mag echt niet ontbreken vandaag?
2: Ja, nou, die luister ik altijd als wij gingen zwemmen.
1: En wat dan?
2: Zwemmen aan de plas.
1: Zwemmen aan de plas?
2: Summer Paradise is dat.
1: Summer Paradise?
2: Dat? Simple Plan. En nog iemand. Wie is dat weer? Shanapa.
1: Nou ja. Oké, die hoort er dan ook.
2: Ken je die niet?
1: Nee, ja. Vast wel. Als ik hem hoor, vast wel.
2: Oké.
1: Allemaal te modern voor mij waarschijnlijk.
2: De modern is heel oud, hè. 2011.
1: Er komt in ieder geval een hele hoop binnen waar ik meteen... Ik kan maar hartstikke modern, hè. Er komen allemaal platen binnen waar ik ontzettend vrolijk van word. Walking on Sunshine natuurlijk. Club Tropicana van Wham. Die hoef je niet meer aan te vragen. Dat is gedaan. De Copacabana van Barry Manilow. 7 Days in Sunny June van Jamiroquai. Is ook wel leuk tussendoor misschien nog eventjes. Ach, er zit zoveel tussen. Laten we maar snel doorgaan. Rihanna vroeg de vorige aan. Juanes met La Camisa Negra. Maar ik mag door naar Leon die deze wil horen. Als je ook een verzoekje wil. 088-850-51-52. Daar kun je doorgeven wat dat moet zijn. En voor Bok Hete Dinsdag. Ik hoor het graag van je. Leon, deze is voor jou. Joe Cocker met Summer in the City.

0: Voor Leon, Joe Cocker met Summer in the City. Het is bokhete dinsdag en dat betekent dat we allemaal lekkere vrolijke verzoekplaatjes draaien. Als ze maar met zomer te maken hebben voor jou van 9 tot 10. We zijn alweer een kwartiertje onderweg. En Dirk die belde. Dirk, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Waar zit jij nou aan te denken als het om een zomershitje gaat?
1: Ja, ik dacht zelf aan Papa Chico van
0: Papa
1: Tony
0: Chico. Oké, okay, en waarom was dat?
1: Nou ja, gewoon een lekker zingend nummer vanuit de jaren 80, meen ik. Lekker op het strand met een cocktailtje. Oh. Gewoon leuke herinneringen aan.
0: Dus, oh ja? Vertel eens over de leuke herinneringen dan, Dirk.
1: Nou ja, het is al zo lang geleden, maar gewoon een mooie tijd.
0: Een mooie tijd. In de jaren 80 op het strand met een cocktailtje, al om 8:15 ochtends. Ze is misschien wat aan de vroege kant, maar nou, met 2-3 uurtjes is het opeens heel logisch, toch?
1: Dat is denk ik wel. De meeste mensen rond 11:30 zie ik al aan een biertje zitten, dus dan moet dat ook kunnen.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Hij is voor jou. Veel plezier nu, Dirk.
1: Dankjewel.

Voor Dirk en zijn goede herinneringen aan de zomers van de jaren 80. Tony Esposito met Papa Chico. En dan mag ik door naar Aaron. Wat leuk. Helemaal nog niet zo oud, maar wel echt een zomerhit van je welste. Crystal Fighters met Plage.

De Crystal Fighters voor Arend met Plage. Dan mag ik door naar Linda. Godverdorie, we vliegen wel door alle jaartallen heen natuurlijk. Hoort ook wel een beetje bij de zomerhit. Als je er ook eentje aan wil vragen, 088-850-51-52. Waarom? Het is bokhete dinsdag. Het wordt zo warm vandaag dat een zomerhitje niet mag ontbreken natuurlijk. Linda had ook zin om aan het strand te gaan zitten met Barry Manilow. Dit is...

0: Dat laadje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Let's
6: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Ik ben Nelly uit het mooie Horen.
8: Ik ben Els uit Hoofddorp.
9: Ik ben Joop uit Amstelveen. Maché macho.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 9:30 in Grotebroek, is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Zwemmers in de Noordzee moeten vandaag rekening houden met het relatief frisse zeewater. Daarvoor waarschuwt de reddingsbrigade. Op het strand wordt het zomaar 30 graden vandaag. Maar ja, in zee is het dus even opletten.
13: Eigenlijk is de zee altijd wel een risico, hè, met stroming, zandbanken. Hij is qua stroming niet extreem gevaarlijk, maar het is vooral nog heel koud. He, dus aan de kant pootje baden, helemaal goed. Echt lang zwemmen is gewoon nog niet heel verstandig.
12: Ja, het is vandaag de laatste tropische dag. Vanaf morgen is het nog steeds warm voor de tijd van het jaar, maar wel beduidend minder heet. Justitie heeft 10.000 euro beloning uitgeloofd voor de gouden tip rond de vermissing van Rodney Doevendans. Dat is de Amsterdammer die al ruim 5 jaar spoorloos is. Lange tijd vonden vrienden en bekenden het niet heel gek dat Doevendans even van de aardbodem verdwenen was, vertelt deze politieman.
14: Heel veel mensen en getuigen die wij hebben gesproken, die dachten dat hij in de gevangenis zat of dat hij gewoon aan het zwerven was ergens in de stad, wat hij wel vaker deed.
15: En hij kan wel ergens in verzeild zijn geraakt, wat wij nog niet weten. En dat is wel echt wel waarom wij rekening houden met een misdrijf.
12: Ja, hij had wat foute vrienden, zoals de politie zegt. En dus willen ze de zaak graag oplossen. Voor degene met de gouden tip is dus een fors geldbedrag beschikbaar. Met zo'n één voorwaarde. Dan moet die Doevendans wel slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. En de gouden tip daarover kan dus 10.000 euro opleveren. De brandweer is vannacht een paar uur bezig geweest met het blussen van een natuurbrand tussen Koog aan de Zaan en Zaandam. Het getroffen gebied besloeg ongeveer 800 vierkante meter, zegt de brandweer. Het was vooral oud gras dat daar in brand stond. De brand woedde in een natuurgebiedje, waardoor er 3 boten nodig waren om het vuur te blussen. Dat lukte rond 2 uur vannacht. En ProRail begint morgen met onderhoudswerk aan de beruchte botsbrug bij Herugewaard, die over de N242. Daar wordt schade hersteld die veelal werd veroorzaakt door te hoge vrachtwagens die zich daar keer op keer vastreden. Daardoor rijden er de rest van de week minder treinen tussen Alkmaar en Den Helder. ProRail werkt daar tot en met aankomend weekend. Ook wordt er ander onderhoud aan het spoor uitgevoerd. De N242 is 1 nacht dicht vanwege de werkzaamheden. En fatbikers in het Vondelpark die worden vanaf dit weekend bekeurd. De waarschuwingsperiode is namelijk sinds gisteren voorbij. Als je dat wel doet op een fatbike door het Vondelpark rijden, dan riskeer je een bon van 115 euro. En dat lijkt intussen wel af te schrikken, want deze passanten zien eigenlijk nauwelijks fatbikes meer.
10: Niet hier in het Vondelpark. Nee, het Vondelpark is helemaal uitstekend.
16: Ik vind het op zich wel relaxed. Je wordt wat minder snel van je voeten gereden. Het is ook wel wat rustiger.
17: Enkele keer zie ik er nog maar in rijden. Maar net ook, er was op de heenweg, kwam ik een politieauto tegen. Toen reed ook een fatbike en er gebeurde niks. Dus ik vraag me af hoe hard er gehandhaafd wordt.
12: Ja, dat is ook nog maar even de vraag. Want er stonden wat collega's van ons, die hebben daar staan posten. En die zagen 12 fatbikers nog wel door het park fietsen. Oh. Maar die kregen allemaal geen boete.
18: Dus het kan nog wel.
19: Ja, maar zou je het wagen? Nee, veel te duur.
12: Ja. Of gewoon eentje kopen met van die dunne bandjes. Hè.
19: Ja, of pak gewoon een normale fiets, jongens. Hè.
12: Oh, ja.
19: Kijk, als je de mogelijkheid hebt... er zijn natuurlijk voor mensen voor wie een fatbike... of wat voor elektrische fiets dan ook echt een uitkomst is voor het vervoer.
12: Ja.
19: Maar als je de poten hebt, trappen, hè, toch? Ja. Pak ergens voor. Ja, joh.
12: Lang leven de vooruitgang, Piet.
19: Nee, maar ja, kan wel zijn. Maar het is gewoon goed voor je conditie... een beetje stoempen tegen de wind in, toch?
12: Stoempen tegen de wind in.
19: Ja.
12: Het is 35 graden in het Vondelpark.
19: Ja, oké, okay, misschien. Oké, okay, ja, vandaag is het misschien wel lekker.
12: Het is wel fatbike weer, denk ik. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
19: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
20: Vandaag wordt de warmste dag van de week. Er is volop zon en de temperatuur komt vanmiddag op veel plaatsen uit rond 30 graden. Later in de middag en vanavond koelt het geleidelijk af. Het eerst in het noorden van de provincie en langs de kust. Dat heeft te maken met de wind, die eerst zwak en veranderlijk is... maar later uit het westen gaat waaien en vanavond uit het noorden. Verder veel zon, maar in de loop van de avond komt er wat meer bewolking. In de nacht en morgenochtend vroeg is er een kleine kans op een buitje. Voor de rest is het morgen droog met afwisselend zon en bewolking. Later weer meer zon. Het wordt echter duidelijk minder warm, op Texel 17 graden... en in het zuiden van Noord-Holland zo rond de 21 tot 22 graden... bij een matige wind aan de kusten op het IJsselmeer... af en toe vrij krachtig uit het noordoosten.
19: Jan, dankjewel. Gaan we door naar de verkeersinformatie van de ANWB. Anne, waar staat het vast in Noord-Holland?
21: Twee files, eentje op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar sta je na Hoofddorp Zuid 5 minuten stil... En op de A8 Zaanstad richting Amsterdam... tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam... 10 minuten vertraging.

Wendy vroeg hem aan. Sabrina met Boys. Allemaal in het kader van Bok Hete Dinsdag. Want dat is het. En daarom draai ik gewoon tot 10 uur de nummers die jij... Ja, jij. We horen hier bij NH. Mag ik door naar... eens even kijken hoor. Want Wendy die had een heleboel aangevraagd. Maar dan mag ik in de tussentijd door naar onze lieve vriend André van Duin. Want die is nogal vaker aangevraagd. En die mag natuurlijk niet ontbreken op zo'n dag als vandaag. Ik zit even te zoeken waar die ergens aangevraagd is. Ik zit helemaal verkeerd te kijken natuurlijk. Zou je net zien. Toch Gerda. Die dacht, ja, op een dag als vandaag mag die inderdaad niet ontbreken. Ben ik helemaal met je eens. Gerda, ze zegt, André van Duin wil ik horen. Met Als de Zon Schijnt. Tuurlijk draai ik helemaal.

0: Adriaan van Duin is helemaal voor jou geweest.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Maar ja, die kaasgaaf die is misschien weer voor heel iemand anders. En misschien wel voor jou. Hoe win je hem precies? Dat is niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar eventjes een appje te sturen naar 088-850-5152 met het woord kaasgaaf. Want het mag dan bokhete dinsdag zijn. Die kaasgaaf gaat er gewoon uit.
2: Altijd.
0: Moet wel zeggen dat met dit warme weer denk ik dat de kaas nog makkelijker door de schaaf heen glijdt dan anders.
2: Die zwetende kaas bedoel je?
0: Ja, vind ik wel lekker.
2: Echt waar?
0: 088-850-5152 even het woord kaasgaaf appen. En ja, daarmee zet je jezelf vervolgens op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dat is de bedoeling dat de persoon, behalve opneemt, ook meteen 3 keer het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, is er niks aan de hand. Dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders, zeg je bijvoorbeeld eerst je naam of zeg je eerst, weet ik veel, goedemorgen. Dat zou zomaar kunnen, op zich charmant. Maar dat levert geen kaasgaaf op. Dan krijg je hem niet. Ik wil gewoon in 1 keer kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. En dan komen wij er wel uit. Een beetje vlot inderdaad. Dat zou het wel afmaken.
3: Get on the floor!
0: Oh. Oeh, ja, we gaan wel gewoon door, hè? De handjes kunnen de lucht in voor Kim, die zegt voor de bok hete dinsdag. Wil ze graag, als je erbij kunt, een mooie dag vol ijsjes en de Underdog Project. Versus de Sun Club met de Summer Jam 2022.

0: Hij was voor Kim de Underdog Project en Summer Jam.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, vanaf nu is het no more Mr. Nice Guy. Kan dan een bokhete dinsdag zijn. Maar dat neemt niet weg. Dat we wel serieus spel moeten spelen als het gaat om de kaasgaaf.
3: Maar niet te druk, hè, met dit warme weer.
0: Ben je er helemaal klaar voor? Wel, ben je er klaar voor, Anne?
3: Ja.
0: We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit. De ontbijttafel kaasgaaf. Oh jee, het duurt vrij lang. Wel geappt toen ze telefoon weggelegd. Of
3: warm,
0: haar.
4: Kaasgaaf, kaasgaaf.
0: Hoe vaak zei je kaasgaaf?
4: Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
0: Ja, zo deed je het, hè. Dan is het goed, hoor. Niet zo hard ja knikken, Anne.
3: Ik ben heel hard ja aan.
0: Ik moet eerst even kijken of het wel een technisch mankement was. Want dat is het enige waardoor je het gered hebt. Met wie spreek ik?
4: Joop.
0: Joop, ik ga je feliciteren. De kaasgaaf is voor jou, hoor.
4: Nou, fantastisch.
0: Zei je de eerste keer wel drie keer, even nog voor de eerlijkheid?
4: Ik zei drie keer.
0: Ja, precies, dat dacht ik al. Ja.
4: Ik zet het toch maar een keer.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk, Joop. Joop, de kaasgaaf is voor jou. Ik wil je ermee feliciteren. Waar komt hij te liggen bij jou?
4: Nou, natuurlijk in de lade.
0: Ja, daar ligt hij ook het liefst inderdaad, Joop. Joop, nog een ding. Het is bokhete dinsdag vandaag. En dat betekent dat we allemaal zomerse plaatjes draaien. Als jij nu Secundo de Sundo een prachtig mooi zomers plaatje kunt noemen... dan wil ik die ook nog wel voor je draaien.
4: Hoe heet die?
0: Word je gesouffleerd?
4: Ja.
0: Joop, wie hoor ik opeens praten, Joop?
4: Dat is Gerda uit mijn vrouw.
0: Is dat Gerda?
4: Die heeft een zomers plaatje in haar hoofd.
0: Oh ja? En wat is dat dan?
5: Ja, ik weet het niet meer. Ik denk
0: Even rustig aan, hè, jongens. Geen paniek.
5: Doe maar Bruno Mars.
0: Ja, die heb ik al gedraaid. Maar dat kan helaas niet.
5: Hey.
0: Maar het moet wel echt zomers zijn. En wat dacht je bijvoorbeeld van gezellig van Jamiroquai? Of Sanjay Reggae van Laid Back kan ik ook nog draaien. Of Mambo No. 5 van Lou Bega.
4: Een lekker vatje bier, zei je net.
0: Wat? Een lekker vatje? Ja, vind ik ook lekker. Dat zei ik niet.
4: Dat zei ik niet.
0: Wel een goed idee op zich, maar een beetje vroeg nog. Of de Macarena, gezellig.
4: De Macarena.
0: Ja? De Macarena is toch hartstikke leuk?
4: Gaan we meedoen.
0: Nou, daar hou ik je aan, Joop. Joop en Gerda doen samen de Macarena. En in de tussentijd verheugen ze zich op de kaasgraaf. Komt jullie kant op. Veel plezier ermee.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. Professioneel meegedanst door Anne Gelukkig, die het dansje wel kent.
2: Ja, jullie niet?
1: Nee.
2: Ik heb jullie helemaal niet eens zien doen.
1: Nee, en Bart Slim ook niet.
2: Nee, saai.
1: Ja, ja, wat zal ik zeggen? Is voor iedereen beter als ik hem niet meedans.
2: Nee, was hartstikke leuk geweest voor iedereen als jij het wel had gedaan.
1: Het gaat van alles stuk en dat moet je allemaal niet hebben. Waaronder mijn afgescheurde pezen en dergelijke. Dat moet je ook niet maken. Goed, tegenover mij niemand minder dan Bart Slim voor zijn goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben zelf ook meer van de lambada.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Heb je van die losse heupen? Echt wel, hè?
3: Nee, okay.
1: Oh, niet. Nou goed, ga je doen zo meteen.
3: Ik ga Stevie Wonder draaien met Isn't She Lovely. En Som Jeu komt ook nog langs met het toepasselijke Dark Before the Dawn. En het werd wel weer eens tijd voor een Beatles-bakkie. Jean van Dijk ga ik zo bellen met een onbekend verhaal over een heel bekend Beatles-liedje.
1: Gezellig. Doe mij nog een laatste zomaar knaller voor deze een verzoekjes vrijdag bokhete dinsdag combinatie die we ervan gemaakt hebben. Allemaal om die lekkere zomerse plaatjes langs te laten komen. Hoor je er natuurlijk heus wat meer van vandaag. En maak je geen zorgen. Maar deze is nog voor Anna. En ja, dan zit je toch in één keer weer in de auto op weg naar de Route du Soleil.

0: Jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
11: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
13: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
14: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Belwer.
15: Ik ben Sverre uit Medemblik.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 10:00. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De reddingsbrigade waarschuwt zwemmers in de Noordzee voor het relatief koude zeewater. Op het strand wordt het zomaar 30 graden vandaag. Maar ja, de zee is pas een graad of 13. Niet te lang zwemmen is dus het advies. ProRail begint morgen met onderhoudswerk aan de beruchte Botsbrug bij Heer Hugo Waard. Daardoor rijden er een week lang minder treinen tussen Alkmaar en Den Helder. En Telstar presenteert vandaag de nieuwe trainer, dat is Henk Brugge. Hij neemt officieel het stokje over van Anthony Correa. Die stapt over naar Utrecht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde.

0: in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
2: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Dit is een uittip.
4: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonderen meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
3: Dit was een uittip.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Om exact 5:30 liet hij zich vanochtend zien. En hij straalt ons de hele dag meer dan uitbundig tegemoet, die zon. Sommieu hoorde je met Dark Before the Dawn. Hele goedemorgen Noord-Holland, fijn dat je erbij bent. Het is de dinsdag op NH en week 22 is dus een dagje korter. Ja, zo is het, hè. Ik hoop dat je een lekker Pinkster weekend hebt gehad en dat je hebt kunnen genieten van dat prachtige weer. Nou, ik wel. Zaterdag was ik met een heel stel vrienden op een festival, een lentekabinet in het Twiske. Het was echt een magische dag. Lieve mensen om me heen, mooie mensen om me heen, heerlijke muziek. Goede sfeer, ook, dat moet ik er wel bij aantekenen, een pleuris en fietsen heen, maar vooral terug. Mijn hemel, dat was even afzien geblazen, 1,5 uur op de fiets. En het was behoorlijk heet natuurlijk. Er viel niet tegenop te smeren, zou ik bijna zeggen. Maar die douche bij thuiskomst, dat was werkelijk geweldig. Wat kan je daar dan van genieten? Na zo'n hele dag zweten en dansen en fietsen. Afijn, de rest van het Pinksterweekend heb ik niet zo gek veel gedaan. Nou, dat wil zeggen, gisteren heb ik lekker in de tuin gewerkt. Ik denk, dit is een perfecte dag om op het heest van de dag even lekker je hecht te snoeien. Dus dan had ik achteraf ook wat anders kunnen plannen. Maar goed, je krijgt er altijd wel veel voldoening van, hè? Aan het eind van de dag nog even lekker een plons gemaakt in de ringvaart. Dikke prima al met al. En nu gaan we maar eens aan deze week beginnen met z'n allen. Ja, toch? Lekkere muziek tussen nu en 12:00. We gaan weer de hele wereld over, muzikaal gesproken. Van Colombia tot Liverpool en van Amsterdam tot Dublin. Het laatste nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Jan Visser gaat ons bijpraten over hoe lang dit heerlijke weer aanhoudt. En ik doe maar weer eens een bakkie met Jean van Dijk uit Huizen. Beatles-kenner par excellence. Hij vertelt weer een minder bekend verhaal bij een heel bekend Beatles-liedje. En voor de rest nog veel meer muziek tussen nu en 12:00. Straks Greg David en Sting en The Rise and Fall. Nu is Gene Knight en Mr. Big Stuff. En net als voor Jens Wiegers uit Heerhugowaard, die na ruim 100 kilometer hardlopen om aandacht te vragen voor femicide, eindelijk kan bijkomen, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag weer eens een bakkie met Jean van Dijk uit Huizen. Ja, Jean, daar zijn we weer. Altijd leuk om even samen een bakkie te doen. Een Beatles-bakkie. En ik heb genoteerd melk met een zoetje.
2: Nou, dat heb je weer helemaal goed, Bart. Dus ik ga lekker van de koffie genieten.
1: Nou, wacht heel even, want we moeten even nog een belangrijke vraag stellen natuurlijk. Want over welke hit van de Beatles gaan we het vandaag hebben? En heb jij daar weer interessante, leuke, onbekende weetjes over?
2: Ja, sommige wat bekende, maar ook wat minder bekende, denk ik, Bart. En eigenlijk heb ik een brandende vraag aan jou. Zegt de naam Corky Thatcher jou iets?
1: Jeetje, Corky Thatcher. Ja, ik moet even heel diep graven. Maar was dat niet een jongen die het syndroom van Down had? Er was een Amerikaanse televisieserie over gemaakt. Over die? Hebben we het over die Corky?
2: Ja, dat was me. Ik kan jou ook geen vraag stellen waar jij het antwoord niet op weet. Je zou een slimste mens mee. Maar goed, ja, dat was hem. En dat was niet zomaar een serie, hoor. Die serie die heette Life Goes On. En laat dat nou precies de tweede zin zijn na oepla di oepla da. Dus daar gaan we het over hebben.
1: Okay.
2: En dat nummer, dat Beatles-nummer, dat werd in die serie gebruikt als herkenningsmelodie. Maar dan niet in de uitvoering van de Beatles zelf, maar het werd gezongen door de cast van de serie.
1: Ja, ja, ja, dat herinner ik me nog wel. Want die moeder zat dan achter de piano. En dat hele gezin met Corky dan helemaal voorop, die zongen dan allemaal uit volle borst oepla di oepla da.
2: Precies, dat was hem. En Life Goes On is een Amerikaanse dramaserie, was dat. En die was vanaf 89 tot en met 93 op ABC. En die serie draaide om de familie Thatcher uit Glenbrook. En Glenbrook, dat hadden ze dan gewoon verzonnen. Een fictieve buitenwijk van Chicago. En ja, er liepen een paar verhaallijnen. Het belangrijkste was ook die zoon Charles, die Corky Thatcher. En die werd gespeeld door Chris Burke, een jongen die het syndroom van Down had. En over hun dochter Becca, en die had weer een vriendje Jesse, die HIV positief was.
1: Oh, ja, ja, ja.
2: Dus het was nogal een serie met een achtergrond.
1: Ja, een vooruitstrevende serie. En volgens mij enorm populair, met een glansrol, hè, voor die jonge Corky.
2: Ja, ja, ja, zeker hoor. Die jongen die deed dat echt echt geweldig. En hij heeft ook 4 seizoenen gelopen. En er zijn 83 afleveringen van gemaakt. En vanaf 93 is die serie ook in Nederland uitgezonden door RTL4. Maar eigenlijk vertel ik dit vooral omdat een hele generatie is opgegroeid met oepla di oepla da uit die serie. En veel mensen dachten zelfs dat dat de originele versie was en niet die van de Beatles. Nog steeds koppeliger. Sommige mensen uit die generatie het eerder aan Corky dan aan de Beatles.
1: Ja. Dit is met de kennis van nu eigenlijk bijna niet meer voor te stellen.
2: Nee, nou ja, dat is natuurlijk ook. Ik zet het even aan. Dat is natuurlijk ook een beetje veranderd.
1: Ja.
2: Maar in die periode was dat wel een dingetje.
1: Ja, nou, het liedje is genoemd. Ik neem aan dat dit nummer door Paul McCartney is geschreven.
2: Ja, dat heb je weer helemaal correct. Al, er was wel wat inspiratie van buitenaf, moet ik zeggen. De titel van het lied, plus de woorden Life Goes On Bra, die kwamen van een kennis van McCartney. De Nigeriaanse muzikus Jimmy Scott en Wakpor. Nou, zeg mij niks, maar die had het dus bedacht, juist dat deel. En hij stapte zelfs naar de rechter, terwijl McCartney volhield dat het gewoon een algemene Nigeriaanse uitdrukking was, op wat die, op wat daar, was dus het leven gaat door. Maar die Scott M. Wakpor, die zei dat die uitdrukking alleen binnen zijn familie bekend was.
1: Oké, maar dat is wel bijzonder, want volgens mij is Paul McCartney in zijn hele carrière nog nooit beschuldigd van plagiaat.
2: Nee joh, de man die ziet een baksteen liedje, ziet een baksteen liggen, doet een liedje over schrijven, draait hem om en hij heeft nog meer voor een liedje. Dus dat heeft hij ook niet nodig, maar uiteindelijk is er ook een schikking gekomen. En er is meer, althans voor de gein. Want volgens technicus Jeff Emmerich had John Lennon een enorme hekel aan het nummer. Hij noemde het zelfs Paul's Granny Shit.
1: Dat is wel weer typisch John Lennon om dat dan over dat liedje te zeggen.
2: Ja, zeker. Cynisch mannetje natuurlijk af en toe. Maar uiteindelijk speelde hij wel een hele belangrijke rol in de definitieve opname. Volgens sommige mensen kwam hij stoned de studio binnen, liep rechtstreeks naar de piano, ramde op de toetsen en speelde het ineens 2 keer zo snel als daarvoor. En onderwijl riep hij: This is it, come on.
1: Okay.
2: Nou, McCartney vond het eigenlijk wel geweldig. En dat werd uiteindelijk de versie die we allemaal kennen.
1: Oké, okay. Ja, zo ging dat natuurlijk. Hè? Want die jongens vertelden elkaar wel alles.
2: Ja, dat was volgens mij ook het sterkste van die gasten. Want zeg nou later, wie zegt er tegen de grote Paul McCartney, dit vind ik niet zo leuk.
1: Ja, precies, zeker.
2: Dat gebeurde niet meer. Maar goed, dat was zo. Dat is zo. En dat doen ze nu niet meer natuurlijk, helaas.
1: Nee. En ik begreep dat het uiteindelijk nog leuker was, want er was iets met de tekst die McCartney door elkaar haalde.
2: Ja, joh, dat was ook nog zoiets. McCartney die bezong de Desmond en Molly. En hij zong Desmond stays at home and does his pretty face. En Molly lets the children lend a hand. Nou, eigenlijk dus precies andersom dan de bedoeling was in het verhaal van het lied. Maar de andere Beatles vonden het eigenlijk wel charmant en ze hebben die fout gewoon laten staan.
1: Nou ja, dat hoor je wel vaker in liedjes. Maar toch een enorme hit, dit opladi oplada. Ondanks dus al die schermutselingen vooraf.
2: Het duurde nog wel even hoor, voordat de Beatles het uitbrachten. En laten we zeggen, er was toch een behoorlijk, ik vind vooral mindere uitvoering van de Schotse popgroep The Marmalade. En die haalde in januari 1969 de eerste plaats van de Britse hitlijsten. En bij de Beatles stond het gewoon op de White Album, dat op 22 november 68 verscheen. En pas veel later, in 76, werd het alsnog single uitgebracht.
1: Oké, bijna 10 jaar later dus. God, jeetje, ja. Dat is toch wel bijzonder. Ja, Jean, er blijkt toch weer veel meer achter dit toch een beetje bijzondere nummer te zitten dan je op het eerste gehoor denkt. Dus nou, laten we dus vooral even goed luisteren naar Lennon's versnelde piano-intro. Misschien kunnen we kijken of we de historische verspreking van Paul McCartney horen. En misschien wel goed voor al die mensen die dus zijn opgegroeid met Corky, de Corky-generatie. Dit, wat we nu gaan horen, is de enige echte originele uitvoering van de Beatles. Jean, dankjewel, hè.
2: Oké, jongen. Ja, hoor. Dag.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Gun jezelf een Holland-America-Landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Ik ben David uit Smerp.
7: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
8: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: 11:30 alweer. In Assen-Delft is het 26 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Justitie heeft €10.000 beloning uitgeloofd voor de gouden tip rond de vermissing van Rodney Doevendans. Dat is een Amsterdammer die al ruim 5 jaar spoorloos is. Lange tijd vonden vrienden en bekenden van deze Rodney het niet zo gek dat Doevendans even van de aardbodem verdwenen was, vertelt deze politieman.
12: Heel veel mensen en getuigen die wij hebben gesproken, die dachten dat hij in de gevangenis zat of dat hij gewoon aan het zwerven was ergens in de stad, wat hij wel vaker deed.
13: En hij kan wel eens ergens in verzeild zijn geraakt, wat wij nog niet weten. En dat is wel echt wel waarom wij rekening houden met een misdrijf.
11: Ja, dus willen ze die zaak alsnog oplossen. Ik kwam aan het rollen nadat er vorig jaar, dus echt jaren na die vermissing, aangifte werd gedaan dat Rodney Doevendans kwijt was. Voor degene met de gouden tip is er dus een fors geldbedrag beschikbaar. Dan moet deze Doevendans wel slachtoffer zijn van een misdrijf. Zwemmers in de Noordzee moeten vandaag rekening houden met het relatief frisse zeewater. Daarvoor waarschuwt de reddingsbrigade. Op het strand wordt het zomaar 30 graden vandaag. Maar ja, in zee is het toch opletten.
14: Eigenlijk is de zee altijd wel een risico, hè, met stroming, zandbanken. Hij is qua stroming niet extreem gevaarlijk, maar het is vooral nog heel koud. He, dus aan de kant pootje baden, helemaal goed. Echt lang zwemmen is gewoon nog niet heel verstandig.
11: Ja, het is vandaag de laatste tropische dag. Vanaf morgen is het nog steeds warm voor de tijd van het jaar, maar wel wat minder heet. En de actuele weerupdate hoor je zo van Jan natuurlijk. ProRail begint morgen met onderhoudswerkzaamheden aan de beruchte Botsbrug bij Heer Hugo Waard. Dat is dat spoorviaduct over de N242. Daar wordt schade hersteld die meestal werd veroorzaakt door te hoge vrachtauto's. Daardoor rijden er de rest van de week minder treinen tussen Alkmaar en Den Helder. ProRail werkt tot en met aankomend weekend daar. Ook wordt er ander onderhoud gepleegd aan het spoor. De N242 zelf is 1 nacht dicht. En de brandweer heeft vanmorgen een bosbrand in Schorrol snel onder controle gekregen. Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen voor die brand. Hij ontstond even voor 9 uur vanwege de warmte en droogte van de afgelopen dagen. Ging de brandweer met veel eenheden op de brand af om te voorkomen dat hij zou uitbreiden. En dat lukte goed, zegt de brandweer. Was snel onder controle allemaal daar. En fatbikers in het Vondelpark dan nog even, die worden vanaf dit weekend bekeurd. De waarschuwingsperiode is sinds gisteren voorbij. Als je dus wel door het Vondelpark fatbiked, Ja, dan krijg je een boete. Tenminste, kun je een boete krijgen van €115. En dat lijkt inderdaad wat af te schrikken, zien deze parkwandelaars.
6: Niet hier in het Vondelpark. Nee, nee, het Vondelpark is helemaal uitstekend.
15: Ik vind het op zich wel relaxed. Je wordt wat minder snel van je voeten gereden. Het is ook wel wat rustiger.
16: Enkele keer zie ik er nog maar in rijden. Maar net ook, er was op de heenweg, kwam ik een politieauto tegen. En toen reed ook een vet bike en ja, er gebeurde niks. Dus ik vraag me af hoe hard er gehandhaafd wordt.
11: Ja, dat is dan maar even de vraag natuurlijk. Of er echt al boetes zijn uitgeschreven is.
17: Ik blijf het toch wonderlijk vinden dat ze dan dus echt met een meetlintje of een, hoe noem je dat, een rolmaatje.
11: Ja, met zo'n ding, hè? Ja, hoe noem je dat? Ja, nee, ja, daar gaan ze echt nameten of jouw band wel 7 centimeter of dikker is. Ja, dat is de regel, hè? Dus,
17: ja, en dat heeft dus helemaal niets met de aandrijving accu of de maximale snelheid of zo.
11: Dus, nee, want anders dan moet je alle e-bikes gaan verbieden. En dat ging natuurlijk een beetje een brug te ver. Dus ja, het is een beetje opvallend, maar het lijkt wel te werken.
17: Fatbike shaming, hè?
11: Ja.
17: Okay, nou ja.
11: Ach ja, die arme fatbikers.
17: Ja,
11: kunnen weinig goed doen.
17: Maar ze rijden heel snel, hè? Dus ze kunnen ook makkelijk omrijden.
11: Natuurlijk, maar ik ga er toch nog één ding over zeggen. Weet je dat we heel weinig overlast meer hebben van scootertjes tegenwoordig?
17: Dat is wel waar.
11: Die zitten allemaal op die fatbikes natuurlijk.
17: Ja. Nou, wat ik wel constateer is dat de motorscooter aan een opmars bezig is. En dat is natuurlijk, ik denk dat die goedkoper is dan een auto. Ik zie vooral bij mij in de buurt, die mag er gewoon de snelweg mee
11: op. Ja, dat ding. Ja.
17: En ik stond laatst op de Kavantlaan vast. Daar was het echt bumper aan bumper. En toen werd ik echt links en rechts ingehaald door van die heel snel rijdende motorscooters. Oh. Dat ging allemaal maar net goed. Dus misschien is een scooter exit en de motorscooter aan een opmars bezig.
11: Oh, dat is een beetje Italiaanse praktijk.
17: Ja,
11: leuk.
17: Dat werk.
11: Nou ja, oké, kan wel. Zeker met deze temperatuur. Zeker. Past het allemaal wel.
17: Absoluut.
11: Nu nog een Colosseum bouwen. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
17: Dankjewel Frank. Jan Visser, goedemorgen.
18: Goedemorgen Bart.
17: Nou, we hoorden het Frank net al even zeggen. Vandaag is de laatste tropische dag. Maar vandaag is het echt nog even heel warm, hè?
18: Ja, vandaag is het inderdaad heel warm. Gisteren bleef de temperatuur net onder de 30 graden in vrijwel het gehele land. Alleen het zuidoosten kwam er iets bovenuit. Maar vandaag wordt het tropisch. En dat geldt dus ook voor onze provincie. Het is inmiddels al Purmerend 27, wijk aan zee 26 graden. En Berkhout staat ook op dik 26 graden, Den Helder 24. En dat, dat is een momentopname, want over een uur is het allemaal al een stuk hoger. Mm. En uiteindelijk wordt het vanmiddag op veel plaatsen 30 tot 31 graden. En het is mei, hè?
17: Ja, moet je nagaan, hè?
18: Ja, want het wordt. Het is natuurlijk, zoals gisteren en eergisteren, is het natuurlijk heerlijk weer, hè? Laat het
17: absoluut,
18: wel wezen. Het is prachtig weer, maar de hoogte van de temperatuur, 24, 25, 26 graden, dat is lekker in mei. Maar meteen al richting de tropische temperaturen.
17: Ja.
18: Het is meteen dikke mik. En dat is niet alleen bij ons zo. Het is ook in Frankrijk. Daar regent het de laatste dagen records. Geen regen uit de lucht, maar regen van records. Dus gisteren in het zuidwestelijk deel van Frankrijk werd het 37 graden. De Spaanse stad Oviedo in de gematigde provincie Asturias, want die ligt aan de Golf van Biscayen, het noorden van Spanje. Daar was het in het verleden in mei 33 graden een keer. Vorige week werd het 34. Een dag later werd het 35,5. Gisteren 35 graden. Dus records die worden echt met voeten getreden.
17: Ja.
18: En Kew Gardens, dat zijn de botanische tuinen van Londen, melden gisteren 34,8 graden. Nog nooit zo heet op de Britse eiland in de maand mei. En het kan vandaag nog zelfs wat warmer worden. Dus er is wel wat aan de hand, hoor.
17: Ja, dat mogen we toch wel stellen, ja.
18: Ja. Maar goed, verder is natuurlijk genieten vandaag. Beetje voorzichtig aan voor veel mensen, omdat toch tropische temperaturen vanmiddag. 30 tot 31 graden, verder veel zon. En dan later in de middag zien we het aan de kust. En in de Noordkop en op Texel wat afkoelen. De wind komt, die is er nu eigenlijk niet of nauwelijks. Maar wordt dan zwak tot matig uit het westen. En vanavond draait de wind door naar het noorden. En zien we in de hele provincie een temperatuurdaling optreden. Gaat niet zo dat in één keer de pasboom beneden de 20 is. Maar we gaan dan wel wat inleveren. En later op de avond komen er ook wat wolken. En dan de komende nacht, de morgenochtend, passeert een zwak koufront. Misschien een enkel buitje in de late nacht, in de vroege ochtend. En dan voor de rest morgen periode met zon, afgewisseld door bewolking. En in de middag en avond is er meer zon, maar de temperatuur een stuk lager. Bart, 17 op Texel, 22 graden in het zuiden van onze provincie. En het waait meest matig en aan de kust op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig uit het noordoosten. Nou, donderdag en vrijdag We zijn al bijna weer aan het eind van de week, zo snel natuurlijk.
17: Ja.
18: Van Pinksteren, maar dan is het weer droog. Er zijn perioden met zon. De temperatuur gaat weer omhoog. Vrijdag waarschijnlijk boven de 25 graden. Vooral in het binnenland. Passeert dan wel een zwak front, maar er zit nauwelijks activiteit op. In de loop van het weekend neemt de kans op een bui toe. Het wordt wat minder warm, maar nog steeds ruim boven de 20 graden. En pas wanneer juni begint, zien we de temperatuur wat verder zakken. En nemen ook de buienkansen toe.
17: Oké, dus we gaan iets meer richting wat normalere temperaturen voor de tijd van het jaar. Hè?
18: Ja.
17: Nou, dat lijkt me wel geruststellend, laat ik het zo zeggen.
18: Ja.
17: Oké, Jan, dankjewel voor nu. Tot over een uurtje.
18: Ja hoor.
17: De ANWB-verkeersinformatie wilde ik nog even zeggen. Eén melding, de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het knooppunt Beverwijk en Uitgeest. En in de richting Den Helder tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer. 10 minuten bedraagt de vertraging daar. Dat is het gevolg van een ongeluk.

Zo heel af en toe treedt hij volgens mij nog wel eens op. Maar pin me er niet op vast. Ja, en voor de rest zien we hem stevast op de tribune zitten bij Wimbledon. Hè. Daar is hij echt vaste klant al jaren. Sir Cliff Richard hoorde je met I Could Easily Fall in Love. En daarvoor nog Raccoon met Laugh About It. En goedemorgen op deze dinsdag, waarbij ik toch in alle vroegte opstond met het nieuws dat Sonny Rollins overleden is. Nou, ik weet dat we hier niet heel vaak jazz draaien, eigenlijk nooit. En dat snap ik ook wel, jazz is niet voor iedereen, maar ik hou er zelf erg van. En ja, deze man is toch wel een legende. 95 jaar geworden en wat een leven. Dat leven dat bijna in zijn geheel in het teken stond van muziek. Hij begon op zijn 11e met spelen en bleek een absoluut natuurtalent. En Sonny Rollins hoort in dat rijtje Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker, Thelonious Monk. Nou, een aantal van die mannen zijn natuurlijk generatiegenoten van hem. En die heeft hij allemaal overleefd. Jazzmuzikanten hebben nogal eens de neiging niet oud te worden. Maar deze bewees dus het tegendeel. Sonny Rollins met een behoorlijk turbulent leven ook. Hij zat een tijdje vast. Pleegde ooit een roofoverval. Hij werd ooit gepakt met heroïne. Wat veel jazzmuzikanten in die tijd gebruikten. En ook daarvoor heeft hij wel eens vastgezeten. Hij is ook een aantal keren een heel ander pad gaan bewandelen. Terechtgekomen in India. Heel erg bezig met yoga, spiritualiteit. Enfin, een vol en rijk leven. In 1959 ging hij voor het eerst toeren door Europa. Trad hij ook op in Nederland. En dat was eigenlijk het begin van een periode waarin hij dus niet alledaagse koers koos. Hij trok zich terug uit de openbaarheid. Omdat hij niet tevreden was over zijn eigen manier van spelen. En toen nam hij een sabbatical van ruim anderhalf jaar. En toen, en dat is toch wel heel bijzonder, speelde hij elke dag, weer of geen weer, op straat, hè, op het voetgangersgedeelte van de Williamsburg Bridge. Tussen Manhattan en Brooklyn, een hele grote, enorme brug is dat, stond hij pal naast het metrospoor. Elke dag kon je daar gewoon Sonny Rollins horen soleren. En er gaan nu stemmen op om die brug naar hem te vernoemen. En dat lijkt me eigenlijk alleszins billijk. Hij stond bekend om zijn virtuose solo's. Ze konden soms een half uur duren. Er is een verhaal bekend dat hij ooit ook, want hij had ook de neiging om het publiek in te lopen als hij aan het soleren was. En er zijn verhalen bekend dat hij ooit tijdens een concert dus ging soleren, het publiek inliep, struikelde, zijn enkel brak en op de grond nog een minuutje of 20 doorspeelde. Ja, een hele bijzondere man, prachtige manier van spelen. Mocht je ooit in hem willen verdiepen. Het album The Bridge, hè, dus vernoemd naar die periode dat hij daar buiten stond te spelen. Dat is een absolute aanrader. Er staat een nummer op en dat heet God Bless the Child. En dat is echt waanzinnig. Nou, ik prijs mezelf absoluut gelukkig dat ik hem nog een keer live heb mogen zien in het Concertgebouw. Ik moest het even opzoeken. November 2007. En ja, dat was wel een van de mooiste dingen die ik ooit gezien heb. Toen speelde hij een versie van What a Difference a Day Makes. Nou, ik zal het nooit vergeten. Goed, mogen hij rust in vrede. Sonny Rollins, straks een zangeres die nog niet zo lang geleden op het mooiste strand ter wereld speelde voor een miljoenenkoppig publiek. Shakira en Whenever, Wherever komt eraan. Eerst Huey Lewis en de nieuws. Stuck.

0: staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Dit is een uitdaging.
11: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
10: Dit was een uittip.
12: Ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst en Berg.
13: Ik ben Jan Herman uit Akersloot.
14: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 1 over 11, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. In het bos bij Schorel heeft vanochtend korte tijd brand gewoed. Om 9 uur brak daar brand uit. De brandweer kwam met veel eenheden ter plaatse, maar het was snel onder controle. Omdat het de afgelopen dagen zo droog was, kwam de brandweer dus met verschillende auto's. De reddingsbrigade waarschuwt zwemmers in de Noordzee voor het relatief koude zeewater. Op strand wordt het zomaar 30 graden. Maar in zee, ja, is de zee pas een graad of 13. Niet te lang zwemmen, dat is het advies. En ProRail begint morgen met onderhoudswerk aan de beruchte Botsbrug bij Herengowaard. Daardoor rijden er een week lang minder treinen tussen Alkmaar en Den Helder. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n

0: 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het begint een beetje een rommeltje te worden. Met name op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en het knooppunt Kooimeer. Daar bedraagt de vertraging nu 18 minuten. Dat is het gevolg van een ongeluk. En daarom is er een omleiding ingesteld bij het knooppunt Kooimeer. Door dus verkeer richting Alkmaar moet gebruik maken van de A8 en de A7. Zaanstad Avenhoorn. Dan is er nog op de N9 mis. Den Helder Alkmaar tussen Schorl en Bergen. 9 minuten vertraging. En de laatste is op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. Daar duurde er 7 minuten langer over. Ik hoop dat je een airco in je auto hebt.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
9: Goedemorgen.
10: Met Bart Slim.

0: Het zijn vooral Ierse Amerikanen die er wonen. Het honkbalteam heet de Red Sox en die haten dan weer de Yankees uit New York. Boston, hier bezongen door Stella Lefty. Mooi liedje. 14 minuten over 11.
1: Hallo, daar zijn we.
0: Jazeker. Uurtje 2 van deze dinsdag, die dus voelt als een maandag. En die ook voelt alsof we ergens in een tropisch land wonen. Potverdorie, wat is het warm. Nou, hier valt het dan in de studio nog wel mee. Want vanwege de apparatuur moet het allemaal gekoeld worden. Nee, ik ga het straks merken als ik zo halverwege de middag naar huis ga. En dan naar buiten lopen. En dan zegt dat je even jongen, zo'n klamme handdoek in je gezicht krijgt. Hè? Want het is puffen geblazen. Dus neem voorzorgsmaatregelen. Hè? Smeer je in. Blijf een beetje uit de zon. Span je niet te veel in. Nou, dat vind ik onder alle omstandigheden een goed advies. En probeer ook gewoon te genieten, hè, van deze mooie, prachtige dag. Het voelt dus een beetje als een maandag. Want gisteren waren we natuurlijk met z'n allen vrij. Dus hebben we vandaag geen fluitje van een cent. Maar gewoon een ouderwetse toeterplaat. Die komt weer voorbij. Het laatste nieuws uit Noord-Holland. Uiteraard krijg je van Frank een weerupdate van onze Jan. Nou, dat is de brenger van goed nieuws. En voor de rest nog een praatje bij een plaatje, denk ik. Komt allemaal wel voorbij op deze dampende dinsdag. Het is 26 mei op nhnieuws.nl. Ja, dat verhaal uit het Vondelpark, hè. Daar worden sinds gisteren dan ook daadwerkelijk echt boetes uitgedeeld aan wie daar met zijn fatbike doorheen fietst. En hoewel er af en toe nog wel eens eentje doorheen glipt, zijn de andere bezoekers eigenlijk wel tevreden over de mate van handhaving.
2: Op zich wel relaxed. Je wordt wat minder snel van je voeten gereden. Het is ook wel wat rustiger.
3: Enkele keer zie ik er nog wel in rijden. Maar net ook, er was op de heenweg, kwam een politieauto tegen. Toen reed ook een fatbike en er gebeurde niks. Dus ik vraag me af hoe hard er gehandhaafd wordt.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er
1: op de toeter?
0: De toeter.
2: Het zal toch maar voor je geschreven en gezongen worden, hè? Dat Wonderful Tonight van Eric Clapton. Nou, mocht het ooit gebeurd zijn, prijs jezelf gelukkig. Dus nou, dat liedje is zo mooi, daar ga ik niet in lopen snijden en rommelen. Nee, de Monkees die kunnen dat wel aan, vond ik. Dus I'm a Believer, dat was het liedje waar een toeter in verstopt zat. Nou, dat lijkt nog best wel lastig. Althans, hoop goede inzendingen hoor. Laat ik meteen even een paar noemen. Tycho, Pierre en Elisanne hadden het goed. Rinette, uiteraard, kan je op rekenen. Vaste kracht. Michiel vond hem lastig. Geldt ook voor Sean en Henny, ook in tweede instantie. Maar goed, ik heb tegen Henny gezegd, blijf luisteren. Want ik denk wel dat hij eruit gaat. Jos had het bij het rechte eind. Geldt ook voor Winnie en voor Leo. En Saïda hadden het allemaal goed. We gaan het eens aan Annelies vragen. Annelies, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Waar bel je vandaan?
3: Uit Den Helder.
2: Uit Den Helder. Is het daar ook zo prachtig weer?
3: Het is hier prachtig weer, ja.
2: Oh, en jullie hebben altijd zo'n lekker verfrissend windje daar, en dat is fijn.
3: Absoluut.
2: Ja, nou, volle bak genieten in Den Helder. Mooi weer, lekkere muziek op de radio. Kwam alleen een toeter voorbij en jij denkt te weten welk woord ik had weggetoeterd. Roept u maar, Annelies.
3: Ik denk sunshine.
4: Ja. Hartstikke goed.
2: Nou, een toepasselijker woord kan bijna niet, hè, op een dag als vandaag.
3: Nee, absoluut niet.
2: Nou, er is niks mis met je gehoor, je kent het liedje goed. Het is het enige juiste antwoord, dus jij bent de winnaar van vandaag. Gefeliciteerd.
3: Nou, dankjewel.
2: Nou, en de week is extra kort, dus vrijdag dan gaat er een hele stapel enveloppen de deur uit. En op een van die enveloppen staat jouw naam en adres.
3: Dat is mooi.
2: Die komt
3: eruit. Dankjewel, hè.
2: Geniet van het mooie weer, Annelies. Dank voor het meespelen.
3: Groetjes.
2: Doeg. En het antwoord van Annelies en al die anderen was sunshine. En inderdaad, lieve mensen,
0: dat moet er op
1: dat
0: de toeter.
1: Dat moet er op de toeter.
0: NH.
2: En nu als de sodemieter op naar het nieuws van 11:30. En dat doen we met de koers. Dit is Old Town.

0: een uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ik ben Joris uit Aardenhout.
8: Ik ben Paulien en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Klokslag 11:30. In Zaandam is het 26 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie heeft een 35-jarige man uit Gelderland, de gemeente Buren, aangehouden voor een hek bij Ajax begin dit jaar. Het lek maakte het mogelijk om seizoenskaarten te stelen en een streep te zetten door, jawel, stadionverboden. De man is vanochtend aangehouden, zegt de politie. Zijn woning is doorzocht. Daarbij zijn verschillende gegevensdragers in beslag genomen. Kunnen computers zijn of telefoons. De politie verdenkt hem van het meerdere keren opzettelijk wederrechtelijk binnendringen van de computersystemen van Ajax. Hacken dus, in de volksmond. En dat mag niet. De brandweer heeft vanmorgen een bosbrand in Schorel snel onder controle gekregen. Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen daarvoor de brand. Die brand die werd even voor 9:00 gemeld bij de brandweer. Vanwege de warmte en droogte van de afgelopen dagen ging die brandweer met veel eenheden er naartoe om te voorkomen dat het allemaal zou uitbreiden. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd. De brand was vrij vlot onder controle. De centrale eindexamens Arabisch en Turks staan vandaag en morgen weer op het programma. En die vakken die worden steeds populairder. De afgelopen 4 jaar kwamen er honderden examenkandidaten bij. Arabisch wordt vaak gekozen door kinderen van vluchtelingen die thuis die taal al spreken. Al is het daarmee niet meteen een makkie, zegt deze leraar.
13: Het lezen en het schrijven, dat is niet de taal waarmee ze opgroeien. Dat is meer een spreektaal. Dus een van de dialecten, daar groeien ze vaak mee op. Maar lezen en schrijven is iets anders. Ja, zeker wel. Ze moeten zeker aan de bak.
12: Ja, aan de bak dus. Turks wordt vooral gekozen door Nederlandse leerlingen met een Turks achtergrond. Vaak om meer te leren over hun land en cultuur van herkomst. Justitie heeft 10.000 euro beloning uitgeloofd voor de gouden tip rond de vermissing van Rodney Doevendans. Dat is een Amsterdammer die al ruim 5 jaar spoorloos is. Lange tijd vonden vrienden en bekenden het eigenlijk niet zo gek dat Doevendans even van de aardbodem verdwenen was. Althans, dat vertelt deze politieman.
14: Heel veel mensen en getuigen die wij hebben gesproken, die dachten dat hij in de gevangenis zat of dat hij gewoon aan het zwerven was ergens in de stad, wat hij wel vaker deed.
15: En hij kan wel eens ergens in verzeild zijn geraakt, wat wij nog niet weten. En dat is wel echt wel waarom wij rekening houden met een misdrijf.
12: Ja, en dus willen ze die zaak oplossen. Voor degene met de gouden tip is dus een fors geldbedrag beschikbaar gesteld, 10.000 euro. Maar er zit wel een voorwaarde aan, deze Doevendans moet dan wel slachtoffer zijn geweest van een misdrijf en die tip moet daar dan ook weer over gaan. Ja, haken en ogen dus. En oppassen op het strand vandaag, want behalve dat het zeewater misschien nog een tikkie fris is, waarschuwt de reddingsbrigade ook voor kwallen.
0: We hebben best veel oostenwind gehad, dus dan zie je dat kwallen wat dichter onder de kant komen. Ja, je ziet ze nu weer hier liggen. Deze zijn niet heel gevaarlijk, maar ja, in het water kunnen ze wel een beetje pikken.
12: Ja, bah, vervelend. Maar ja, ja, het is voor mij zwemmen. Ja.
16: Het zijn nare beesten. Hè? Het zijn ook mensen die het eten. Je kan het ook eten, hè? Kwallen eten.
12: Pardon?
16: Ja, ik heb wel eens gehoord, mensen, dat het gewoon een, zo'n delicatesse is. Ja, niet zo'n Portugese oorlogsschip, maar dan een bepaald soort
12: kwal. Ja, die zijn wel mooi, hè?
16: Ja, die zijn wel mooi. Maar ik ken wel één iemand die ooit een keer door zo'n tentakel in haar gezicht is geslagen. Ja, dat was in Brazilië. Dat is heel naar. Ze was een geoefend zwemmer. Dus zij was, zeg maar, over de branding heen gezwommen. En toen was een beetje zo, blup, voor die Copacabana langs zwemmen. En die kwam ineens het strand op en zei, kijk maar nou joh, dat is helemaal zo'n stream over haar gezicht. Maar ze is even geraakt door zo'n tentakel van zo'n kwal. Het zijn echt een nasty beesten.
12: Ja,
16: dus,
12: nou, bal. Ja. Nou ja, dit was wel Brazilië. Dus
16: ja, nee, we hebben het niet over wijk aan zee.
12: Ah, joh man, daar lachen onze kwallen. Nee, andersom.
16: Die lachen onze kwallen uit. Die eten onze kwallen op. Ja. Nee, maar kijk wel een beetje uit. Ja, het allerergste is ook, tenminste, heb ik wel eens laten vertellen, dat als je dan erop gaat staan, dat menselijke urine helpt. Hè. Je moet er even overheen plassen.
12: Ja, ja. Nou, ik zou er maar niet op gaan staan dan. Ja,
16: dat is, voorkomen is zeker in dit geval beter dan gedaan.
12: En nooit met Bart Slim naar het strand. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel, kwal. Jan Visser dan met het weer.
17: Het is zonnig en het wordt vanmiddag op veel plaatsen zo'n 30 tot 31 graden. Later op de middag en vooral vanavond zien we afkoeling optreden. Het eerst aan zee en in de Noordkap en op Texel. Dat komt omdat de zwakke tot matige wind later uit het westen gaat waaien en vanavond uit het noorden. De komende nacht en morgenochtend zijn er wat wolkenvelden. Er is een kleine buienkans, maar de zon laat zich morgen ook geregeld zien, vooral in de middag en avond. Alleen het is duidelijk minder warm. Op Texel wordt het 17 graden, in het zuiden van de provincie 22. En de wind is morgen matig en aan de kust vrij krachtig uit het noorden tot noordoosten.
16: De verkeersinformatie van de ANWB. Op de A4 is een ongeluk gebeurd. Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. Doe je er daarom een half uur langer over maar liefst. En ook op de A9 is het mis. Amstelveen-Alkmaar. En Amstelveen-Den Helder. Er is een omleiding ingesteld bij het knooppunt Kooimeer. Verkeer richting Alkmaar moet de borden Zaanstad en Avenhoorn volgen. En rij je tussen Beverwijk-Oost en Uitgeest, dan doe je daar 24 minuten langer over.

0: Johnny and Mary hoorde je van Robert Palmer. En dit was nog Sandy Shaw. Oh, dat gaat niet helemaal goed, hè, dit. Dit bedoel ik. Always something there to remind me, wilde ik nog zeggen. Ja, ik zat ook met een schuin oog even het appje van Henny te lezen. Want die toept even over als het gaat om dat verhaal van die Portugees oorlogsschip. Weet je wel, die kwal. En die zei, ik heb het ook meegemaakt, waren aan het zwemmen. En een man, grote type Jerommeke, grote vent, kreeg een tik van die Portugees kwal. En zijn arm was gelijk verlamd. Ze zegt, gelukkig ben ik mijn hele leven lifeguard geweest. Ik heb hem aan de kant gebracht en we hebben hem... Nou, beter te helpen. De man heeft er heel lang last van gehad. Nou, die vriendin van mij, over wie ik vertelde, die heeft daar gewoon nog steeds een litteken van. Gewoon zo'n streep over de wang lopen. Dat heeft echt te maken met dat beest. Dus, lelijke beesten, Portugese oorlogsschepen. Zwem er omheen, zou mijn devies zijn. Straks Anne-Marie en Shania Twain en Unhealthy. Maar eerst een nummer met een bijzondere voorgeschiedenis. Het kwam uiteindelijk op een album te staan van een destijds zeer populaire muzikant. Maar het was eigenlijk een duet. Hij nam het op met een man die in die tijd... Nou, zo'n beetje op elk tweede album wel te horen was als achtergrondzanger. Dus dat duet lag eigenlijk wel voor de hand. De man in kwestie is George Benson. En hij nam een duet op met niemand minder dan Michael McDonald. Het nummer heet What's On Your Mind. Even een flart.
1: You can never know what's sleeping in someone else's mind.
0: Dit is George Benson, hè?
1: Looking at you, I hope to find what's happening in your...
0: En nu Michael McDonald.

Maar de versie die op het album kwam, daar is alleen George Benson op te horen. En wat daar nou het verhaal achter is nooit helemaal duidelijk geworden. Misschien dacht George Benson wel van nou, ik wil deze shine eigenlijk niet delen met Michael McDonald. Ik wil het nummer meer naar me toe trekken. Dus kwam het als een totaal andere versie op dat album terecht. En werd het uiteindelijk ook nooit als single uitgebracht. Nee, ze kozen voor de titeltrack van dat album. En daarop is werkelijk een keur aan legendarische artiesten te horen. En dat nummer ga ik nu draaien. Ja, echt een sterrenensemble dat je aan het werk hoort op de grootste hit van het album. Paulinho da Costa op percussie. Paddy Austin in het achtergrondkoor. Herbie Hancock op piano. Lee Ritenour op gitaar. Jerry Hay van de Hay Horns. Die ook alle blazersecties deden op Michael Jackson's album. Quincy Jones die het produceerde. Het mocht allemaal wat kosten in die tijd. Maar dan heb je ook wat. Een van de mooiste liedjes wordt gemaakt wat mij betreft. George Benson hoor je in Give Me The Night in Goedemorgen.

0: Nou mag je verder.
1: En er komt een kinderboekenschrijfster, Annemarie Bon. En die komt met adviezen, want de zomervakantie die komt eraan. En ze heeft een heel boek volgeschreven met dingen die je als opa of oma met je kleinkinderen kunt gaan doen.
0: Nou, wat goed. Nou, ja? Er zitten best een hoop opa's en oma's onder onze luisteraars.
1: En je kunt het ook gewoon gebruiken als je een papa of mama bent natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Nou, oh, wat fijn. Nou, oren gespitst, zou ik zeggen. Astrid, goedemorgen trouwens. Ja, jij zit op het plekje van June vandaag, hè? Want June is er even niet.
1: June die heeft lekker vakantie. Ja, was er wel aan toe, hè?
0: Poeh. Ja, nou en of. Maar die geniet volop, zie ik aan alle foto's die voorbij.
1: Heerlijk, hè? Zij is nooit echt weg.
0: Nee, ze is altijd...
1: Nee, we hebben de groepsapp.
0: Op een armlengte.
1: Ja, zo is heerlijk.
0: Dat, nou, dat is allemaal zo dadelijk. Astrid de Jong, na 12. Ik heb tijd voor nog 2 liedjes en die tijd ga ik gebruiken ook. Straks Chris Kapp en Liar Liar. Eerst André Hazes en ik meen het. Geniet van het mooie weer, lieve mensen. Smeer je goed in, zoek af en toe de scha op. Hè. Maak er een mooie dag van. Toedeloe!

0: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
1: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
7: Theo en ik kom uit Oudorp.
8: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
9: Ik ben Ans uit Amsterdam.
10: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen.
11: Thuis in heel
12: Het is 12 uur tijd voor een overzicht van het regionale nieuws. En dat krijgen we van Lotte. Goedemiddag, Lotte.
13: Goedemiddag. De politie heeft een 35-jarige man aangehouden voor een hack bij Ajax begin dit jaar. Een lek maakte het mogelijk om seizoenskaarten te stelen en een streep te zetten door stadionverboden. Het RIVM waarschuwt voor smog in het Gooi. De smog wordt veroorzaakt door hoge concentraties ozon in de lucht en is vooral hinderlijk voor astmapatiënten. En steeds meer scholieren doen eindexamen Arabisch of Turks. De twee vakken staan vandaag en morgen op het programma. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders.

0: Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie dan. Het is niet heel druk op de Noord-Hollandse wegen, maar er staat wel een lange file op de A4 van Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade sta je 26 minuten stil. Dat komt door een ongeluk daar. Op de A7 Horen richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Breesanddijk 9 minuten. En op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breesanddijk en Den Oever 7 minuten. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer sta je 8 minuten stil. Oh, en dan komt er net nog een melding binnen van de N246. Beverwijk richting Westgrafdijk tussen Markenbinnen en de aansluiting met de N244. Daar heeft zich over 2 kilometer een file gevormd en het ziet ernaar uit dat je daar 10 minuten stilstaat.
2: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
3: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Tot 2
14: met Astrid de Jong.

0: en met Maarten voor alles wat er komt kijken bij dit programma. Maarten, heb jij nog, want ik weet niet of dat nog bestaat, maar heb jij in groep 8 nog een musical gehad?
1: Ja, echt? Ik was patatbakker Piet.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Ik was bloemenvrouw Mathilde.
1: Oh ja. Ja, onze musical ging over een patatbakker en een pizzabakker. Die zaten naast elkaar en waren dus elkaars concurrenten. En toen uiteindelijk werden ze vrienden volgens mij. Maar eerst was er ruzie.
0: Maar je hebt wel, dat was een hoofdrol dus.
1: Ja. Daar is het allemaal begonnen.
0: Ja, het optreden wat je nu dagelijks doet. Nou, ik begin er even over. Want mijn dochter zat gisteren in een regionaal musical productie. Voor de laatste keer. We hadden 6 voorstellingen.
1: Ja.
0: En ik denk dat ik in mijn hele leven niet zo trots ben geweest. Terwijl ze zit in het ensemble. Dus ze heeft niet een hele grote rol. Maar staat wel constant op het podium.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, volgens mij, want wij deden een musical. Nou, mijn dochter had geen musical. Want dat was in coronatijd.
1: Oh ja.
0: Dus ik dacht, doen ze dat nog? Zo'n musical?
1: Ja, zeker. Er zijn hele bedrijven die musicals schrijven voor groep 8 musicals.
0: Ja, zodat je niet zo'n stomme hebt als dat wij ooit hadden.
1: Ja,
0: en heel veel keuze uit 3 musicals.
1: Precies, namelijk. Volgens mij doet Carlo Boshart dat ook.
0: Echt?
1: Ja, die schrijft volgens mij groep 8 musicals.
0: Oh,
1: en heel veel scholen kopen dus die musical, waardoor iedereen het jaar eigenlijk dezelfde musical vaak doet.
0: Ja, maar dat is ook leuk, want als je dan later in je leven, dan kun je daarover praten met andere mensen. Van, ik heb die gedaan en ik heb die
1: gedaan.
0: Nou, en daar wilde ik het dus even over hebben. Want ik weet echt niet, ik denk dat die van ons gewoon door de vijfde klas leraar geschreven is.
1: Ja.
0: Maar wat voor musical heb jij nou gedaan? Laat het me even weten. 0888 50 51 52. Of misschien ben je net geweest naar een musical van je kinderen of kleinkinderen. Dus wat is er in Noord-Holland op dit moment gaande voor schoolmusicals? Laat het eventjes weten en deel je herinneringen daar ook aan. Zoals onze patatbakker Piet hier. Moest je ook solo zingen?
1: Ja, en dat vond ik wat minder.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat vond de rest ervan?
1: Ook wat minder.
0: Oh, nou.

0: dat doet hij toch goed, hè?
1: Die William die laat altijd een lijstje met plaatjes achter dat ik dan mag draaien, dat hele lijstje. En je merkt gewoon dat het is het mooie weer. En dan krijg je meteen ook, zet hij daar liedjes op die passen bij het mooie weer. Zoals Le Poppy, oftewel de Poppies, met Non Rien na Janger. Je krijgt toch helemaal weer zin in de vakantie in Frankrijk. Ja, ik vroeg naar schoolmusicals. Ik dacht, daar heeft iedereen toch wel een herinnering aan. Van zichzelf of van kinderen of kleinkinderen. Maar ik snap ook wel dat het gewoon te warm is om dat allemaal op te gaan zitten schrijven. Om een appje te sturen. Dus op zich kreeg ik niet zo heel veel reacties. Maar Jos, die herinnert zich toch wel het een en ander. Toch, Jos?
2: Jawel, hi, goedemiddag.
1: Hi.
2: Maar wij hadden geen musicals.
1: Nou, dat is echt zielig.
2: Nee, daar hadden we gewoon een hele creatieve school. We moesten elke zaterdagmorgen moest een klas een voorstelling maken.
1: Nee, welk jaar hebben we het hier over? Dat je op zaterdagmorgen naar school moest?
2: Nou, ik kwam van school af toen in 1965 van de lagere school.
1: Oh, en dan moest je op zaterdag naar school?
2: Mijn hele schoolcarrière ben ik op zaterdag naar school geweest tot 1973 aan toe.
1: Niet waar?
2: Ja.
1: En dan 6 dagen of had je dan maandag vrij?
2: Nee, 6 dagen.
1: Oh, en ben je dan ook slimmer dan de mensen die 5 dagen naar school gingen later?
2: Ja, maar dan mag je niet verder vertellen.
1: Oké, dat houden we tussen onszelf. Maar dat heb je ook. Je hebt ook scholen die gewoon iedere maand een maandafsluiting of weet ik veel wat doen. En dan ook weer musical, toneel en dat soort dingen deden. Dus jullie maakten met de klas met regelmaat iets?
2: Ja, dus nou ja, je had 12 klassen. Dus 1 keer in de 12 weken was je aan de beurt.
1: Oh, en wat herinner je me vooral?
2: Nou, de enige die ik me goed kan herinneren, maar dat komt ook omdat je hem vaak nog wel eens hoort. Zeker gisteren bij Jos Eremans met zijn voorstelling over Annie M.G. Smit.
1: Oh.
2: Was cadeautje naar de Botermarkt. Dit hebben we gedaan.
1: Oh, en dan heb je dus niet een heel stuk gedaan, maar dat liedje deed je dan?
2: Dat liedje, en iedereen moest dan meezingen. En de een was het cadeautje, en de ander was de botervrouw.
1: Oh,
2: de
1: ja,
2: derde
1: natuurlijk.
2: Was de ex, en de vierde was...
1: Leuk!
2: Dat was hartstikke leuk.
1: Ja, en hoe was het dan voor de kinderen, dat vroegen Maarten en ik ons even af, hoe was het dan voor de kinderen die dat niet zo goed konden? Of mochten die dan een boom zijn?
2: Dat was heel jammer, die moesten gewoon meedoen.
1: Ja, is misschien ook wel zo goed, hè, dat je daaraan went met elkaar.
2: Ja.
1: Nou, wat leuk. En hoe ging dat ook weer, Katootje?
2: En ik ben met Katootje naar de botermarkt geweest. En we maken wat ze wou. En nou ja, dan nog wat.
1: Ja, dan ging ze dingen maken. Ja,
2: ja.
1: Oké.
2: Okay.
1: Leuk, Jos. Dankjewel.
2: Oké, graag
1: gedaan.
2: Fijne
1: dag. Hoi. Fred.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Fred.
3: Ruimbaan, hier kom ik aan. Bekend als geen ander, groot is mijn faam.
1: Heerlijk, hè?
3: Heerlijk, hè? Dag, mijn liefje.
1: Wat zeg je?
3: Dat was mijn liedje.
1: Maar was dit ook op school of kwam dit later?
3: Ja, dit was vrijdag 20 juni 1980.
1: Doe gewoon, en dat weet je gewoon nog uit je hoofd.
3: Nou, ik heb jou een appje gestuurd, maar die heb je nog niet gezien, hoor.
1: Nee,
3: met de rolverdeling.
1: Oh, wacht even hoor, ik ga even kijken. Ik heb geen appje gezien.
3: Het Vreemde Zandfestival.
1: Oh, nou vertel even. En jij was dokter Kwikzilver.
3: Ja.
1: En die tekeningen, heb je die er zelf bij gemaakt? Of stonden die ook in het tekstboekje?
3: Ja, die zullen in het boekje hebben gestaan. Of dat is gemaakt voor die avond. Geen idee.
1: Maar wat leuk dat je dat nog hebt, joh.
3: Ja.
1: Maar hoe komt het dat zo'n liedje dan zo in je herinnering is blijven hangen?
3: Zingen was mijn beste cijfer op de lagere school.
1: Oh ja, dat hoorde ik ook al. Ja.
3: Was de enige voldoende ook die op het rapport stond.
1: Oh, en wat ben je later geworden?
3: Wat ben ik niet geworden?
1: Nou, wat is voornamelijk je beroep geworden?
3: Ik ben ziekenverzorger geweest. Ik ben ambulancechauffeur geweest. Ik ben politieagent geweest. Ik heb een verhuurbedrijf gehad. En ik ben nog 2 jaar Fred Kroket geweest.
1: Fred Kroket?
3: Ja. Jullie zijn ook heel veel bij me geweest in
1: West-Zaan. Die Fred.
3: Ja.
1: Oh, zie je nou, dan heeft het dus allemaal... heeft het allemaal weer toch nut gehad, hè, die musical. Superleuk. Nou, dankjewel, Fred.
3: Graag gedaan.
1: Doeg.
3: Doeg.
1: Ja, ze komen er nu aan ook natuurlijk weer, de groep 8 musicals. Ik wens iedereen heel veel plezier daarmee.

0: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
1: Dit was een uittip.
0: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
10: kozijnen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ik ben Mary en ik kom uit Purmerend.
12: Ik ben Willy uit Koedijk en getrouwd met Walter uit Amsterdam. Dag, dag.

0: In over 12:30 in Op Meer is het 28 graden. Je krijgt het nieuws uit Noord-Holland van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen is van tafel, melden meerdere bronnen. Daarmee wil het kabinet vakbonden en werkgevers tegemoetkomen om afspraken te kunnen maken. Het plan was om vanaf 2033 de AOW-leeftijd net zo snel als de levensverwachting te laten stijgen, om zo de kosten van de AOW te beperken, ondanks de vergrijzing. Er kwam veel verzet tegen de plannen. Vakbonden dreigden te gaan staken. Het kabinet wil nu met hen in gesprek gaan over de betaalbaarheid van de AOW in de toekomst. De politie heeft een 35-jarige man uit de Gelderse gemeente Buren aangehouden voor een hack bij Ajax begin dit jaar. Een lek maakte het mogelijk om seizoenskaarten te stelen en een streep te zetten door stadionverboden. De man is vanochtend aangehouden. Zijn woning is doorzocht. Daarbij zijn verschillende gegevensdragers in beslag genomen. De politie verdenkt hem van het meerdere keren opzettelijk wederrechtelijk binnendringen in de computersystemen van Ajax. Het RIVM waarschuwt voor smog in het Gooi. Dat komt door de hoge concentraties ozon. Smog ontstaat dan door luchtvervuiling op zonnige dagen met weinig wind. Vooral mensen met astma kunnen er last van hebben. Zij krijgen het advies om binnen te blijven en zich niet te veel in te spannen. Het gaat vooral om het einde van de middag en het begin van de avond. Steeds meer scholieren kiezen de vakken Arabisch en Turks. Vandaag en morgen staan die eindexamens op het programma. De afgelopen 4 jaar kwamen er honderden examenkandidaten voor die vakken bij. Arabisch wordt vaak gekozen door kinderen van vluchtelingen die thuis al de taal spreken. Al is het daarmee geen eenvoudig vak, zegt deze docent.
2: Het lezen en het schrijven, dat is niet de taal waarmee ze opgroeien. Dat is meer een spreektaal. Dus een van de dialecten, daar groeien ze vaak mee op. Maar lezen en schrijven is iets anders. Ja, zeker wel. Ze moeten zeker aan de bak.
1: Was te horen bij de NOS. Turks wordt vooral gekozen door Nederlandse leerlingen met een Turkse achtergrond. Vaak om meer te leren over het land en de cultuur. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Gaan we eventjes aan Jan vragen of die misschien meer weet over die smog. Want hoe erg is zoiets, Jan?
3: Nou ja, wat Lotte ook al in het nieuws aangaf, dat is voor mensen met ademhalingsproblemen is dat natuurlijk altijd wel een issue. Mm-hmm. En de smogconcentraties die zijn vandaag, en dat heeft te maken met onder dit soort omstandigheden, met hoge druk, weinig verplaatsing, een heleboel van die kleine vervuilende deeltjes, zoals stikstofoxide en vluchtige organische stoffen, die worden onder invloed van het zonlicht omgezet in ozon. En we noemen dat ook wel zomersmog. Want je hebt ook in de wintermaanden heb je ook wel smog, maar dan hangt het weer samen met mist en andere vervuilende deeltjes en zo. Nou, die concentraties die zijn vanmiddag met name hoog. Vanaf Zuid-Holland via het Gooi, Flevoland tot in het noordwestelijk deel van Overijssel. En ten noorden ervan en ook ten zuiden is het allemaal wat minder. En zeker aan de kust is er weinig aan de hand, ook al omdat er wat meer wind staat uit het westen.
0: Is het dan slim voor ons om niet op het terras te gaan lunchen?
3: Nou,
0: of is het niet zo erg?
3: Nou, dat hangt er. Ik denk dat je gewoon grote inspanningen moet vermijden, denk ik. En dat is sowieso al het geval met dit soort temperaturen. Dus gewoon rustig aan. En de mensen die COPD hebben en zo, die weten dat ze onder dit soort omstandigheden eigenlijk niet gewoon of binnen moeten blijven.
0: Okay. Geen rondje hardlopen dus.
3: Nee, dat zeker niet. Maar gewoon geen grote inspanningen. Dat geldt voor heel veel zaken met dit soort temperaturen. Het is trouwens op veel plaatsen nu rond de 28 graden aan zee. Ietsje lager. Het is niet helemaal zeker of de kustgebieden de maximumtemperatuur al hebben gehad. Want er staat al een westelijk windje daar. Maar voor de rest loopt de temperatuur nog wel op. Later vanmiddag kan het op veel plaatsen zo tegen de en iets meer dan 30 graden worden. Dus echt tropisch in mei. Het gebeurt niet vaak. Het is maar mei, nog maar mei, hè. Dus wat dat betreft echt heel bijzonder toch wel. Ja, voor de rest is natuurlijk veel zon, net als gisteren. En in de loop van de avond dan zien we van het noorden uit dat wolkenvelden van zwakke frontjes op de Noordzee het Waddengebied binnendringen. Verder gaat de wind later in de middag toch ietsje meer aantrekken uit het westen. Dus het begint in de kustgebieden dan al wat af te koelen. En vanavond waait de wind naar het noorden. Wordt ook schonere lucht aangevoerd dan. En dan zien we dat de temperatuur in het grootste deel van de provincie langzamerhand gaat zakken. Dus het is echt beperkt tot vanmiddag die warmte. Nou, morgen een ander verhaal. Niet dat het nou slecht wordt, maar dan gaat de temperatuur niet hoger uitkomen dan 17 graden op Texel en 22 graden in de Haarlemmermeer, regio Amsterdam en het Gooi. Verder in de ochtend wolkenvelden, misschien in de vroege ochtend zelfs een buitje. Maar er is ook af en toe zon in de loop van de ochtend en morgenmiddag, morgenavond zijn er weer perioden met zon. En dan donderdag en vrijdag blijft het droog weer, perioden met zon en de temperatuur loopt weer wat op naar plaatselijk, zeker op vrijdag, rond 25 graden.
0: Vind ik eigenlijk ook wel zo lekker.
3: Dacht ik ook, hè?
0: Ja. En jij zegt hoge druk, dus de barometer zou wel op 1030 kunnen staan.
3: Zou kunnen, staat een fractie lager, 1029.
0: Oh, ja.
3: Maar wat vooral van belang is, kijk, de barometer staat hoog, maar in de bovenlucht is er werkelijk sprake van een giga hittekoepel.
0: Hè? Oh.
3: Dus heel veel warmte op hoogte. Dat veroorzaakt ook die grote hittegolf in West-Europa. En voor de tijd van het jaar, kijk naar Engeland. Het was in Londen nu zojuist al 31 graden. Dus dan gaan ze weer richting 35 vanmiddag. Dat is echt ongekend. En dat heeft allemaal te maken met die enorme bel van warmte in de bovenlucht. En die bedekt Engeland, de Benelux, maar en Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitsland. En dat is ongekend voor deze tijd van het jaar.
0: Nou, hou jij die bel in de gaten, dan horen we je daar ook wel weer over. En dan heb je natuurlijk nog een spreuk.
3: Het onweer in de schone mei doet het koren bloeien op de hei.
0: Oké, verwachten we onweer? Ik heb je niet over onweer gehoord, Jan.
3: Nee, dat verwachten we niet. Maar ja, goed, niet al. Kijk, je kan wel. Er zijn zoveel spreuken.
0: Ja.
3: Maar ze moeten ook wel een klein beetje. Ja, ze hebben niet allemaal betrekking op het weer van het mooie weer wat we nu hebben.
0: Nee, precies. Maar dat betekent dat ook dat we dan geen bloeiende hei hebben, vraag ik me dan af. Maar de onweer kan nog komen, natuurlijk.
3: Dat kan nog komen, maar dat verwacht ik eerlijk gezegd. Misschien in het weekend een enkele bui. Dan hebben we nog even mei, hè, in het weekend. Dus dat zou maar net kunnen.
0: Oké, nou, dan horen we het in mei van jou. Dankjewel, ja. Jan.
3: Ja.
0: Doei. Hoi. Verkeersinformatie dan op de A4 staat nog een file Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en de Hoogmade. 5 kilometer daar. Je staat 11 minuten stil nu. Er is daar dus een ongeluk gebeurd. En 2 rijstroken zijn er nog dicht. Op de A10 knopen Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveldert sta je 10 minuten stil. Dat is bij de wegwerkzaamheden daar. Dus ook even voorzichtig die kant oprijden.

0: Deze versie is ook mooi. Ik draai eigenlijk altijd de versie samen met Diggy Dex van Fantastisch Toch. Maar deze, dit is het origineel natuurlijk van Eva de Rover. En dat is ook fantastisch, zoals zij dat zegt. Tijd.
1: June tot 2.
2: Speel de ping.
1: Van June tot 2.
2: Pet.
1: Pim Pam Pet. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: En als je er vandaag op uitgaat, hè, met zulk warm weer, wat moet je dan vooral meenemen? Ja, van alles natuurlijk. Maar wat neem je dan mee? Wat begint met de letter die ik nu draai op het rad? Hopsakee. Voor Pim Pam Pet is er altijd één letter waar het antwoord mee moet beginnen. In dit geval is het de letter R van Richard. Wat een mooie rollende R was dat. Ja, van Richard. Dus als je iets meeneemt omdat het zo warm is, of omdat je op pad gaat vandaag en het begint met de letter R, dan kun je daarmee ook meespelen met Pim Pam Pet. Het enige wat je hoeft te doen is bellen of appen naar 088 50 51 52. En eventjes dat woord doorgeven met die R. En misschien speel je dan straks op de radio. En dan kun je dus €50 aan spulletjes bij de sportwinkel winnen. Ja, €50 kun je winnen. Je hoeft maar één iemand te verslaan. En je geeft iets door met de R via 088 8 50 51 52.

0: Tot het laatste nootje. Somebody to Love van Queen.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ja, en dat spelen we vandaag dus rondom de letter R. En ik zocht dus iets wat begint met de letter R en wat je meeneemt als je vandaag met die warmte op pad gaat. Zo eenvoudig was het eigenlijk. Wat kwam er zoal binnen, Maarten?
2: Heel veel roomijs en rauwkost.
0: Oh, wat slim, roomijs. Ja. Zou ik zelf nooit bedacht hebben. Maar zou ik zelf ook heel veel van meenemen als ik naar buiten ging. Linda...
3: Hoi Astrid, wat leuk dat je er bent.
0: Ja, en wat leuk dat jij er bent, Linda.
3: Dank je.
0: En wat had je meegenomen met de letter R?
3: Ja, de radio. Ach. Ik kan het er niet zonder jullie.
0: Briljant, briljant. Ja, was zij de enige, Maarten, die met de radio kwam?
2: Ja, helaas wel.
0: Maar wel echt goed bedacht.
2: Goed antwoord,
0: ja,
2: zeker.
0: Gewoon zo je radiootje mee. Tegenwoordig kan het ook met je telefoon, maar dat is met een T natuurlijk. Linda, wat is jouw sterke kant, zeg maar, als er vragen gaan over een bepaald interessegebied, waar weet jij dan veel van?
3: Dieren.
0: Wat zeg je?
3: Dieren.
0: Dieren. Oh, je bent van de dieren. Oké, okay, nou die zit er zeker in vandaag, een dierenvraag.
3: Oh,
0: ja, dus hou je vast. En je speelt tegen Ivar. Ivar, goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag.
0: Hi Ivar.
3: Hoi Ivar.
0: Iedereen, hoi Ivar. En jij krijgt een beetje hulp van je moeder, hè?
4: Ja.
0: Goed zo. En die heet?
4: Mevrouw Drenthe.
0: Wat zeg je?
4: Mevrouw Drenthe.
0: Oh, mevrouw Drenthe.
3: Mevrouw Drenthe.
0: Mevrouw Drenthe. En heet jij dan Ivar Drenthe?
4: Nee, dat is zijn.
0: Oh ja, natuurlijk. Dat hoeft natuurlijk niet hetzelfde te zijn. En waar weet jij veel dingen van, Ivar?
4: Zegt u?
0: Of er iets is waar je veel over weet?
4: Soms wel. Nee, soms doe ik gewoon zelf mee als ik... ik doe soms vooral aan mezelf. Dus ik vond ook bij dingen die ik wel weet.
2: En ik weet toevallig, Ivar, jij houdt heel erg van films kijken, toch?
4: Ja, Bassie en Adriaan.
2: Kijk.
0: Bassie en Adriaan, dat is ook wel zijn topfilms, inderdaad. Nou, we gaan spelen in Pim Pam Pet. En we beginnen vrij simpel met een dier. En ik zoek dus een dier. En dat dier... moet beginnen met de letter O van Oscar.
3: Een ooievaar.
2: De ooievaar van
0: ooievaar
2: Linda.
0: Was helemaal goed, inderdaad. Ja. Ik had meteen een olifant in mijn hoofd.
2: Oh ja,
0: meteen, ja. Maar de ooievaar was natuurlijk ook helemaal goed. Dus daar krijg jij een punt voor. Je staat 1-0 achter, Ivar. Kom op, hè.
4: Ja.
0: Ja, komt goed. Oké, nou dan gaan we nu spelen om de naam van een acteur of actrice... En het mag de voornaam of de achternaam zijn. Die begint met de letter T van Tuin.
3: Theo van Gogh.
0: Ja, is dat een acteur?
3: Ja.
2: Was een regisseur, toch?
0: Ja.
3: Hij is ook actief.
0: Ja, hij zal best een keer in zijn eigen films gespeeld hebben. Dat weet ik eigenlijk niet. Heeft hij...
5: Denk even.
2: Regisseur en... acteur, ja, zeker.
0: Ja, je hebt hem een keer gezien, Linda. Nou ja, je weet dat gewoon.
3: Ja, ik hou van Theo van Gogh.
0: Ja, ja, hou nog steeds, denk ik, of niet?
3: Ja.
0: Ja, dat kan gewoon blijven bestaan natuurlijk. 2-0 staat het. Degene die het eerste 3 punten heeft...
3: Kom op,
0: die krijgt die 50 euro. Linda, jij moet natuurlijk niet Ivar aanmoedigen.
3: Wel.
0: Oh ja, wel.
5: Maar even voor jongen.
0: Ja, nou, zet hem op hoor. We gaan spelen om een vak dat je had op school. Een vak dat je had op school... En dat vak moet beginnen, kan heel makkelijk of heel moeilijk zijn... moet beginnen, met de letter V van vakantie.
3: Verkeersles.
0: Jeetje, Linda.
2: Dat is niet echt een vak, toch?
0: Nou, vind ik wel.
5: Nou, ja.
0: Mijn kinderen hebben verkeer op school.
2: Ja, één keer.
0: Ja, maar dan is het toch gewoon een vak op school?
2: Ja?
0: Ivar?
2: Okay. Ik vind het zielig.
0: Vind jij verkeersles met een... Vind je dat goed als je zegt een vak op school?
4: Ja.
2: Oh, nou ja, dan zeg ik
0: ja,
2: ook niks.
0: Ja, dan zijn we klaar. Nou, dan staat het 3-0. Dat betekent dat Linda die 50 euro mag gaan uitgeven. Maar goed gespeeld hoor, Ivar.
4: Ja, is goed.
0: Tot de volgende keer.
3: Een fijne dag verder. En de groetjes aan je moeder Drenthe.
0: Ja.
3: Mevrouw Drenthe.
5: Ik heb Rinette hoor.
0: Gewoon Rinette. Nou, Rinette, dank je wel.
3: Dag,
0: dag. Dag. Dag, Linda.
3: Bedankt.
0: Dag, dag, dag, dag allemaal. Dag, dag.
1: Pim, pam, pet.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Dit is een uittip.
2: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corshuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Elke maandag was ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar.

0: voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
4: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
5: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
6: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is precies 1 uur. De hoofdpunten uit het regionale nieuws krijgen we van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie heeft een 35-jarige man aangehouden voor een hack bij Ajax begin dit jaar. Een lek maakte het mogelijk om seizoenskaarten te stelen en een streep te zetten door stadionverboden. Het RIVM waarschuwt voor smog in het Gooi. De smog wordt veroorzaakt door hoge concentraties ozon in de lucht en is vooral hinderlijk voor astmapatiënten. En oud-Ajax-directeur Sven Mislintat is ontslagen bij Fortuna Düsseldorf. Dat is nog geen half jaar nadat hij werd aangesteld als sportief directeur daar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
9: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Sovinity zou tegenhouden. Sovinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
7: Verkeersinformatie dan. Er staat 7 minuten vertraging op de A7. Horen richting Heerenveen tussen Den Oever en Kornwerderzand. Op de A7 Heerenveen. Oh, en die verdwijnt net. Nou, dat is mooi. Op de A7 Horen richting Heerenveen tussen Den Oever en Kornwerderzand staat nog wel 8 minuten. En ook op de A7 Heerenveen richting Horen tussen Breesanddijk en Den Oever ook 8 minuten. Op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens, 14 minuten nog. En op de N9, Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en de afrit Egmond, daar sta je op dit moment 5 minuten stil.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: We hebben steeds langer zorg nodig.

0: Nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Tot 2.
10: Met Astrid de Jong.

0: Whose side are you on? Dat was de vraag die de band met Bianco stelde.
1: Goedemiddag, goedemiddag, hier vinden wij elkaar. Met praatjes en plaatjes, Astrid zit voor je klaar.
0: Met Maarten en Lotte natuurlijk. En aan mijn linkerhand een bezige oma. Annemarie Bon is haar naam. En ze heeft een nieuw boek gemaakt. 365 dingen om te doen met je kleinkind. Ik zit erin te bladeren. Het is ongelooflijk. Je moet wel een jaar de tijd voor nemen om dit allemaal te gaan doen. En als je meerdere kleinkinderen hebt, dan ben je er ook behoorlijk zoet mee. Maar wat een verzameling dingen heb je kunnen bedenken, Annemarie. Wat veel.
2: Ja, nou je zegt 365 dingen om te doen met je kleinkind, maar het is 365 dingen om de wereld een beetje mooier te maken.
0: Ja.
2: Dus dat is wel een klein verschil. Maar ja, hoe ik dat bij elkaar verzonnen heb. Of
0: ja, nou ja, dat je zoveel dingen kunt verzinnen. Maar ja, je zei net al even, het is niet de eerste keer dat je zoveel dingen verzon. Dus, nee. Dus het is eigenlijk, ja. Zitten we inmiddels op ruim 700 dingen.
2: Ja, precies. Ja. Nou ja, weet je, ik schrijf al 40 jaar voor kinderen. En ik ben ook 10 jaar hoofdredacteur van Taptoe geweest, waarin je natuurlijk ook steeds allerlei dingen verzint voor kinderen of laat verzinnen, ja, voor anderen. Ja. En het is wel een beetje, ja, gewoon mijn wereld. En als je met zo'n project bezig bent om zo'n boek te maken, dan ben je daar natuurlijk ook heel erg op gefocust. En dan denk je, oh ja, nee, maar dit is ook leuk om te vertellen, of dat is ook leuk om te doen. En dan put ik ook al wel een beetje uit het contact en de ervaring met mijn eigen kleinkind. Tenminste, de oudste, de jongste is 1. Daar kun je natuurlijk nog niet zoveel mee communiceren.
0: Ja, maar met die oudste wel. Nou ja, in het vorige boek waren het echt dingen om te doen. In dit boek inderdaad dingen om de wereld mooier te maken. Ja. Kun je wat voorbeelden geven?
2: Ja, nou weet je, het is... Er zijn verschillende dingen. Ja, jij hebt het boek nou.
0: Ja, wil je het even hebben?
2: Nee, hoor. Het gaat. Maar ik heb verschillende items. Hè. Dus dingen op sociaal gebied. De dingen die met natuur en milieu te maken hebben. Dingen die er mee te maken hebben dat je je bewuster wordt van dingen. Maar bijvoorbeeld in je eigen buurt. Ik ben best wel een actieve buurtbewoner. De straat waar ik woon, aan het Spoor in Den Bosch, daar reden tot 1990 alle bussen en taxis vanaf het station erheen. Zo'n 360. Levensgevaarlijk. Ja. Ondertussen is het een woonerf. En waar kinderen voorrang hebben, zonder auto's. Je mag er ook niet parkeren. Nou, dus dat is echt heel erg fijn. Maar met je kleinkind gaan we bijvoorbeeld heel regelmatig vuil prikken. Hè, met van die grijpertjes. En dat vindt ze, ja, dat is gewoon heel leuk. Dat is leuk om te doen.
0: Ja.
2: Maar dat, dan geef je ze ook onbewust wel iets mee van, hé, dat kan. Of ze zeiden, dat was vorig jaar eigenlijk al, van, oma, zullen we een vlooienmarkt gaan houden? Ik zei, nou, dat is een goed idee. Hebben we samen een postertje gemaakt, verspreid. En nu is het zover dat we daar ook een jaarlijkse traditie van gaan maken in de straat. Elke zondag naar Hemelvaart. Dus zo kun je, ja, met je kleinkind ook dingen, ja, doen voor het sociale contact.
0: Maar jij hebt wel een kleinkind en je hebt natuurlijk heel veel gewerkt voor en met kinderen. Dus jij hebt ervaring met kinderen die daar ook voor openstaan. Kijk, die van mij zijn niet vooruit te branden. Dus als ik kom, we gaan papier prikken. Ze kijken me aan alsof ik helemaal gek ben. Dat zijn dan mijn kinderen, geen kleinkinderen.
2: Ja, ja. Nou, het is vooral peukenrapen wat we doen.
0: Dan papier.
2: Maar ja, dat weet ik ook niet. Het scheelt misschien ook wel met je grootouders. Heb je toch weer een wat ander contact dan met je ouders. Dat is, ja, dat is de gewone routine. En bij je grootouders heb je gewoon 100% alle aandacht. Dat is natuurlijk heel anders. Ook toen ik zelf, toen mijn kinderen, 2 zonen, nog klein waren, ja, dan doe je vaak toch meer dingen zo tussendoor. Je hebt ook je huishouden, je hebt je werk. Dus dat is toch een ander soort aandacht die je dan, ja, kan geven.
0: Ja.
2: En het is ook de gewoonte. Ze weet gewoon bij mij dat we geen filmpjes kijken. Dat wil ze wel heel graag. Mm-hmm. Maar we gaan wel af en toe een keer dan naar de bioscoop.
0: Dat dan weer wel.
2: Ja. Maar dat is dan toch weer niet dat het een gewoonte is of zo.
0: Was het moeilijk om zoveel dingen te verzinnen om de wereld mooier te maken?
2: Ja, nou ja, op een gegeven moment dan is het wel van, oh, wow. De laatste loodjes die wegen altijd het zwaarst. Maar uiteindelijk, ja, viel het toch wel weer mee, denk ik. Ja, zo, er zijn natuurlijk zoveel dingen die je kunt doen en die ook leuk zijn om te doen.
0: Ja, nou, het is heel veelzijdig. Er staan adviezen in van verdiep je eens in Annie M. G. Schmid. Of word samen lid van die en die vereniging die iets goeds doet. Of, dus het is heel veelzijdig. Je kunt er ook heel snel mee klaar zijn als je een aantal dingen. Als je gewoon op één dag van drie dingen lid wordt, dan ben je alweer klaar. maar eventjes voor jouzelf. Want waarom ging je het schrijven voor grootouders?
2: Nou, dat was. Ik vind het ook niet per se alleen voor grootouders. Je kunt net zo goed ook ouders invullen. Maar dat is ook iets wat je samen met de uitgeverij beslist. En het is wel vanuit mijzelf nu dat ik het van als oma. Beleefde dingen.
0: Ja, ja.
2: En het is wel zo. Vooral grootouders, hè, nog misschien meer dan de ouders zelf, die denken, in wat voor wereld komen de kinderen terecht? En hoe is dat als zij straks 30 of 40 is? Hoe ziet de wereld er dan uit? En gaan we het redden met het klimaat? En ook kinderen, niet als ze 5 zijn, maar als ze iets ouder zijn, kunnen zich erg bezorgd maken en soms zelfs een beetje depressief worden als je alle nare nieuws tot je door laat dringen.
0: Ja, dan, dus dat kun je nu al aanpakken. Je kunt nu al iets doen.
2: Ja, het is gewoon, je hoeft ook al niet om te ontkennen wat er in de wereld gebeurt. Dat is natuurlijk vreselijk. Maar je hoeft niet bij de pakken neer te gaan zitten. Je kunt natuurlijk iets positiefs uitdragen. En in plaats van polariseren, wat je heel veel ziet, van mensen tegenover elkaar, kun je natuurlijk ook naar elkaar gaan luisteren. En als je iets aardigs doet, dan heeft dat meestal ook alweer een aardig effect terug.
0: Ja.
2: Weet je, kleine dingen kunnen toch een hele hoop doen.
0: Nou, heb jij altijd geschreven voor kinderen?
2: Eigenlijk ben ik van opleiding, heb ik biochemie gedaan op hbo-niveau. Ik heb een tijdje als freelancer bij Brabants Dagblad gewerkt. En daar ben ik begonnen
0: met. Maar hoe wordt een biochemicus journalist?
2: Door niet meer op een laboratorium te willen werken.
0: Ga je iets anders
2: denken,
0: doen?
2: Ciao, ja. Dit is het echt niet voor mij. En ik had gewoon mazzel dat ik als freelancer bij de krant terecht kan. En in die tijd was het ook nog zo. Ja, als je het goed doet, krijg je veel werk. En je krijgt intern bij de krant cursussen. Dus dat ging eigenlijk allemaal heel vanzelfsprekend. En in die tijd had je nog kinder- en jongerenpagina's. En daar ging ik steeds meer voor werken. En ik heb gewoon ontdekt dat ik dat echt heel erg leuk vind.
0: Ja.
2: En zo ben ik dan weer van daaruit bij Taptoe terechtgekomen. En ja, van het een is het ander gekomen. Het is eigenlijk heel natuurlijk verlopen.
0: En hoe hou je als je zelf iets ouder wordt en je kinderen worden ouder, hoe hou je dan een vinger aan de pols van wat kinderen leuk vinden?
2: Ja, ik weet niet. Ik denk dat het moet een beetje in je karakter zitten. Ik ga natuurlijk niet heel erg met hele hippe dingen mee. Ik bedoel, als je moet mij niet vragen naar welke games nou populair zijn of welke popmuziek. Maar sowieso, dat denk ik, als je schrijft, en dat gaat zowel voor fictie als non-fictie, moet je toch een beetje proberen wat tijdlozer te schrijven. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een boek geschreven voor jongeren, Fake. Dat is in 2019 voor corona uitgekomen. Ging over nepnieuws en complottheorieën en vaccineren voor corona.
0: Toen al, ja.
2: Dat is heel grappig. Maar ja, dan is het gewoon, probeer je interessante informatie voor jongeren te brengen, maar wel aansluitend bij hun niveau en hun belangstelling. Maar niet dat je probeert heel, heel hip te zijn of zo. Dat,
0: heb je niet ook een boek over freerunning geschreven?
2: Nou, dat is een roman, een jeugdroman.
0: Dat vind ik nogal hip, om dan dat als onderwerp te nemen. Ja.
2: Ja, nou ja, het ging over een jongen die staatloos is.
0: Ja.
2: En freerunning was een beetje zijn uitlaatklep. Maar dan ga ik wel natuurlijk research doen. Bij mij in de bos, ik kende wat jongens. En die hebben mij gewoon alles verteld en laten zien. En hoe alles heet. Dan ga je wel natuurlijk op pad om het uit te zoeken.
0: Blijft ook die journalist in je dat je het leuk vindt om daar meer over te leren?
2: Zeker. Ja. Bij fictie schrijven vind ik een van de leukste dingen gewoon de research doen en dingen uitzoeken. Want ook al is het verzonnen, ik schrijf realistische verhalen. En dat moet dan wel natuurlijk een beetje dat moet wel gewoon kloppen. Moet wel goed in elkaar zitten.
0: We praten zo verder. Annemarie Bon heet ze en ze is dus schrijfster.

0: Ja, we werden tweede op het Songfestival met dit liedje. Zouden we bijna vergeten. Het Songfestival is zomaar ook een beetje aan me voorbij gegaan dit jaar. Calm After the Storm van de Common Linnet. Sielse de Lange en Waylon natuurlijk. Ik ben in gesprek met Annemarie Bon. Vanwege het boek 365 dingen om te doen met je kleinkind. Om de wereld een beetje mooier te maken. Er staat echt, echt van alles in. En we hadden het net even ook over de prachtige vormgeving, Annemarie. Want het is een groot boek, het is een harde kaft. En het ziet er eigenlijk uit. Het zou ook een heel mooi luxe kookboek kunnen zijn.
1: Ja.
0: Denk ik. Ja. Maar ook dit is in de familie gebleven, het ontwerp.
1: Ja, echt superleuk. Want dit is niet de moeder van mijn kleinkinderen, maar mijn andere schoondochter. En ze heeft een ontwerpstudio, Studio Daad. Ze heet Marloes van Dijk. En zij heeft het echt heel erg mooi vorm gegeven. Zodat het ook een beetje een echt cadeauboek is. Gewoon heel mooi om te zien.
0: Ja.
1: En ik vind het zo mooi. Ze werkt maar met een beperkt kleurenpalet. Waardoor het heel stijlvol wordt. En ze werkt grafisch. Met grafische illustraties. Zodat het ook een beetje stoerder overkomt. En niet per se dat je denkt, oh, het is voor kinderen. En al helemaal niet dat het tuttig is. Want soms denken mensen bij opa's en oma's aan grijze mensen die rondlopen met stokken en knotjes, grijze knotjes. Weet je wel, het is vaak heel cliché. Maar grootouders van nu, die zijn helemaal niet zo.
0: Geen krullers meer in een zilverspoeling. Die zijn er natuurlijk ook nog, gelukkig.
1: Dat zijn gewoon ook moderne mensen. En dus dat is gewoon leuk dat het een beetje een hippe uitstraling heeft, vind ik. Ben er heel blij mee.
0: Maar is het niet ook echt de bedoeling geweest om de wereld te verbeteren met dit boek?
1: Ja, zeker. De wereld verbeteren is natuurlijk een heel groot woord.
0: Ja, dat klinkt groot, maar als ik het zo doorlees, als je al die dingen doet, dan.
1: Zeker. Weet je, het is voor mij ook wel leuk. Toen ik op de middelbare school zat, dat was toen nog de MMS. Ik ben nog van voor de mammoetwet.
0: Ja.
1: En dan hadden we een soort retraite, heette dat. En dan ging ik al met een vriendinnetje uit de klas, gingen we posters maken van Make a Better World.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft altijd wel een beetje ook in me gezeten. Ik heb ook nog een aantal jaren, toen ik niet zo goed wist welke kant ik op moest, een biologische winkel gerund. Ja, ben altijd wel een beetje een actievoerder geweest. Ook voor mijn eigen vakgroep. Ik heb voor kinderboekenschrijvers, ben ik een beetje toch wel de kartrekker geweest. Zodat er ook leenrecht afgedragen werd bij schoolbibliotheken.
0: Als je een kinderboek schreef en je boek werd uit de bibliotheek geleend, dat je er wel iets voor kreeg?
1: Leenrecht, dat bestaat gewoon net als bij Buma Stemra voor uitzendrechten. Maar bij schoolbibliotheken, dat was uitgesloten bij de auteurswet, totdat allerlei bibliotheken boeken in scholen gingen zetten. En dat kostte ons jeugdboekenschrijvers veel geld.
0: Ja, en dan kan je geen nieuwe boeken meer maken als je er geen geld
1: voor
0: krijgt.
1: Maar dat soort acties, dan is het gewoon wel leuk als je kunt bereiken dat het allemaal teruggedraaid wordt en allemaal goed geregeld is.
0: Dus, maar heb je ook een beetje de hoop dat straks al die opa's en oma's voor een betere wereld, voor die kleinkinderen, met die kleinkinderen aan de slag gaan, dat dit boek ook?
1: Ja, dat hoop ik natuurlijk zeker wel. Ja. En er zitten ook genoeg leuke ideeën in. Dat je denkt, dat kan ik ook eens een keertje gaan doen. Hè?
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld de natuur. Als je kennis hebt van planten, van dieren, van vogels, dan krijg je er ook vanzelf meer respect voor.
0: Ja.
1: En wat jij al zei van mijn eigen kinderen. Ik leerde dus vennen, alles over planten. En vorig jaar riep ze al, oh papa, fluitenkruid.
0: Ja.
1: Nee, zei die, dat is berenklauw. Blijf af.
0: Ja.
1: Was natuurlijk helemaal geen berenklauw.
0: Oh.
1: Dus ik had het bij mijn kleinkind, heb ik het beter aangepakt dan mijn eigen kind.
0: Nou, je kunt altijd nu mee beginnen. En ik moet eerlijk zeggen, het is ook een leuk boek om dingen te gaan doen zonder die kleinkinderen.
1: Ja.
0: Ja, zegt ze. Dat had ze stiekem best wel door. Ja. Dank je wel, Annemarie Bon. En heel veel succes met het boek en met de volgende natuurlijk weer. Hey.
1: Nou, dank je wel, hè.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
13: Ik ben Fanny Henke. Ik kom uit Hilversum.
14: Ik ben Jan. Ik woon in de Entree in Alkmaar.

0: in Nijlo is het nu 17 graden. Het nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen is van tafel, melden Haagse bronnen. Daarmee wil het kabinet vakbonden en werkgevers tegemoetkomen om afspraken te kunnen maken. Plan was om vanaf 2033 de AOW-leeftijd net zo snel als de levensverwachting te laten stijgen, om zo de kosten van de AOW te beperken, ondanks de vergrijzing. Er kwam veel verzet tegen de plannen, vakbonden dreigden te gaan staken. Het kabinet wil nu met hen in gesprek gaan over de betaalbaarheid van de AOW in de toekomst. De politie heeft een 35-jarige man uit de Gelderse gemeente Buren aangehouden voor een hek bij Ajax begin dit jaar. Een lek maakte het mogelijk om seizoenskaarten te stelen en een streep te zetten door stadionverboden. De man is vanochtend aangehouden, zijn woning is doorzocht. Daarbij zijn verschillende gegevensdragers in beslag genomen. De politie verdenkt hem van het meerdere keren opzettelijk binnendringen in de computersystemen van Ajax. Het RIVM waarschuwt voor smog in het Gooi. Komt door hoge concentraties ozon. Weerman Jan Visser vertelt hoe dat precies ontstaat.
2: Het heeft te maken met dat onder dit soort omstandigheden, met hoge druk, weinig verplaatsing, een heleboel van die kleine vervuilende deeltjes, die worden onder invloed van het zonlicht omgezet in ozon. Nou, die concentraties die zijn vanmiddag met name hoog. Vanaf Zuid-Holland via het Gooi, Flevoland tot in het noordwestelijk deel van Overijssel.
1: Vooral mensen met astma kunnen er last van hebben. Zij krijgen het advies om binnen te blijven en zich niet te veel in te spannen. Oud-Ajax-directeur Sven Mislintat is ook in Düsseldorf ontslagen. Dat is nog geen half jaar nadat hij werd aangesteld als sportief directeur. Met als doel om degradatie voor de club te voorkomen. Dat is niet gelukt. Fortuna Düsseldorf is gedegradeerd naar het derde niveau in Duitsland. Bij Ajax werd Mislintat een paar jaar terug al na 4 maanden ontslagen. De club hield hem toen verantwoordelijk voor verschillende miskopen. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. En dan gaan we naar het weer. En dat krijgen we natuurlijk ook weer van Jan Visser.
2: Het is vanmiddag zonnig en erg warm. Langs de kust wordt het 26 tot 27 graden. Op Texel 25 graden. En in de rest van de provincie 29 tot 30. Lokaal 30 tot 31 graden. Er is er weinig wind. In de loop van de middag gaat de wind iets meer waaien uit het westen en begint het aan zee wat af te koelen. Niet in de laatste plaats in de Noordkoop en op Texel. Vanavond draait de wind naar het noorden en wordt het overal geleidelijk minder warm. De komende nacht zijn er wat meer wolkenvelden, ook morgenochtend, en er kan, vooral in alle vroegte, een enkel buitje vallen. Woensdagmiddag zijn er perioden met zon, blijft droog, alleen het is duidelijk minder warm. Op Texel 17, in het zuiden van Noord-Holland 22 graden. En de wind is matig aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig uit het noordoosten.

0: via, dat is het leven. You never can tell, staat er ook tussen haakjes achter. Emily Harris. Audio.
1: NH helpt.
0: Je kunt altijd even kijken op nhhelpt.nl of er misschien iets bij staat wat iets voor jou is. Misschien heb je hulp nodig en misschien wil je ook wel iets aanbieden aan andere mensen. En wat er gebeurt is dat we ook verslag doen van mensen die hulp aanbieden of hulp nodig hebben. En dan ben je zomaar op de radio en soms zelfs op televisie. En als je helemaal geluk hebt, dan krijg je Sjoerd Hilarius op visite. En dat is vandaag het geval voor Nel uit Hem, toch? Ja, als het goed is, is die daar toch? Eventjes luisteren, ben je daar, Sjoerd?
2: Astrid, ja. Hallo. Hi. Een hele goede middag. Vanuit Hem, en dan denk je misschien, Hem, waar ligt dat ook alweer? Nou, dat ligt vlakbij Enkhuizen. En ja, op de achtergrond hoor je waarschijnlijk wel iets ritselen. We zitten met Bolletjes Wol van Nel. Nel, goedemiddag. Ik kom even wat dichter bij je. Ja. Mag ik naast je zitten anders?
3: Oh, naast me zitten.
2: Dan moeten we wel iets opschuiven, Nel. Is dat dit ook? Nee, nou, ik ook niet. Dus dat... Nee, dat scheelt in weer, ja. Zo, ik zie allemaal kaartjes. Was je jarig?
3: Ik was jarig, ja. Oh. Ja, één keer per jaar doe ik dat.
2: Ja. 36 weer?
3: Ja, zoiets.
2: Ja. Ja, toch?
3: Iets in de buurt.
2: Iets in de buurt.
3: Iets in de buurt. Even omdraaien en even bij doen. Ik ben van 43, dus ik...
2: Och, jeetje.
3: Ik ben er trots op, hoor.
2: Ja, dat zou je niet zeggen, Nel.
3: Ja.
2: En het is wel leuk, want naast je, Nel, ik wil niet heel veel zeggen, hoor. Maar het is bijna 54 graden buiten en jij zit truitjes te breien.
3: Ja, totdat het zweet van mijn handen loopt, dan moet ik stoppen. Ja, ik kan het niet laten. Het is een soort verslaving.
2: Waarvoor is het?
3: Voor de ouders die niet over voldoende contanten beschikken om nieuwe kleren voor hun kinderen te kopen.
2: En dat doe je al een tijdje?
3: Ja, al een jaar of 18, 19, misschien wel 20.
2: Jongen. Ja. Hoeveel kinderen heb jij al van een trui voorzien?
3: Ja, nou, is niet te tellen.
2: Het moeten er 100 geweest zijn.
3: Ja, zijn het
2: ook. En het leuke is, Astrid, het zijn ook dat je dan denkt van, nou, dat zullen gewoon een beetje de simpele truitjes zijn. Nee, dit is echt fantastisch. Dit zou ik zo kopen in de winkel.
3: Ja.
2: Dit is, want hier zit ook een dessin in.
3: En
2: het is niet alleen maar één plak roze, maar er zitten ook andere kleurtjes doorheen. Je maakt er echt wat van.
3: Ja, maar dat is ook leuk.
2: Ja.
3: Het moet voor mezelf ook leuk blijven om te blijven
2: doen. Hoe lang doe je ongeveer over zo'n truitje als dit? Dus een kindertruitje maak je, nou, laten we zeggen 128.
3: Als ik even doorbreien kan, dan heb ik er dus in 2 dagen een trui gebreid.
2: Echt waar?
3: Maar dan moet ik wel blijven zitten en doorgaan.
2: Ja, precies. Ja. Wordt wel steeds minder gedaan, ja, hè, dat breien.
3: Nou, het komt er weer in.
2: Ja?
3: Ja.
2: Ik was er juist weer mee gestopt.
3: opnieuw beginnen.
2: Moet ik echt weer opnieuw beginnen?
3: Ja.
2: Is dat weer helemaal hip?
3: Het is weer helemaal hip.
2: Oh, ja. Want ik ben hier niet voor niks, want jij hebt NH Helpt ingeschakeld, want jij zoekt eigenlijk nog Bolletjes Wol.
3: Ja, ik zoek eigenlijk de restanten van de mensen die ze niet meer gebruiken.
2: Ja.
3: Dus die op zolder liggen of in een kast te verstoffen liggen.
2: En het maakt niet uit wat voor wol.
3: Het liefst heb ik acryl, maar ze mogen alles brengen wat ik echt zelf niet gebruiken kan of gebruiken wil, breng ik hier weer naar het
2: bejaardhuis. En welke kleur?
3: Alle kleuren.
2: Maakt niet uit.
3: Maakt niet
2: uit. Maakt overal wat van, hè?
3: Elke kleur is kleur.
2: Ja, dat is inderdaad. Als schenkt dat wit weer geen kleur is.
3: Ja, dan zeggen ze het zwart. Het is zwart. Maar ja, het is zwart. Nou, je ziet hoe zwart eruit ziet.
2: Ja, nou, het ziet, met roze is het hartstikke leuk.
3: Accentueert, ja. Ja.
2: Dus we zoeken, Astrid, nou nog. Misschien heb jij nog wat liggen op zolder. Bolletjes Wol. En dan kan jij de Renel hartstikke mooie en leuke truitjes mee maken.
3: Daar maak ik even truitjes van.
2: Ja.
3: Ja.
2: Zou je een trui van mij kunnen maken?
3: Ook.
2: Ja?
3: Ook.
2: Maar daar ben je al 3 jaar mee bezig, hoor.
3: Nou, nee, zelfs dat...
2: Ik heb XXL.
3: Zelfs dat niet, maar ik zie jou er niet voor aan dat je niet in staat bent om zelf je kleren te kopen.
2: Daar heb je helemaal gelijk in, Nel.
3: Ja,
2: daar is het voor bedoeld, hè?
3: Daar is het voor bedoeld.
2: Voor deze mensen die het even niet kunnen bekosten.
3: Precies.
2: Nou, dan gaan we maar door met breien. Moet ik helpen?
3: Helpen met breien?
2: Nee, ik kan het niet, maar ja, eens je moet de eerste keer zijn, toch?
3: Ja, nou, dat doe ik een andere keer maar eens. Dan kom maar een keer breiles.
0: Dat was een duidelijke nee. Nou, kijk even op nhhelpt.nl of app even als je wol hebt.

She's Madonna. Ja, dan is alles gezegd, hè. Als het Madonna is, dan is het wel goed. Robbie Williams hoorde je. Zo dadelijk nog even Jackie Wilson, Reed Petite en het nieuws. En dan is zo dadelijk natuurlijk Nikker weer hier op deze zender. Ik zie hem al zitten, hij is er helemaal klaar voor. En lekker luchtig gekleed natuurlijk met dit weer. Morgen ben ik er weer en dan is mijn gast Elske de Waal, die prachtige muziek maakt en daarover komt vertellen. Dus ik hoop van harte, tot dan.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urse Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Dit is een uittip.
8: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
10: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
11: Ik ben Michael uit Amsterdam.
12: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
13: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is bijna

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn twee tieners en twee volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. Vijf kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. Twee maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven, bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Goedemiddag.
7: Met Nick Velderman.

Kleinhamer met Serial Lover. Zo bijzonder goedemiddag Noord-Holland. Wat was dat lekker, hè? Een extra dagje weekend en wat een heerlijk weer hebben we gehad. Sterker nog, vandaag natuurlijk ook een prachtige dag. Heel wat zomerse dagen hebben we eigenlijk al een beetje op zitten. Maar vandaag wordt echt tropisch. De temperaturen lopen vandaag richting de 33 graden. Bij de auto die gaf ook aan 31,5 graden. Het is echt wel warm vandaag. Het wordt waarschijnlijk de warmste 26 mei ooit. Ik dacht, bestaat er een liedje die dit omschrijft? Iets met een mooie dag, een fantastische dag. Wil ik van jou weten, 088 850 51 52. Wat voor liedje past erbij? 088 850 51 52.

Het is Rosalyn. Wij en haar. Met Snap. Klik eens met je vingers. Ja, vroeger kon ik dat nooit, dat snappen met je vingers. Ja. Moet je leren, hè, dat soort dingen. We hebben al heel wat zomerse dagen erop zitten, maar vandaag wordt echt tropisch. De temperaturen lopen vandaag richting de 33 graden. Het is een prachtige dag. Veel zon vandaag. Vergeet je niet goed. Zeg ik dat goed? Vergeet je niet goed in te smeren. Ja, dat is wat je moet doen. Liedjes over zo'n mooie dag als vandaag. Dank je wel. 088 850 51 52. Welkom binnen. Machtig mooie gedag van Daniel Loos, dankjewel. Wat dacht je van André van Duin? Daar is hij weer, die mooie zomerdag. Je hebt natuurlijk ook André Hazes met zomer. Summer Jam zit ertussen. Maar ook deze, die dekt ook wel de lading. En die hoor je niet zo vaak bij ons. Het is U2 bij RH met Beautiful Day.

met Hole in the Head. Ja, het is een prachtige dag vandaag. Ook vandaag zo meteen stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes uitgekozen, keuze A en een keuze B. Welke twee, welke wil je liever horen? Doe er zo

0: Maar dan Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zou dat kunnen? Lotte. Of is dat wordt een heel gek liedje misschien?
1: Ik weet het niet. Nou ja, qua lettergrepen.
0: Staan er liedjes over jouw leeftijd? Of over je leeftijd? Over je naam?
1: Nou, niet dat ik weet.
0: Oh, nee. Jawel. En ik zeg, ik ben Lotje. Dat is meer Lotje natuurlijk, hè?
1: Ja. Maar zo word ik ook wel eens genoemd.
0: Oh ja. Ja. Een liedje over Nick, dat is het niet echt, hè? Of met de naam Nick?
1: Nee.
0: Dat is een mooie naam. Nou ja, vaak hoort.
1: Jij kan best zingen, toch? Dus misschien kan je het zelf doen.
0: Een eigen liedje over mezelf. Ja, het past wel bij mijn imago dat ik het zelf zou weer zingen natuurlijk. Hè. Goed, Lot, het is bijna 2:30 hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Vakbond FNV heeft stakingen aangekondigd in de zuivelindustrie. Vertel ik je zo meer over.
2: Dit is een uittip.
3: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Dit is een uittip.
5: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar. Tijdens Kaaskoppenstad. Op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
2: Dit was een uittip.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
10: Mijn internet is vaag.
11: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
10: Ik wil sneller snel, zonder te rennen, Vodafone.
11: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Ik wil sneller snel.
12: Ik ben Kirsten uit Callensoog.
13: Ik ben Christina, oud Volendam.
14: Ik ben Jeffrey uit Rijzenhout.
15: Ik ben Liliane, op Marken.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 1 minuut over 2:30, momenteel in Nieuw-Vennep is het 29 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er komen stakingen aan in de zuivelindustrie. Vakbond FNV had een ultimatum gesteld aan de Nederlandse zuivelorganisatie en die is verlopen. Ze worden het niet eens over een nieuwe cao. En dus gaat er gestaakt worden bij makers van melkproducten, kaas, yoghurt en babyvoeding. Wanneer de stakingen precies gaan plaatsvinden en hoe groot ze zullen zijn is nog niet duidelijk. Wel zouden veel leden bereid zijn om te gaan staken. De politie heeft een 35-jarige man uit de Gelderse gemeente Buren aangehouden voor een hek bij Ajax begin dit jaar. Een lek maakte het mogelijk om seizoenskaarten te stelen en een streep te zetten door stadionverboden. De man is vanochtend aangehouden. Zijn woning is doorzocht. Daarbij zijn verschillende gegevensdragers in beslag genomen. De politie verdenkt hem van het meerdere keren opzettelijk binnendringen in de computersystemen van Ajax. Hilversum heeft twee plaatsen op het oog om een langere tijd asielzoekers op te vangen. Op het terrein van het voormalige openluchtzwembad Krijlo wil de stad maximaal 120 mensen opvangen voor de komende 30 jaar. In een pand in het centrum komen 70 mensen wonen voor een periode van 10 jaar. Met deze langere periodes wil de gemeente duidelijkheid geven aan inwoners en aan de mensen die daar dan komen wonen. Het zal nog wel even duren voordat er daadwerkelijk mensen op die plekken worden opgevangen. En het risico op natuurbranden in onze provincie is gestegen naar het hoogste dreigingsniveau. Op die manier hopen veiligheidsregio's sneller te kunnen ingrijpen als het ergens misgaat. Ondanks dat het de afgelopen tijd wel heeft geregend, is er toch weer sprake van droogte in de natuur. Door de hoge temperaturen kan de natuur snel opdrogen. Onlangs gold dit hoge dreigingsniveau ook toen op verschillende plekken in het land grote heide- en bosbranden waren. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Ja, dankjewel Lot. Ja, ik zit even te denken, die bosbranden, zoals de vorige keer inderdaad, was de Defensie heel erg aan het schieten.
1: Ja.
0: Dat mag volgens mij vandaag niet, hè?
1: Nou, het lijkt me dat ze in ieder geval een beetje oppassen.
0: Volgens mij, dat is inderdaad waar. Soms loop ik dan wel eens ook over bijvoorbeeld... bij ons heb je Twiske, hè? Vroeger kwam ik daar wel vaak. Het kon ook heel warm worden, maar dan zag je ze nog met z'n allen wel eens barbecuen, weet je wel.
1: Oh,
0: dat je dacht van, is dat wel handig om te doen?
1: Dat lijkt me niet.
0: Nee, toch?
1: Nee, dat lijkt me niet handig. Nee.
0: Liever een ijskraam.
1: Lekker.
0: Minder gevaarlijk. Ja. Oké. Okay. Lotte, dankjewel. Hè. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Nick. Het is vanmiddag zonnig en erg warm. Langs de kust wordt het 26 tot 27 graden. Op Texel 25 graden. En in de rest van de provincie 29 tot 30. Lokaal 30 tot 31 graden. Er is er weinig wind. In de loop van de middag gaat de wind iets meer waaien uit het westen en begint het aan zee wat af te koelen. Niet in de laatste plaats in de Noordkop en op Texel.

0: Met de Sam Smit bij NH met Stay With Me.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Wij vragen jou eens zo meteen, wat wil je liever horen? Leuk als je meestemt. 088-850-51-52. Voor keuze A, Camila Cabello samen met Young Thug en Havana. Toch liever keuze B, dan kies je voor Los Del Rio. Past ook weer bij vandaag, hè, met Macarena. En daar hoort van dansje bij. Die schijnt heel makkelijk te zijn, maar mij lukt het telkens niet, hoor. Nee. Goed. Wat wil jij liever horen zometeen? Is dat die keuze A, Camila Cabello met Havana? Of wordt het toch liever die keuze B? Dan kies je voor Los Del Rio met Macarena. Stemmen 088-850-51-52. 088-850-51-52. Bananarama, hoor je bij NH Cruel Summer.

0: dit is Alex Warren bij NH met Fever Dream.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel hoor voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes, keuze A, Camila Cabello met Havana. En keuze B, dan kiezen we Los Del Rio met Macarena.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 70% kiest voor keuze B. Los Del Rio hoor je bij NH. Zit je er klaar voor? Doe je mee met dat dansje? De Macarena krijg je van mij.

I'm Around. Het is zometeen weer tijd voor de verjaardagskalender van vandaag. Ben jij jarig of ken je iemand die jarig is? Zet jezelf erop. 088 850 51 52. Benson Boone hoor je bij NH.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
1: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een

0: uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag. Daar is Lotte. Goedemiddag. Hoi.
1: Hoi. Er komen stakingen aan in de zuivelindustrie. Vakbonden en de Nederlandse zuivelorganisatie worden het niet eens over een nieuwe cao. Wanneer er gestaakt wordt, is nog niet duidelijk. Justitie eist 28 en 24 maanden cel voor een Brit en een Ier die op de vlucht sloegen voor de politie na een diefstal in Amstelveen, schrijft het Parool over. En het risico op natuurbranden in onze provincie is gestegen naar het hoogste dreigingsniveau. Op die manier hopen veiligheidsregio's sneller te kunnen ingrijpen als het ergens misgaat. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke

0: Het is Morgan Wallen bij NH met Love Somebody. Zit je er klaar voor de verjaardagskalender van vandaag? 088 850 51 52. Het moment om de felicitaties te doen is ook nu.
1: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Zo is Annabel uit Haarlem vandaag jarig. 36 jaar geworden. Gefeliciteerd, Annabel. En ook Truus uit Alkmaar is jarig vandaag. Truus is 84 geworden. Nou, wat een mooie leeftijd, Truus. Ook jij van harte gefeliciteerd. Speciaal voor jou het toetetje.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf dan ook op de kalender 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl.

0: En is Harry Styles. Bij NH. American Girls.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen. 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1984. Zo had je in het jaar illegaal video huurde.
2: Laat de misdaad niet lonen, roepen de filmproducenten, de Bioscoopbond, de NOS en de importeurs de Tweede Kamerleden toe. Dat zou moeten gebeuren door het illegaal kopiëren zwaarder te beboeten. Zo zijn, volgens de stichting Video Veilig, alleen al in Den Haag, van de 180 videotheken er maar 10 die uitsluitend legale videobanden verhuren.
0: Nou, mocht je nou de radio weer wagen, toen de tijd, 22 mei 1984, heb je dit niet kunnen missen. Ze scoren een hit, The Pointer Sisters. Automatic, hoor je, bij NH.

0: Er is bluff bij NH en ik denk dat het misschien wel vandaag de dag een goed idee is. Dansen aan de zee, de koel misschien een beetje af. Er waait misschien een beetje frisse wind. Nou ja, of dat zo is, dat vragen we zo meteen even aan Jan. Goedemiddag Lotte.
1: Goedemiddag.
0: Bluff trouwens bij NH met Dansen aan de zee. Wat zit er zo meteen in het nieuws van 3:30?
1: Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat boswachters beter bewapend moeten worden. Waarom, vertel ik je zo.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste Hoofddorp.
12: Hallo, ik ben Ijse en ik kom uit Purmerend.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 3:58 momenteel boven Karspel is het 30 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er komen stakingen aan in de zuivelindustrie. Vakbond FNV had een ultimatum gesteld aan de Nederlandse zuivelorganisatie en die is verlopen. Ze worden het niet eens over een nieuwe cao. En dus gaat er gestaakt worden bij makers van melkproducten, kaas, yoghurt en babyvoeding. Wanneer de stakingen precies gaan plaatsvinden en hoe groot ze zullen zijn is nog niet duidelijk. Wel zouden veel leden bereid zijn om te gaan staken. Het OM eist 28 en 24 maanden cel voor 2 mannen... die na een diefstal in Amstelveen op de vlucht sloegen voor de politie. Ze hadden meerdere katalysatoren van auto's gestolen. Tijdens de achtervolging door de politie ramden de verdachten 2 auto's... die voor het stoplicht stonden te wachten. Ook staken ze middelvingers uit het raam en spoten ze een brandblusser leeg op de snelweg, om die vervolgens uit de rijdende auto te gooien. Dit alles terwijl ze 200 tot 250 kilometer per uur reden. Uiteindelijk crashten ze en konden ze worden aangehouden. Volgens justitie was er naast diefstal onder andere ook sprake van meerdere keren poging tot doodslag. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Het risico op natuurbranden in onze provincie is gestegen naar het hoogste dreigingsniveau. Op die manier hopen veiligheidsregio's sneller te kunnen ingrijpen als het ergens misgaat. Ondanks dat het de afgelopen tijd wel heeft geregend, is er toch weer sprake van droogte in de natuur. Door de hoge temperaturen kan de natuur namelijk snel opdrogen. Onlangs gold dit hoge dreigingsniveau ook al, toen op verschillende plekken in het land grote heide- en bosbranden waren. En boswachters moeten beter bewapend worden. Dat eist een meerderheid van de Tweede Kamer van veiligheidsminister Van Wiel, schrijft RTL over. Claire Martens van de VVD diende 2 moties in om deze zogenoemde groene boa's beter uit te rusten. Volgens haar komen boswachters 's nachts regelmatig in gevaarlijke situaties terecht. Denk bijvoorbeeld aan vechtpartijen, soms met vuurwapens, of gevallen van mensenhandel. Nu zouden boswachters moeten kiezen tussen een hond of een vuurwapen. En daarmee zouden ze weinig kunnen doen in zulke situaties. De verantwoordelijk minister zegt met de wensen aan de slag te gaan.
0: Dan word je dus boswachter.
1: Ja.
0: Dan verwacht je toch ook niet dat je met een vuurwapen of een hond moet gaan lopen. Ja, de hond kan begrijpen wat je houdt van honden. Gezellig, denk ik.
1: Ik kan me voorstellen dat het best wel spannend is om 's nachts dat bos in te gaan.
0: Ja, dat denk
1: toch?
0: Ik ook wel, ja.
1: Dat lijkt me niet prettig. Als ik dat zou moeten doen, zou ik heel graag een hond bij me hebben.
0: Dat snap ik, ja.
1: Ja.
0: Ik ga juist het bos uit als het dag wordt, hè. En zij gaan erin, ja. Om te kijken hoe... Ik snap het wel.
1: Ja, precies.
0: Okay.
1: Ik denk dat het gevoel van veiligheid ook wel zou vergroten.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Het weer dan met jouw visser, Jan. Goedemiddag.
14: Hoi, goedemiddag, Nick.
0: Hallo.
14: Het is vanmiddag zonnig en erg warm. Langs de kust wordt het 26 tot 27 graden, op Texel 25 graden en in de rest van de provincie 29 tot 30, lokaal 30 tot 31 graden. Er is er weinig wind. In de loop van de middag gaat de wind iets meer waaien uit het westen en begint het aan zee wat af te koelen. Niet in de laatste plaats in de Noordkoop en op Texel. Vanavond draait de wind naar het noorden en wordt het overal geleidelijk minder warm.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 12 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt ze langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3. Dat is de A8 Amsterdam richting Zaanstad tussen knooppunt Koenplein. Om het 13 minuten. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein aangesloten. 50 minuten daar momenteel. Iets verderop ook de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. 13 minuten. En dat was het. Nou ja, dat was het. Meer dan genoeg, niet?

0: Dit is Bruno Mars bij NH.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. We vragen jou zo meteen, wat wil je liever horen? Goed als je meestemt via 088 850 51 52.

zijn ze, de twee liedjes om op te stemmen. Wat wil jij liever horen zometeen? Kies jij dus voor die keuze A, Marianne Rosenberg, Ich bin wie du. Of voor het keuze B, June Lodge met Prins Mohammed met Someone Loves You Honey. Stemmen 088 850 51 52.

0: En is Teddy Swims bij NH met Mr. Know-It-All. Zometeen een 4 uur is de tijd voor Vandaag de Dag met Patricia.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Maar eerst de uitslag van het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. En keuze B, June Lodge met Prince Mohammed. Someone loves you, honey.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, de meerderheid van 80% kiest voor keuze B. June Lodge hoor je met Prince Mohammed bij NH. Someone loves you, honey.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Dit is een huidtip.
5: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
4: Dit was een huidtip.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Dit is een uittip.
11: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
4: Dit was een uittip.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
15: Ik ben Ludo uit Opdam.
16: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
17: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
18: Ik ben Anna uit Purmerend.
19: Ik ben Christian uit Amstelveen.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag Lotte.
21: Goedemiddag. Bij een alcoholcontrole onder cabinepersoneel op Schiphol hebben gisteravond 3 mensen positief getest. Het gaat om 3 bemanningsleden. Bij een steekpartij in Boven Karspel is gisteravond iemand gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. En het RIVM waarschuwt voor smog in het Gooi. De smog wordt veroorzaakt door hoge concentraties ozon in de lucht en is vooral hinderlijk voor astmapatiënten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
22: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden

0: acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dan de situatie op de weg. Jelmer heeft de verkeersinformatie van de ANWB eens even zitten bestuderen. En wat is de conclusie, Jelmer?
2: De conclusie is dat het druk is en sommige files erg lang zijn. Ik noem even de langste drie. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar je vertraging loopt op tot dik een uur. Dik een half uur vertraging op de N9, Den Helder richting Amstelveen. Tussen afrit Egmond en Akersloot. En de laatste, de N208, Sassenheim richting Velsen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 ook daar een half uur vertraging.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Vandaag de dag.
16: Met Patricia Nagelkerken.

0: Maar het is toch echt dinsdag 26 mei. En wat fijn dat je weer luistert naar Vandaag de Dag. Ondanks de warmte van deze dag. Misschien zit je wel lekker op het strand. Of je zit op je balkon of ergens in de schaduw in een park. En dan te luisteren naar een transistorradiootje. Vind ik wel leuk eigenlijk. Als dat zo is, laat van je horen, zou ik zeggen. En stuur even een fotootje. Dat vind ik sowieso leuk.
1: Het is toch heerlijk, die warmte. Oh, zo genieten.
0: Ja, absoluut. Maar voor veel mensen is het ook alweer een beetje te warm aan het worden, Jelmer. Goedemiddag trouwens. En fijn dat je er bent.
1: Goedemiddag. Gekke eigenlijk dat het opeens dinsdag is.
0: Het is heel raar. We hebben een dag overgeslagen. Ja. Jij hebt natuurlijk zaterdag extra gewerkt vanwege die heerlijke over de top 50, wat heel leuk was.
1: Dankjewel, schat.
0: Ja, was echt leuk. Hey, Lotte, die is er ook weer bij. Goedemiddag, Lotte.
2: Goedemiddag.
0: Ja, en wij hebben het allemaal hartstikke heet en warm en puf puf. En jij zit met een dik vest aan. Hoe zit dat?
2: Het is hier in de studio best wel fris. Jullie komen misschien nu van boven waar het best wel warm is, denk ik, op de redactie. Ja. Maar ik zit hier natuurlijk sinds 12 uur. Ah. En ik had echt kippenvel.
1: Oh, staat de airco hier wat te hard? Het is hier altijd, als het buiten heel warm is, is het hier ijskoud. En als het buiten ijskoud is, is het hier bloedheet.
2: Ja, je weet nooit wat je aan moet eigenlijk.
0: Nee, je moet alles meenemen. Ja. Wintervest, dikke sokken. Ja. Ik heb het ook allemaal hier in mijn kluisje liggen, dikke sokken.
2: Ja, heel goed.
0: Maar goed, het is dus dinsdag 26 mei vandaag. En het is de dag dat het tropisch warm is, sterker nog. Het is officieel de allerwarmste 26 mei sinds de metingen begonnen. En dat was best een hele tijd geleden. Dat was namelijk in 1901.
1: Zo
0: hé.
1: Begonnen ze toen dan met meten?
0: Ja, en toen was het niet zo warm als nu.
1: Nee, toen was het nog de ijstijd. Hè?
0: Ja, best wel. Ja, denk ik wel. Ik heb geen idee. Maar het was in ieder geval niet zo warm als nu. Nee. Dus we hebben weer een recordje te pakken. Het is ook de dag dat we even gaan bellen met twee piepjonge kliko cleaners. Die maken dus kliko's schoon. En die zelfs de smerigste kliko's weer brandschoon krijgen. En hoe ze dat doen, dat horen we zo.

0: Rein Me In. Sam Vender hoorde je samen met Olivia Dean.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, voordat we verder gaan over de kliko's, jammer, moet ik ook nog even zeggen van René dat het ook de dag van de taxichauffeur is.
3: Oh, dus, natuurlijk.
0: Ja, die waren we heel eventjes in alle drukte vergeten, maar het is wel zo. En dus even een kleine shout-out naar alle taxichauffeurs. En hij werkt in het speciale vervoer, zorgvervoer. Dus ik zou zeggen...
3: Dubbele shout-out.
0: Ja, is een shout-out. Heel goed bezig, René. En dank dat je ons eventjes daarop hebt gewezen. Goed, wij gaan het hebben over kliko's. Die staan natuurlijk bij veel huizen voor de deur of in de voortuin. Maar fris ruiken doen ze meestal niet. En dus, dacht de 12-jarige Emine uit Bad Hoeverdorp, is dat misschien wel een gat in de markt. Samen met zijn vriend Mo en een heleboel schoonmaakspullen gaat hij de deuren langs om die vieze kliko's schoon te maken. Goedemiddag, Emine.
4: Goedemiddag.
0: Hebben jullie veel tevreden klanten?
4: Ja, zeker. Alles gaat volgens plan.
0: Oh ja? En ja. Hoe ontstond dat plan? Hoe kwam je op het idee?
4: Nou, we zagen op TikTok en YouTube en alles zagen we filmpjes over de kliko schoonmaken, dat het goed geld verdiende. En toen had ik het naar hem gestuurd en toen dachten we samen dat dit kan best wel wat geld opleveren. Dus toen begonnen we ermee.
0: Jeetje, dus jullie zijn echt een beetje twee jonge ondernemers, kunnen we wel stellen. Met een beetje je eigen zaak, toch?
4: Ja,
0: maar daar heb je natuurlijk wel ook een investering voor gedaan. Want je hebt daar ook spulletjes voor nodig om mee schoon te maken, toch? Wat heb je allemaal gekocht?
4: Een hoge drukspuit, een bouldercar, zo'n schoonmaakborstel, zeep en handschoenen en zo'n grijper waarmee je spullen uit de prullenbak kan grijpen.
0: Oh ja, want er ligt heel vaak in zo'n kliko nog wel eens iets onderop, hè? Zo'n restje wat uit de zak is gevallen bijvoorbeeld.
4: Ja.
0: Ja. Oké, dus jullie hebben het wel echt professioneel aangepakt gelijk met een hoge drukreiniger. Dat is natuurlijk niet niks. Hadden jullie zakgeld gekregen om dat te betalen?
4: Nee, we hebben het wel opgespaard en toen hebben we het gesplit door twee.
0: Jeetje, wat goed zeg. Hey, en vertel even hoe jullie te werk gaan. Want dan kom je bij zo'n huis, dan staan er één of twee of soms wel drie kliko's. Hoe pak je dat aan?
4: Nou, dan gaan we aanbellen en dan zeggen we dan de pitch. Ik ben Emine, is Mo, mogen we kliko's schoonmaken? €10 voor één kliko, €15 voor twee. En dan als ze zeggen ja, dan pakken we de kliko. Dan beginnen we eerst met de hoge deukspuit. Dan maken we alles een beetje schoon. Dan pakken we de zeep en dan gaan we alles een beetje inzeepen. Dan halen we al het water eruit en dan gaan we met de borstel schelden. En dan spuiten we het nog een keer. Als het dan nog niet schoon is, doen we weer zeep, weer schelden, totdat het schoon is.
0: Zo hé, dat klinkt als een hele grondige schoonmaakoperatie. Maar die kliko's die zijn natuurlijk best wel heel diep, hè? Die zijn wel, ik weet niet hoeveel, maar precies, maar 1,20 meter 20 hoog. Bijvoorbeeld kun je er wel goed bij komen.
4: Ja, we leggen hem dan neer en dan gewoon op de grond. En dan gaan we dat zeep leggen we er gewoon in. En dan gaan we schopen, dus dan komen we er wel goed bij.
0: Oh, wat goed hé. Nou, ik zie het helemaal voor me. En ja, de mensen van wie de kliko's zijn, die zijn natuurlijk helemaal blij. Want dan hoeven ze het lekker zelf niet te doen.
4: Ja.
0: Ja. En je zei net, we vragen een tientje voor één kliko. En €15 als ze er gelijk twee laten doen, hè?
4: Ja.
0: Hoeveel hebben jullie al opgehaald daarmee? Zijn jullie al een beetje uit de kosten van alle investeringen die jullie hebben gedaan?
4: Ja, we hebben allebei onze investering al terugverdiend. En dan hebben we ongeveer nu samen bij elkaar €130 of €120 verdiend.
0: Zo, dat gaat lekker. Gaan jullie dat geld ook nog ergens specifiek voor gebruiken? Besparen jullie voor een bepaald doel?
4: Nou, nog niet echt. We zitten een beetje te denken dat als we bijvoorbeeld iets leuks zien dat we wel leuk willen kopen, dan zijn we al op weg naar het geld. Dus dan hoeven we niet flesjes in te zamelen en zo. Daar hebben we al wat waar we bezig mee zijn.
0: Ja, jullie hebben gewoon een fantastisch verdienmodel als ik het zo hoor. Hebben jullie eigenlijk al genoeg klanten of zoeken jullie nog steeds meer?
4: Ja, we zoeken zoveel mogelijk eigenlijk. Dus iedereen is welkom.
0: Oké, en hoe kunnen mensen jullie bereiken dan?
4: We hebben via mijn moeders Facebook we hebben ook... We gaan binnenkort hebben we ook flyers en die gaan we dan ook rondbrengen in Bad Hoeverdorp en Osdorp en zo.
0: Jeetje, wat goed zeg. Nou, volgens mij hebben jullie een heel slim plan ontwikkeld. En zijn het dus echt twee jonge ondernemers die het helemaal gaan maken.
4: Ja.
0: Ja.
4: Dankjewel.
0: Leuk. Nou ja, jammer dat je ook af en toe nog naar school moet, Emien, eigenlijk.
4: Ja.
0: Anders zou het nog harder gaan. Maar ja, goed, daar leer je dan misschien wel weer hoe je een goed businessmodel moet opzetten en heel goed rekenen om het allemaal goed rond te krijgen, toch?
4: Ja, dat is ook belangrijk.
0: Dat is ook weer zo. Nou, ik zou zeggen, zet hem op. En hoeveel kliko's gaan jullie vandaag nog schoonmaken, denk je, met het warme weer?
4: Nou, vandaag hebben we de eentje.
0: Oh, oké. Okay. Rustig aan met de hitte, hè? Dat is ook misschien beter. Oké. Okay. Ja. Hey, dankjewel, Emien. En heel veel succes ermee.
4: Dank u wel. Fijne dag.
0: Dag.

0: Jen Kneda. Come rain, come shine. Straks dan kun je meepraten bij ons in de uitzending. We willen graag van jou weten hoe en waar jij wat verkoeling zoekt op deze zeer warme, zelfs tropische dag. Daarover kun je meepraten via 088 850 51 52. En foto's zijn zeer welkom. We zijn heel benieuwd of je misschien wel op een bootje zit of op het balkon of ergens lekker onder een dikke boom in de schaduw. Dan praat je mee zo na het nieuws van 16:30. En Lotte, die weet wat daarin zit.
1: Ik ga het zo even hebben over smog, want daarvoor wordt gewaarschuwd in het Gooi.
0: Oh nee.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Met Andrea uit het mooie Zaandam met de prachtige Zaanse Schans.
14: Ik ben Nico, ik kom uit Karwaal.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:55. In Huizen is het 30 graden en dit is nieuws uit Noord-Holland. Met Lotte Dekker, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het OM eist 28 en 24 maanden cel voor 2 mannen die na een diefstal in Amstelveen op de vlucht sloegen voor de politie. Ze hadden meerdere katalysatoren van auto's gestolen. Tijdens de achtervolging door de politie ramden de verdachten 2 auto's die voor het stoplicht stonden te wachten. Ook staken ze middelvingers uit het raam en spoten ze een brandblusser leeg op de snelweg, om die vervolgens uit de rijdende auto te gooien. Dit alles terwijl ze 200 tot 250 kilometer per uur reden. Uiteindelijk crashten ze en konden ze worden aangehouden. Volgens justitie was er naast diefstal onder andere ook sprake van meerdere keren poging tot doodslag. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Bij een alcoholcontrole onder piloten en stewards en stewardessen op Schiphol vanmorgen hebben 3 mensen positief getest. Ze hadden te veel alcohol in hun bloed. Het gaat om bemanningsleden. Ze kregen geldboetes van €425 tot €700. Ook mochten ze enkele uren niet werken aan boord. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol meer drinken. Bij een steekpartij in Boven-Karspel is gisteravond iemand gewond geraakt. Het gaat om een man uit Enkhuizen. Waarschijnlijk zou hij zijn gestoken in de buurt van het station. Later werd hij gevonden op een andere plek in het dorp. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden. En het RIVM waarschuwt voor smog in het Gooi. Dat komt door hoge concentraties ozon. Weerman Jan Visser vertelde eerder vanmiddag hoe dat dan precies ontstaat.
15: Het heeft te maken met dat onder dit soort omstandigheden, met hoge druk, weinig verplaatsing, een heleboel van die kleine vervuilende deeltjes, die worden onder invloed van het zonlicht omgezet in ozon. Nou, die concentraties die zijn vanmiddag met name hoog. Vanaf Zuid-Holland via het Gooi, Flevoland tot in het noordwestelijk deel van Overijssel.
1: Vooral mensen met astma kunnen er last van hebben. Zij krijgen het advies om dan binnen te blijven en zich niet te veel in te spannen. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. Gaan we verder ook met datzelfde weer. Dat krijgen we van Jan Visser.
15: Het is vanmiddag zonnig en erg warm. Langs de kust wordt het 26 tot 27 graden. Op Texel 25 graden. En in de rest van de provincie 29 tot 30. Lokaal 30 tot 31 graden. Er is er weinig wind. In de loop van de middag gaat de wind iets meer waaien uit het westen en begint het aan zee wat af te koelen. Niet in de laatste plaats in de Noordkoop en op Texel. Vanavond draait de wind naar het noorden en wordt het overal geleidelijk minder warm. De komende nacht zijn er wat meer wolkenvelden, ook morgenochtend, en er kan, vooral in alle vroegte, een enkel buitje vallen. Woensdagmiddag zijn er perioden met zon, blijft droog, alleen het is duidelijk minder warm. Op Texel 17, in het zuiden van Noord-Holland 22 graden. En de wind is matig aan de kusten op het IJsselmeer, af en toe vrij krachtig uit het noordoosten.
0: En dan de situatie op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer. Hoe is die?
16: Het is al heel druk op de weg en daar is het best wel vroeg voor. 19 files in totaal, ik noem even de langste drie. De eerste de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Kooimeer. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar je vertraging loopt nog op tot bijna 40 minuten. Gaan we richting de N202, Amsterdam richting IJmuiden. Tussen Spaarnwoude in de aansluiting met de A22. 33 minuten vertraging en een drie kwartier vertraging op de N208... Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22.

0: The Romantics Talking in Your Sleep.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we hebben het vandaag over de warmte. Want het is toch wel behoorlijk puffen en zweten vandaag. Laten we wel wezen. Jammer, het is aan de ene kant wel lekker. Maar het is ook wel heel heet, vind ik, hoor. Ja,
2: ik vind het wel genieten.
0: Ja, geniet je er vol van?
2: Ook omdat ik vond echt dat deze winter... Nou, die duurde gewoon net zo lang als de ijstijd, voor mijn gevoel. Dus ik was daar zo klaar mee. Dus om nu weer een beetje opgewarmd te zijn en wel een beetje te zweten. Ja, ik vind het wel fijn.
0: Jij vindt het wel wat hebben. Oké, nou ja, want het is wel echt tropisch warm vandaag, hè?
2: Ja.
0: Het wordt het is gemeten al in de beeld 33 graden. En daarmee de warmste 26 mei ooit gemeten. Dat zegt toch wel wat. En ik vind het persoonlijk, zodra het boven de 30 komt... eerlijk gezegd een beetje te veel worden.
2: Nou, vind ik ook. Zeker omdat je huis op een gegeven moment op gaat warmen.
0: Ja.
2: En dan gaat het echt in de stenen zitten. En dan kan je op een gegeven moment echt niet meer slapen.
0: Zo is
2: maar
0: het.
2: Morgen koelt het alweer af. Dus eens zo'n snippendag vind ik heerlijk. Hoor.
0: Even een klein zweetdagje tussendoor. Nou ja, het was afgelopen weekend natuurlijk ook al behoorlijk warm. Ik heb gelukkig een tuin. Dus ik kan lekker in de schaduw zitten. En ik heb tegenwoordig daar een soort schommelstoel aan een boom hangen. En dan kan ik
2: gewoon
0: een beetje schommelen.
2: Ik heb het gezien.
0: Ja.
2: Nou, sorry hoor, maar jij hebt het levensgeluk ontdekt. Ongelooflijk.
0: Ja, echt,
2: hoe jij daar hebt zitten bungelen.
0: Ja, het was echt heerlijk. Dus dan kan je er goed tegen. Ik vind warmte ook wel lekker als je niet te veel hoeft te doen. Kijk, als je nog boodschappen moet doen en met de hond moet wandelen, wat je trouwens ook niet tijdens de warmste momenten van de dag moet doen, dan denk ik, oh bam, maar als ik gewoon inderdaad in die schommelstoel in de schaduw kan hangen, dan is het op zich
2: maar
0: wel lekker.
2: Weet je wat pas vervelend is als je nog heel veel moet doen?
0: Nou,
2: regen.
0: Ja, dat is ook vervelend, maar daar kun je op kleden.
2: Oh, jij bent er zo een.
0: Ja. Ik heb een regenjas, jammer. Ja. Het zal je verbazen. Ja. Maar alle hondenbezitters hebben regenjassen. En meestal niet één, maar wel twee of drie of vier. Dat vind ik toch anders.
2: Nee, vind ik echt niet.
0: Maar goed, als ik nou moet
2: verschillen
0: kiezen...
2: Wij.
0: Nee, maar als ik nou moet kiezen de rest van mijn leven alleen maar regen of alleen maar zon, dan kies ik wel voor de zon, toch, hoor?
2: Goeie.
0: Zo anders zijn we ook weer niet. Ja, maar wij vragen vandaag aan jullie, lieve luisteraars, ja, hoe en waar zoek jij verkoeling? Vind je het lekker dit weer? Of zeg je van nou, doe mij maar toch de regen en 16 graden. Dan vind ik het ook wel best. We krijgen al wat appjes binnen. Ik zie Christian bijvoorbeeld. Die stuurt jaloersmakende foto's van het strand. Hij zegt, wij zitten lekker op het strand hier op Texel in de Koog bij paal 20.
2: Ach, wat heerlijk. Die wonen daar praktisch volgens mij.
0: Ja, echt
2: genieten. Nou, Jos, die heeft het heel anders bekeken. Wat mij betreft is hij knettergek. Maar goed, dat geeft niet. Hij zegt, vanmiddag in de sportschool. Ik heb jaren niet meer zo gezweten. Nou, met 30 graden in de sportschool is een keuze, maar zweten doe je.
0: Ja, dat zeker. Ja. Het zou niet mijn idee zijn van een leuke middag. Wij gaan morgenochtend. Dan is het
2: afgesproken.
0: Oké. Maar goed, dat puf en zweetgebeuren van vandaag, dat is natuurlijk voor veel mensen heerlijk en voor sommigen weer wat minder. Maar temperatuur zegt lang niet alles over het effect van die hitte. De app van het KNMI krijgt daarom nu een nieuw icoontje, de hittestressindex. En wat dat precies is, dat weet KNMI onderzoeker Gerard van der Schrier. Goedemiddag, Gerard.
3: Goedemiddag.
0: Ja, de hittestressindex, dat klinkt wel heel mooi, maar wat moeten we ons daar eigenlijk precies bij voorstellen?
3: Ja, het is inderdaad een index, zoals je die ook kan vergelijken met bijvoorbeeld windkracht of met zonkracht. Een loop van 0 tot 10. En geeft eigenlijk aan van hoeveel effect de hitte heeft op je lichaam.
0: Ja, dus als je bij wijze van spreken gaat die tot 10. En als het dan hittestress factor 9 is, wat betekent dat dan?
3: Dat betekent echt oppassen. Want 10 is echt het hoogste getal wat we ooit gezien hebben in de klimatologie. Dus 9 is echt extreem. En dat betekent gewoon dat je rustig aan moet doen. Veel activiteiten moet vermijden. En zeker als je tot een van de kwetsbare groepen behoort. Hè. Dus bijvoorbeeld je bent een van de senioren van de samenleving. Of je hebt wat onderliggend lijden. Of je hebt bijvoorbeeld een beroep wat buiten is. Hè, in de groenvoorziening. Of je bent brandweerman.
0: Ja.
3: Dat zijn typisch dan dingen die je mee moet nemen in de keuzes van wat je doet. En wat je aan hebt. En vooral wat je niet doet.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een nieuw iets waar we op kunnen gaan letten als het heel warm wordt. Maar waar wordt die index door bepaald? Wat maakt het dat een dag een factor 9 krijgt?
3: Ja, er zijn verschillende manieren hoe je lichaam eigenlijk warmte kan loslaten. Eigenlijk hoe je lichaam kan afkoelen. En een hele belangrijke is bijvoorbeeld zweten. En zweten gaat goed als er een lekker windje staat. En als de luchtvochtigheid een beetje laag is, dan gaat zweten heel goed.
0: Ja. Dus dan gaat de factor naar beneden, als het ware. Dus als het een dag is dat de zon fel schijnt en het wordt wel 35 graden, maar er staat een lekkere frisse wind bij, dan is het toch een lagere factor.
3: Zeker, dan is het goed uit te houden, of beter uit te houden, laat ik het zo zeggen. Een ander ding is inderdaad de zon. Hè. Als je vol in de zon gaat staan of je gaat in de schaduw staan, je zei het al een beetje in de tuin, hè, die waar je schommelstoel hebt staan. Dat is een heel verschil of je in de schaduw gaat staan of midden in de zon gaat staan.
0: Ja, tuurlijk.
3: Dat zijn typisch dingen die meewegen in die WBGT. Dus daar gaat zonneschijn nemen mee, de luchtvochtigheid nemen mee, de windsnelheid mee en natuurlijk ook de luchttemperatuur.
0: Oh, ja.
3: Hoe warmer het is, hoe hoger die hittestress zal zijn.
2: Ja, en nu is het nu al een tropische dag. Wat voor hittestressindex zou het vandaag zijn? Welk cijfer?
3: Nou, ik moet zeggen dat ik gisteren op de verwachting heb gekeken en we halen een ruime 8.
2: Oh. Zo.
3: Dus dat is echt wel hoog. Want een gemiddelde hittegolf, zou ik maar zeggen, zitten we rond de 6 of 7 van hittestress. Dus we zitten echt wel aan de bovenkant van wat we vaak zien.
0: En hoe
3: dus
0: komt dat dan vandaag?
3: Dat komt omdat vandaag de zon ongenadig hard schijnt. Het is helemaal blauw. We zitten onder een hoge drukgebied, dus we hebben echt heel veel zonneschijn. En daarbij, vergeleken met gisteren, is de wind eigenlijk weggevallen. Het is ongeveer de helft minder wind. Tenminste, in het midden en in het zuiden van het land. In het noorden, en zeker op Texel, waar de een van die luisteraars vandaan komt, daar zal het anders zijn. Hè?
0: Oh, okay.
3: Dus daar is de hittekracht wat lager.
0: Ja.
3: Maar in de beeld is de hittekracht echt ruime 8.
0: Zo zeg. Nou, dus goed opletten als je in die buurt komt. En dan krijgen we hier in het Gooi ook nog smog erbij. Dus dat is helemaal vervelend. Hey, hoe hou jij zelf eigenlijk het hoofd koel vandaag op zo'n dag als deze, Gerard?
3: Nou, ik stond vanochtend met een lange broek om naar het werk te gaan. Maar mijn vrouw zei, je kunt beter een korte broek aantrekken. En daar heb ik gewoon naar geluisterd.
0: Af en toe luisteren naar de vrouw is ook altijd prima, Gerard. Sowieso. Kleine relatie.
2: Ga je ook altijd checken op moet ik een korte broek aan.nl. Dat is echt zo.
0: Echt? Is dat een site?
2: Ja, dat is een site. En dan krijg je ja of nee. Voor morgen een tip.
0: Ja. Dat gaan we even checken. Nou, dankjewel Gerard voor je uitleg over de hittestressindex die te zien is dus in de app van het KNMI. Dankjewel en een fijne middag.
3: Graag gedaan hoor. Tot ziens.
0: Nou, en laat zelf ook even weten wat jij op deze hittestressfactor dag 8, want dat is het dus, aan het doen bent. En stuur vooral een fotootje, vinden we leuk.

0: Love is all around. Wet, wet, wet, hoor je. En ja, dat is eigenlijk wel een goede term. Wet, wet, wet. Zo'n dag als vandaag. Lekker even. Ja, ik zou het liefst in een zwembad liggen nu. Lekker
1: Sjoerd
0: cool.
1: Sjoerd was bij een zwembad.
0: Oh ja, die was vanmorgen bij een bubbelboot. Zullen we daar even naar luisteren nog?
2: Jongens, jongens, jongens. Dit is het leven, hoor.
3: Ja.
2: Ja, wat is Loosdrecht mooi. Kan ik eindelijk een keer zeggen. Deze. Ja. Ik zit in een... ja, jongens, dit is fantastisch. Ik zit in een bubbelboot. We zijn op de Loosdrechtse plassen. En Joey die zit naast me en die stuurt. Je moet je dus voorstellen, we zitten dus in een bootje, Pieter. In dat bootje zit een gigantische jacuzzi. Je hoort de bubbels op de achtergrond, hè?
3: Ja.
2: Hey, dit. En we varen op de Loosdrechtse plassen om... Nou, wat leven we? 9:15.
0: Nou, hoe mooi kan het leven zijn?
1: Dat is lekker.
0: Echt, hè?
1: En daar krijg je dan nog voor betaald.
0: Ja. Ja, echt.
1: Wat een heerlijkheid.
0: Maar hoe zou dat eruit zien? Een boot met een jacuzzi erop. Ik kan me gewoon geen beeld erbij maken, maar het lijkt me heerlijk. Heerlijk.
1: Nou, ik weet dat mijn man die had het vorig jaar gedaan. Die hadden een vrijgezellenfeest georganiseerd. En dan gingen ze door de grachten van Utrecht. Eén zo'n grote jacuzziboot met z'n allen.
0: Wow.
1: En het was ook prachtig weer. En dan zaten ze lekker champagne te drinken. Weet ik dat allemaal. Ja,
0: lekker zeg. Nou, wij vroegen aan jullie hoe en waar zoeken jullie verkoeling op deze warme dag? En er komen heel veel leuke appjes binnen met foto's her en der. Vind ik ook leuk.
1: Absoluut. Sandra die trapte af, want die zegt namelijk... ik zit vandaag met een opblaasbadje in de tuin en een ijskoffie erbij.
0: Oh,
1: hier heb ik niet nodig om het hoofd koel te houden.
0: Kan ik me voorstellen. Willemijn die stuurt een berichtje met een nekklep op. Is het alleen maar fijn. Als postbode of andere buitenberoepen kun je een plantenspuitje meenemen. Dat is ook fijn voor de dieren trouwens. Dat vind ik een goede tip.
1: Dat vind ik ook een goede tip.
0: Ja,
1: gewoon even...
0: Psh, psh, psh.
1: Ja. Ik zou wel denken, dan loopt er een vrouw voorbij... en die spuit iets in mijn huisdier de mond of zo. Dat zou ik ook misschien...
0: Ja, maar je moet
1: denken,
0: het misschien niet bij wildvreemde huisdieren doen. Ik denk dat dat hele verkeerde reacties kan opgeven.
1: Ja,
0: als je dat bij mijn hond doet, dan denk ik dat ze wel even gaan blaffen.
1: Ja, ja, toch? Ja, dat is een beetje gek. Ja. Nou, goed, Anja die stuurt een hele leuke foto van het zwembad. Gisteren mijn dochter met kleinkind in de tuin bij mijn schoonzoon. Nou, dat is heerlijk. Die heeft een hele goede tuin.
0: Lekker, lekker. Dat is mijn droom, ooit nog eens een keer een huis met een zwembad hebben. Niet alleen voor vakantie, maar gewoon hebben. Gewoon een eigen zwembad.
1: Gewoon dat je dat wil hebben.
0: Oh, dat lijkt me heerlijk. We gaan eens horen hoe Trix de dag doorkomt. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, vertel het eens, Trix. Waar zit je en hoe zit je erbij?
4: Nou, ik heb niet veel meer aan. Dat kan ik je wel vertellen. Nee, ik was gehoord... er was een theaterfestival het weekend. In Pinksteren. En daar heb ik geholpen als vrijwilligster. En vandaag hebben we het door opgeruimd en schoongemaakt en... Dat was dus vanmorgen, maar om 2:00 was het klaar.
0: Ah.
4: Toen zakte ik compleet door de hoeven.
0: Ja, dat snap ik.
4: Mijn huis, kleding uit, gewoon iets makkelijks, hè, wat je bijna niet voelt.
0: Een niemendalletje.
4: En heerlijk binnen en in de schaduw.
0: Lekker. En ook nog met de voetjes in een teltje koel water?
4: Ja, ook dat.
0: Ja, dat is lekker,
1: genieten.
0: Hè? Nou, dat klinkt helemaal goed, maar wat een held ben je dat je ook toch nog vanmorgen zo hebt ingespannen, hè?
4: Ja, ik dacht vanmorgen wel, waarom begin je weer? Maar ja, als je dan eenmaal bent en die andere mensen komen ook helpen...
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Je bent niet alleen daar. Dus,
4: nee.
0: En heb je je goede daad weer verricht. En dan kun je daarna lekker rusten. Heel verstandig. Nou, geniet er lekker van. En ik zou zeggen, hou de radio aan en het badje een beetje koel.
4: Komt helemaal goed.
0: Oké, doei.
4: Okay,
0: hoi. Ja, ik hoor het al, onze luisteraars die hebben het goed voor elkaar eigenlijk. En wij zitten hier ook niet helemaal verkeerd, Jelmer. Want ja, de airco is aan.
1: De airco is aan?
0: Zo koud dat onze Lotte zelfs een visje
1: ze heeft de
0: wolfvestje
1: inmiddels uitgetrokken.
0: Ja, het is wel een beetje aan het opwarmen, Lotte.
5: Het is lekker weer iets warmer.
0: Ja, iets warmer.
5: Het klinkt raar om te zeggen vandaag, maar ik ben blij dat het weer ietsje warmer is.
0: Ja, oké. Nee, wij hebben het helemaal goed hier.
1: Kevin tot slot heeft ook nog een tip. Want die zegt, de supermarkt moet je gewoon naartoe. Is mijn favoriete plek. Even langs de diepvries afdeling en dan ben je weer helemaal afgekoeld.
0: Oh, dat is ook een hele goeie. En wat ik ook vroeger wel vaak deed, als het heel warm was, dan ging ik gewoon naar de film.
1: Gewoon
0: naar de bioscoop.
1: Ja, en dan het liefst lekker alleen.
0: Oh, heerlijk. Overdag naar de film is sowieso wel een van de allerleukste dingen van het leven.
1: Lekker.
0: En dan zit je daar in een heerlijke, koele zaal in je eentje ook nog te genieten van een fantastische film.
1: En dan daarna lekker bungelen in je schommelstoel. Maar jij hebt het echt helemaal
0: het goede
1: voor
0: leven
1: elkaar.
0: Beste mensen. Ja.
1: Heerlijk.
0: Nou, dank voor jullie leuke foto's en berichtjes ook weer over de dag in deze hitte.

0: Family. Je hoorde Sister Sledge hier bij NH. En straks na het nieuws dan horen we waarom het voor studenten op Uilenstede in Amstelveen heel erg lastig is om aan een voetenbadje met koel water te komen.
1: Dit is een uittip.
2: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
8: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
9: Hallo, ik ben Marijke uit het prachtige Haarlem.
10: Hilco uit het zonnige Annapolona.
11: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
12: Ik ben

0: is 5 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het RIVM waarschuwt voor smog in het Gooi. Komt door hoge concentraties ozon. Kan vooral hinderlijk zijn voor mensen met astma. Boswachters moeten beter bewapend worden. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Nu mogen boswachters of een vuurwapen of een diensthond bij zich hebben. En Hilversum heeft 2 plaatsen op het oog om een langere tijd asielzoekers op te vangen. Gaat in totaal om bijna 200 mensen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.

0: op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer?
2: Er staan op dit moment 18 files. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Bijna een 30 minuten vertraging. Bijna 3 kwartier vertraging op de N202. Amsterdam richting IJmuiden. Tussen Spanwoude en de aansluiting met de A22. En de laatste, de N208, Sassenheim richting Velsen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. 33 minuten vertraging.
3: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
11: vakantie!
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Vandaag de dag.
13: Met Patricia Navel.

0: Don't let me be misunderstood, hoorde je hier bij NH. En het is 5:09, een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, het is hier in de studio best wel aangenaam. Buiten is het best wel warm. Dus ik zou zeggen, hou de radio aan en je hoofd koel en je voetjes in een badje met water. Voor zover dat mogelijk is.
2: Voor zover dat mogelijk is.
0: En luister lekker naar de radio. Wat hebben wij allemaal in de aanbieding het komende uur, Jelmer?
2: Straks krijgen we natuurlijk het laatste sportnieuws. Het gaat over Henk Brugge, de nieuwe trainer van Telstar.
0: Ja, die wordt vandaag gepresenteerd.
2: Ja. Nou, straks er dus meer over. En we gaan het ook hebben over Haarlem in oorlogstijd.
0: Nou, dat straks. Eerst die studenten die op het wooncomplex Uilensteden in Amstelveen wonen. We hebben het er wel vaker over gehad. Die zitten voor de zoveelste keer zonder water. En moeten het nu doen met 2 dixies als toilet. Al maandenlang zitten de bewoners daar regelmatig zonder water. En ook op deze hete dag is het dus weer raak. Dat is best wel vervelend. Als je niet even lekker kan afkoelen met een plens water uit de kraan in je gezicht of een voetenbadje vullen. Maar misschien is het wel de laatste keer dat er geen water is op Uilensteden. Verslaggever Thijs-Jan van Aalst die volgt deze watersoap al langer en is vandaag ook weer even langs gegaan. Ja, Thijs-Jan, ook vandaag, juist op deze warme dag, geen water uit de kraan daar.
3: Nee, klopt. De hele dag niet. Maar dat is gelukkig niet meer omdat de waterleidingen niet werken. Maar juist omdat ze nu eindelijk gerepareerd worden. Maar dat betekent inderdaad wel dat je met 30 graden... geen druppel drinkwater uit de kraan krijgt. Dus dan moet je oplossingen vinden. En uiteindelijk bleek dat te liggen in vooral het heel veel op- en neerlopen van de trap... op zoek naar een kraan waar drinkwater uitkwam. Want dat bleek lastiger dan dat de bewoners van tevoren hadden gehoopt.
0: Oh ja, en er staan dus 2 dixies. Maar voor hoeveel studenten zijn die?
3: Ja, die 2 dixies, die overigens in de volle zon staan te bakken de hele dag... Die zijn voor de meer dan 300 studenten die in de flat wonen.
0: Nee.
3: En nu heb ik zelf tot 3 jaar geleden nog gestudeerd... en ik had die ook niet met 300 van mijn soortgenoten willen delen. Dus je kan je voorstellen dat het flink aanpassen is... voor de bewoners van de studentenflat.
0: Ja, en hoe reageren zij erop dat ze weer zonder water zitten... en nu dan dus 2 dixies hebben voor 300 man?
3: Nou, daar zijn ze natuurlijk niet blij mee. En dat vertelden ze gelukkig ook vandaag nog aan ons.
4: Ja, het water ligt er weer uit. Zoals al wel vaker deze maand nog niet, maar afgelopen jaar. Maar volgens mij fixen ze het probleem nu wel definitief. Dus dat is fijn. Maar ja, tijdens de heetste dag van het jaar tot nu toe geen water is natuurlijk niet ideaal.
5: Ja, ze zeggen dat we vanavond of morgen weer water krijgen. En als dat gewoon gebeurt, dan is het prima. Maar als we morgen of vanavond, als het dan niet lukt met het water... en hebben we donderdag weer geen water, kijk, dat is wel echt vervelend. Want het is wel gewoon echt heel warm. Vooral dat je je wc niet kan doorspoelen, is echt heel vervelend. En ook dat je niet kan douchen met dit weer in je handen, niet kan wassen. Het is allemaal gewoon best wel vies.
3: Maar... Het is nu vanwege werkzaamheden natuurlijk ook. In plaats van dat gewoon de tent het niet doet. Heb je dan ook hoop dat het misschien wel de laatste keer gaat zijn?
4: Ja, die hoop heb ik wel. Of het daadwerkelijk zo is, dat weet je nooit met Duo. Maar goed. Het is nu wel voor de eerste keer, tenminste dat ik weet... dat het wel gewoon echt grootschalige reparaties zijn.
0: Ja, dat geeft misschien een beetje hoop op verbetering, Thijs-Jan... voor de studenten daar bij Uilensteden. Hoe hebben ze dat de afgelopen maanden eigenlijk opgelost... als er dan weer geen water was?
3: Nou ja, met horten en stoten mag je wel zeggen. Er zijn emmers neergezet met koud en heet water. Waar dan onder andere de wc's mee doorgespoeld konden worden ten dele. Er waren gemeenschappelijke douches in verschillende ruimtes op die studentencampus. En er werden heel veel flessen water neergezet. Maar voor de meeste mensen die toevallig ouders in de buurt hadden wonen... of een vriend of vriendin hadden die vlakbij woonden... Hebben ze vooral die plekken opgezocht om nog wel aan hun drink- en douchewater te komen.
0: Ja. Maar goed, dit is mogelijk wel de laatste keer, want ze zijn het dus aan het fixen, het probleem, begrijp ik?
3: Klopt, inderdaad. Er zijn vandaag nog de hele dag werkzaamheden. Ze hopen dat die morgen rond zijn. In het ergste geval zijn ze daar morgen ook nog mee bezig... zoals je ook al hoorde van een van die bewoners van de flat. En in de komende weken zullen nog meer van dat soort momenten komen... dat er werkzaamheden zijn en dat het water in ieder geval tijdelijk wordt afgesloten. Maar dat lijkt wel allemaal deel te zijn van een grote renovatie... die ervoor moet zorgen dat de bewoners van deze flat... in ieder geval in de toekomst geen last meer zullen hebben... Ja. Van een gebrek aan drinkwater.
0: Ja, we hoorden net al een van de studenten... het hebben over Duo, want dat is, begrijp ik, de eigenaar of de verhuurder eigenlijk hè, van die woningen.
3: Klopt, Duo is een van de allergrootste beheerders van studentenflats en verhuurders. En die lieten vandaag ook weten dat ze absoluut niet blij zijn met hoe het gegaan is. Er was een belofte gemaakt om vandaag de hele dag toegang te hebben tot een drinkwaterkraan vlakbij het pand. Op 50 meter lopen is dat ongeveer. En die was wel geïnstalleerd, maar daar bleek geen geschikt drinkwater uit te komen. En dus moest die opnieuw worden aangelegd.
0: Oh.
3: En gelukkig tegen 1 uur was er eindelijk wel een werkende drinkwaterkraan vlakbij de flat.
0: Oh, oké, okay, goed. Nou, dus het is nog heel even blijven doorbijten voor die studenten daar bij Uilenstede. En we hopen voor ze dat het allemaal snel gefixt gaat worden. Dan kunnen wij het boek gaan sluiten, Thijs-Jan.
3: Ja, gelukkig wel. Het werd eens tijd.
0: Ja, je bent er vaak genoeg langs gegaan bij die studenten die dus al tijden of regelmatig geen water hadden. En hopelijk is vandaag dan de laatste keer. Dankjewel, Thijs-Jan van Aalst.

0: 1, 2, 3, 4. Gloria Estefan hoorde je hier bij NH. En het is alweer tijd voor...
1: Vandaag de dag.
0: De sport, en die nemen we door met Milton van onze sportredactie. Die is namelijk vandaag in Velsen-Zuid geweest... waar de nieuwe hoofdtrainer van Telstar werd gepresenteerd. Officieel, toch, Milton?
2: Ja, zeker. Goedemiddag, Patricia. Zijn naam is Henk Brugge. We hebben het al wat vaker over hem gehad op de radio. Hij heeft de zware taak om Anthony Correa, de succestrainer, op te volgen in Velsen-Zuid. En ja, ga er maar aan staan als nieuwe trainer om in zijn schoenen te moeten staan. En ook die grote schoenen te vullen. Dus ja, ik was van tevoren eigenlijk wel benieuwd hoe hij daarin zou staan. Maar hij was eigenlijk een hele nuchtere man. Wel een beetje een rauw randje, maar dat is op zich ook al past ook wel bij het imago van een rauwe vissersclub uit zo'n vissersdorp. Dus dat, ik denk dat dat wel goed gaat passen.
0: Ja.
2: Maar dat het een wilde gok is, dat mogen duidelijk zijn.
0: Ja, want het is een voetbaltrainer die eigenlijk nu voor het eerst zijn echte grote klus als zelfstandig trainer gaat doen, toch?
2: Nee, dat klopt. Hij heeft heel lang gewerkt in de jeugdopleiding van PEC Zwolle. 12 jaar. Daar is hij heel veel jeugdtrainer geweest van allerlei jeugdteams. En de laatste 4 jaar is hij daar actief geweest als hoofd jeugdopleiding. Dat heeft hij samen gedaan met een andere man, Alexander Palland. En eigenlijk de afgelopen paar seizoenen is hij met Kees van Wonderen meegegaan bij SC Heerenveen. Dus wel in de Eredivisie, maar als assistenttrainer. Nou, op een gegeven moment vorig seizoen werd Robin van Persie die vertrok naar Feyenoord. En toen heeft Henk Brugge het 3 wedstrijden overgenomen. Onder andere won hij toen van AZ. En het meest opvallende aan die wedstrijd was dat het gewonnen werd. En dat ze dat heel uitgebreid vierden met een soort erehaag voor Henk Brugge. Dus dat geeft wel aan hoe geliefd hij was bij de spelers. Maar heel veel buitenstaanders vonden dat hij heel overdreven aan het doen was. Om 1 overwinning zo uitgebreid te vieren eigenlijk.
0: Ja, maar ik begreep ook dat hij er zelf eigenlijk... Ja, ik begreep dat hij er zelf ook niet heel erg op zat te wachten. Dat hij het zelf ook een beetje overdreven vond, toch? Dus het is ook een soort bescheiden man, toch wel.
2: Dat is ook dat nuchtere wat ik inderdaad waar ik het over had. Ja, het is gewoon een hele rustige man.
0: Ja.
2: Heel anders dan Anthony Correa, maar misschien is dat ook wat Telstar nu even nodig heeft. Gewoon een relaxed man die gewoon de poppetjes op de juiste plek zet en daarmee succes gaat behalen.
0: Ja.
2: Overigens is het nog wel een opvallende manier hoe hij bij Telstar terecht is gekomen, want hij is een week of 7 geleden gebeld door technische manager Peter Hofstede. En eigenlijk van het ene kwam het ander, eigenlijk van een kopje koffie legde de basis.
3: Een bakje koffie kan ook gewoon een bakje koffie zijn. Maar ik zag het als een kans en heb mezelf daar goed op voorbereid. En zo werk ik ook. Ik bereid me overal goed op voor. En zorg dat ik goed voorbereid ergens in een gesprek kom. Maar ook goed voorbereid iedere zaterdag of zondag aan de wedstrijd beginnen met als staf en als spelersgroep. En dat is misschien wel hetgeen wat hun getriggerd heeft.
0: Ja, dat kopje koffie, daar begon het mee. En nu is het dus de nieuwe trainer van Telstar, deze Henk Brugge. Die graag goed voorbereid is. En dat is denk ik maar goed ook, hè? Want het wordt niet makkelijk daar in Velsen.
2: Nee, want 4 belangrijke spelers, daarvan loopt het contract af. En ook, ik geloof al 6 huurspelers die sowieso gaan vertrekken uit Velsen-Zuid. Dus ja, het is nog maar de vraag met wat voor selectie hij wordt opgescheept op dit moment door technische manager Peter Hofstede. Maar hij zag dat niet als iets negatiefs.
3: Er liggen ook kansen. Ja, als er mensen vertrekken, kunnen er ook weer mensen aangetrokken worden. En met de staf betekent dat ook dat ik natuurlijk ook invloed kan hebben op wie er wordt toegevoegd. Dus dat is een kans. Maar ook met spelers. En ik denk dat als je in de Eredivisie bent gebleven, dat er heel veel spelers graag onderdeel willen zijn van misschien nog wel een keer een verhaal zoals Telstar de afgelopen seizoen heeft laten zien.
0: Nou, dat zou natuurlijk heel mooi zijn, Milton. Jij hebt een uitgebreide reportage gemaakt. Die komt straks online. Dank je wel voor nu. En die reportage vind je terug bij nhnieuws.nl.
1: Vandaag de dag.

0: Bos Kijks hier bij NH. Het is bijna 17:30 alweer. Straks horen we meer over een film die gemaakt is met jeugdherinneringen van Haarlemmers aan de oorlog. Bijzonder verhaal, je hoort het zo na het nieuws van 17:30. En Lotte, wat zit er in dat nieuws?
1: Opnieuw heeft KLM besloten nog wat langer niet te vliegen naar Dubai en Saoedi-Arabië.
2: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Hey Remo!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikje anders doet.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
4: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
3: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
8: Ik ben Wil en kom uit Nieuw-Vennep.
9: Ik ben Ramon. Ik woon in het gezellige Amsterdam.
10: Thuis in heel
11: Ja, het is, 2:30. En in Zandvoort is het 25 graden. Dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
12: Goedemiddag. De jongen die wordt verdacht van de bedreiging van de Joodse school in Amsterdam is weer vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, laat de politie weten. Het is niet duidelijk wat de bedreiging van vorige week precies inhield. Eerder dit jaar ontplofte er bij de school een explosief. De daders daarvan zijn nog niet opgepakt. KLM vliegt nog langer niet naar Dubai en Saoedi-Arabië vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Eerst zou dat tot 28 juni zijn, maar naar Dubai wordt nu tot en met 2 augustus niet gevlogen. En naar Riyadh en Dammam in Saoedi-Arabië tot 12 juli. Inmiddels vliegt de maatschappij al maanden niet op deze bestemmingen. Boswachters moeten beter bewapend worden. Dat eist een meerderheid van de Tweede Kamer van veiligheidsminister Van Wiel. Claire Martens van de VVD diende dat plan in. Nu mogen boswachters of een vuurwapen of een diensthond bij zich hebben. Terwijl ze soms in best gevaarlijke situaties terecht kunnen komen, zoals vechtpartijen. Verder vindt ze ook dat boswachters hulp mogen verlenen bij ongelukken of reanimaties. Dat voorstel is vandaag aangenomen. Hilversum heeft 2 plaatsen op het oog om een langere tijd asielzoekers op te vangen. Op het terrein van het voormalige openluchtzwembad Krailo wil de stad maximaal 120 mensen opvangen voor de komende 30 jaar. In een pand in het centrum komen 70 mensen wonen voor een periode van 10 jaar. Met deze langere periodes wil de gemeente duidelijkheid geven aan inwoners en aan de mensen die daar dan komen wonen. Het zal nog wel even duren voordat er daadwerkelijk mensen op die plekken worden opgevangen. En slechts 10% van de tomatentelers houdt zich aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA voerde controles uit bij bijna 30 tomatentelers en kwam erachter dat veel tomatentelers soms ernstige overtredingen begaan. Met risico's voor het milieu, maar ook voor mensen. Er werden soms chemische middelen gebruikt die niet toegestaan waren en desinfectiemiddelen werden verkeerd gebruikt. Uit onderzoek blijkt wel dat alle onderzochte tomaten gewoon veilig gegeten konden worden. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
11: Dankjewel, Lotte. We gaan verder met het weer. Het, denk ik, meest besproken onderwerp van deze tropische dag. En wij praten erover met onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
13: Patricia, goedemiddag.
11: Ja, ik zei aan het begin van de uitzending al even dat het de warmste dag is die in de beeld ooit gemeten is. In de zin dat het sinds het begin van de metingen niet eerder zo warm was op 26 mei.
13: Ja, het is een datumrecord. Het is een datumrecord. En de thermometer is op het KNMI uitgekomen op 31,2. Even ter relativering, in 1922, het is lang geleden, maar toen hadden we de vroegste landelijke hittegolf, dus niet regionaal, maar landelijk, die dus uitstraling heeft over het hele land. Toen werd het op 22, 23 en 24 mei op het KNMI in de beeld, werd het toen 32 tot 33 graden.
11: Oh.
13: Dus met andere woorden. Ja, ja. Dus, maar goed, dat is op een andere datum.
11: Precies,
13: En het record van vandaag stond op 29,1 in 2005. En dat is dus met 2 graden verbeterd. En in onze provincie, Schiphol tikte net de grens van 30 graden aan. 30,1, permanent 31,1 graad. En in de rest van de provincie werd het tussen 27 en bijna 30 graden. Dus zeg maar overal voluit zomers. En er zullen ongetwijfeld wel plaatsen zijn die nog ietsje hoger zijn uitgekomen. Maar inmiddels gezien we aan de kust dat de temperatuur wat aan het teruglopen is. Het gaat nog maar langzaam. Behalve op Texel, daar gaat het wat harder. Maar de wind die komt wat meer uit het westen tot noordwesten. Op de nadering van een paar zwakke fronten boven de Noordzee. En de temperatuur begint aan zee nu te dalen, richting 25 graden. En ik zie dat Vlieland al onder de 20 graden zit. Dus dat gaat best wel hard.
11: Ja, want ik had al gehoord dat het morgen een stuk koeler zou worden. En toen dacht ik, gaat het dan niet eerst enorm omweren of zo, of regenen? Dat is toch meestal? Maar het gaat nu gewoon op de natuurlijke weg.
13: Ja, want als je ziet wat er in de bovenlucht ligt aan stabiliteit. Er ligt een luchtdrukreus. Hè, want ik weet niet of je het misschien nog kunt herinneren. Het is een aantal jaren geleden, 2021. Toen hadden we eind juni en begin juli in het noordwesten van de Verenigde Staten en het zuidwesten van Canada hadden we een ongelooflijk krachtige blokkade in de bovenlucht. We noemen dat een hittekoepel. De Amerikanen zeggen een heat dome.
11: Oh, ja.
13: En dat systeem genereerde een ongelooflijke hitte met temperaturen in Lytton. Het is een dorp in British Columbia van bijna 49 graden. De wereld raakte er niet uitgesproken over. Nou, dat soort fenomenen, die hittekoepels, daar hebben we nu ook mee te maken. Ook boven West-Europa, zo'n gigantische bel met warmte. En ja, het is allemaal stabiliteit. Hè, en natuurlijk gigantische. In Kew Gardens, dat is de Botanische tuin van Londen. Daar is het vanmiddag 35 graden geworden. Nog nooit zo warm in Engeland, in mei.
11: Nee, daar zijn ze toch helemaal niet gewend, joh.
13: Nee. En dan heb ik het bijvoorbeeld plaats als Rennes in Frankrijk. Zal je ongetwijfeld al kennen. Poitiers, 35 graden vanmiddag. Dus het is ongekend heet. En dat heeft allemaal te maken met die hittekoepel. En ook heel veel stabiliteit.
11: Ja.
13: Dus er komt nu wel, komen wel wat zwakke frontjes aan. Die gaan de komende nacht en morgenochtend overtrekken. Het is eigenlijk de omschakeling van het ene naar het andere hoge drukgebied. Daarachter zit die koele lucht. Maar de passage ervan, er zou een buitje kunnen vallen. Dat is niet helemaal onmogelijk. In de nacht en morgenochtend vroeg. Maar voor de rest is het morgen droog weer. Periode met zon, vooral in de middag en avond. Alleen ja, die temperatuur is een stuk lager. Ja. 17 op Texel, 22 in het zuiden van de provincie. En een noordoostenwind die aan zee vrij krachtig is. En de dagen daarna droog, periode met zon. En weer oplopende temperaturen. En pas in het weekend begint het langzaam te veranderen.
11: Oké, nou ik kan hier prima mee leven, Jan. Ik vind het helemaal niet verkeerd. Klinkt allemaal goed. En het woord luchtdrukreus ga ik eens even uitproberen bij Scrabble.
13: Oké.
11: Dat vind ik een mooie.
13: Ja.
11: Hey, dankjewel en fijne avond voor jou, Jan.
13: Hetzelfde.
11: Joe. Dan de situatie op de weg. Jelmer, hoe is die?
10: Het is druk op de weg vandaag. En ik noem even de drie langste files. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Kooimeer. 31 minuten vertraging. Tik drie kwartier op de N202, Amsterdam richting IJmuiden. Tussen Spaarnwoude en aansluiting met de A22. En dan de N208, Sassenheim richting Velsen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Je reis duurt daar bijna 40 minuten langer.

0: Mr. Big hoorde je hier bij NH met Romeo.
1: Bij de tijd.
2: Bij de tijd.
0: In ons tv-programma Bij de Tijd. Vanavond aandacht voor een bijzondere documentaire van Sander van Weert uit Haarlem. Hij interviewde 25 stadsgenoten over hun jeugdherinneringen uit de oorlogstijd. Nu ze het nog zelf kunnen vertellen en om ze door te geven aan de jeugd van nu. Docenten van twee middelbare scholen in Haarlem die werkten eraan mee. En zij gaan die film volgend schooljaar ook in hun lesmateriaal opnemen. Want juist daar, op school, is dat idee ontstaan voor de oorlogsdocumentaire Haarlem in oorlogstijd, vertelt de maker van de film, Sander, in Bij de Tijd.
3: Ja, ik was dus vorig jaar Tweede Wereldoorlog geschiedenisproefwerk met mijn dochter aan het leren. En toen viel ik mij een beetje tegen hoeveel zij erover wist. En dat stak mij een beetje. Ik denk, nou, hoe kan dat nou? En toen ging ik eigenlijk online op zoek naar beeldmateriaal over de Tweede Wereldoorlog. En dan specifiek rondom Haarlem. En dat kon ik eigenlijk niet echt vinden. Je kan wel veel vinden, maar niet echt in een compleet verhalende vorm. Dus ja, ik ben documentairemaker. Dat ga ik maken.
4: Die razzia's, hoe was dat om dat te zien?
5: Vreselijk. Dan werden de mannen door de Duitsers uit huis gehaald.
3: Ik heb 20 Haarlemmers geïnterviewd die daadwerkelijk zijn opgegroeid in de Tweede Wereldoorlog in Haarlem. Variërend van 83 jaar oud. Dus die waren vrij jong in het begin van de oorlog. En de oudste is 104 jaar oud. Dus diegene heeft het heel bewust meegemaakt. Daarnaast interview ik ook nog experts of docenten of de voorzitter van een stichting om het verhaal ook inhoudelijk helemaal rond te krijgen. Ik wil het heel graag goed hebben. En dat doe ik door heel veel mensen mee te laten denken en mee te laten kijken. Dat is zo belangrijk, omdat het ook als geschiedenismateriaal voor middelbare scholen dienst moet doen. Ja, dan moet het gewoon feitelijk correct zijn.
6: Ook is het, die dode mannen zien nog, en die droegen ze niet. De voeten die sleepten op de grond. Dat was eigenlijk waar ik echt aan de lijve vond, die oorlog. Dit is niet vriendelijk meer.
7: Spreekt dat aan dat oudere mensen dat vertellen voor jongere mensen, voor de pubers van nu?
3: Nou, ik zou niet weten hoe je het anders moet doen. Want dit zijn de mensen die het daadwerkelijk beleefd hebben. En ik probeer ook heel erg met beeld over beeld, dus oud beeld en nieuw beeld, over elkaar heen te leggen.
7: Dat is interessant voor ze.
3: Nou, op die manier dat je het echt ziet. Kijk, dat er een paar honderd mensen Heil Hitler op de Grote Markt aan het skanderen zijn, dat voel je veel beter als je ziet, hé, dat is echt mijn Grote Markt, waar ik ook naar de kermis toe ga.
8: Op 6 december werd mijn vader opgepakt door de Duitsers uit ons huis vandaan. En wij kregen allebei een dikke pakkert. En dan zegt, ik ben vanavond weer terug. Maar hij is nooit meer teruggekomen.
3: Ja, dit grijpt mij aan. Ja. Zo'n meisje wat daar, ja. Het is ook het, en dat merk ik bij het ziek bij heel veel mensen, de machteloosheid. Je kan niks doen. Je bent machteloos. En natuurlijk hebben de mensen verzet gepleegd. Maar met name ook kinderen. Ja, haar vader werd gewoon weggehaald. Daar kon je niks tegen doen.
7: Ondertussen heb je wel een aantal mensen geïnterviewd die, ja, misschien de film wel of niet zullen zien. 104 jaar oud.
3: Sterker nog, er zijn ook al mensen overleden die ik heb geïnterviewd. En dat zeggen ze zelf ook, van dit is wel het laatste moment dat wij ook ons eigen verhaal kunnen doen. En ja, die zullen binnenkort inderdaad verdwenen zijn. En dan is het een postuum eerbetoon, ja.
0: En die documentaire Haarlem in oorlogstijd, die wordt nu nog vertoond in de Filmkoepel in Haarlem. En die komt later ook uit op YouTube. De uitzending van Bij de Tijd, waarin het interview met de maker van de film te zien is, die uitzending kun je zien bij ons op tv. Natuurlijk ook online op nhnieuws.nl. En zoals iedere week heeft ook de Tesselse schapenboer Jan Willem Bakker weer een duit in het zakje gedaan. Hij gaf antwoord op de vraag of schapen ook wel eens verhalen door lijken te vertellen aan hun lammetjes.
9: Als een schaap vindt dat de lammeren moeten komen omdat het etenstijd is, dan blert ze en dan zie je in een groep lammeren zie je 4 oortjes omhoog gaan. Dus van 2 lammeren. En die horen dus dat hun moeder roept. En die komen aanrennen. En soms zie je ze nog vlak voor de moeder kruisen, want ze hebben namelijk allebei hun eigen bord. Dus ze hebben allebei de eigen kant van het uier, het eigen speen waaraan ze zogen.
0: Ja, het hele verhaal van Jan-Willem Bakker, de schapenboer, vind je ook in die uitzending Bij de Tijd. Vanavond dus te zien bij ons op tv. De eerste uitzending is nu net al geweest, maar het wordt elk uur herhaald. Steeds om 10:50. En dus ook bij ons op de website op nhnieuws.nl.
1: NH. Vandaag de dag.
0: Vandaag de dag.

0: Sign of the Times hoorde je van de Bell Stars. Je luistert naar NH met Vandaag de Dag. En die dag die loopt op zijn eindje, Jelmer. En dat betekent dat we straks na het nieuws van 6 weer een leuk dagblaadje gaan zoeken.
1: Absoluut.
0: Waar moeten we ongeveer aan gaan denken?
1: We gaan achter kazen rennen. En misschien wel een schouder of een paar ribben of een paar knieën of een paar heupen breken.
0: Leuk idee.
1: Leuk idee, hè?
2: Den Helder is voor velen een paradijs.
3: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
2: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
4: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
2: Is het daar nu wel veilig?
5: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
2: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Dit is een uitdaging.
10: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
13: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
12: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
14: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Dit is een uittip.
10: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
9: Dit was een uittip.
15: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
16: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
17: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
18: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
19: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Marije uit Alkmaar.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
12: Goedenavond. De jongen die wordt verdacht van de telefonische bedreiging van de Joodse school in Amsterdam vorige week is weer vrijgelaten. Wel blijft hij nog verdachte in de zaak, laat het OM weten. De storing aan het sluizencomplex in IJmuiden is weer verholpen. Die storing begon afgelopen zaterdag. Daardoor kon je niet over de route over de sluizen rijden of lopen. De Wegenwacht heeft het druk met pech gevallen door het warme weer. De ANWB ziet honderden extra meldingen van bijvoorbeeld lekke banden en accuproblemen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw

0: kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan gaan wij verder met de files op de weg in Noord-Holland. Jelmer, hoeveel staan er nog?
2: De spits is op zijn retour, maar we zijn nog verder van filevrij. Nog 15 files, ik noem even de langste, of die met een bijzondere oorzaak. De eerste, de A10, knooppunt Koenplein en richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert. Daar staat een kapotte auto, de rechte rijstrook is daar dicht. Een vertraging loopt op tot bijna 10 minuten. 25 minuten vertraging op de N202, Amsterdam richting IJmuiden. Tussen Sparnwoude en de aansluiting met de A22 en dan de N208 Sassenheim richting Velsen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Daar duurt je reis 35 minuten langer.
3: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
10: Vandaag de dag
11: met Patricia Navelkerken.

0: Harold Melvin en de Blue Notes. Je hoort de Satisfaction Guaranteed. En het is 6:09 alweer. De avond is begonnen. Ik wens je een mooie avond alvast. Maar blijf even hangen, want straks gaan we op zoek naar een leuk dagplaatje. En eerst hebben we ook nog...
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, die ogen en oren, dat zijn natuurlijk onze eigen verslaggevers. Zij volgen het laatste nieuws, bijvoorbeeld ook in Hilversum. Want daar heeft de gemeente vandaag bekendgemaakt welke twee plaatsen ze op het oog hebben voor de opvang van in totaal 190 asielzoekers de komende jaren. Het is de bedoeling dat de twee plekken langdurig voor de opvang van vluchtelingen gebruikt gaan worden. En verslaggever Rembrandt van der Heijden ging even de stad in om mensen daarover te spreken. Ja, Rembrandt, waar komen die twee AZC's dan in Hilversum?
3: Ja, inderdaad. Ik ben vandaag inderdaad op pad geweest. En de eerste locatie, dat is het terrein van het voormalige openluchtzwembad bij Krailo aan de Naarderweg. En daar moet vanaf 2028 moeten daar voor een periode van 30 jaar maximaal 120 mensen komen. En ik ben er vandaag geweest. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe ze dat precies gaan aanpakken. Want op dit moment is het vooral een hele grote plas water.
0: Oh.
3: Omringd door heel veel groen, bomen en natuur. En er staat ook nog niet iets van een woning. Of er zijn nog helemaal geen faciliteiten. En ik sprak ook een meneer die vertelde dat er zelfs kleine zwijntjes rondrennen.
0: Och.
3: Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. En hoe je eigenlijk van zo'n nat, groen en vrij natuurlijk terrein een geschikte opvanglocatie gaat maken.
0: Ja.
3: Dus dat. En de tweede locatie is het oude Jelinek-pand aan het Noordse Bosje 43 midden in de stad. En daar moet vanaf 2007 voor 10 jaar opvang komen voor maximaal 70 mensen. En opvallend aan die plek is dat het echt midden in een woonwijk ligt. Dicht op andere huizen.
0: En midden in het centrum ook, toch?
3: Midden in het centrum, ja. Inderdaad. En een bewoner die vertelde me bovendien dat het pand ook enkel glas heeft. Dus ook daarvan ben ik benieuwd wat er allemaal nodig is om die locatie geschikt te maken voor opvang. Je zei net natuurlijk al, hè, plekken voor langdurige opvang. En de gemeente die heeft eigenlijk laten weten dat ze kiezen voor deze tijdspannen, omdat ze hopen dat er nog geen oneindigheid komt over de tijd en de duur.
0: Oh ja.
3: En het gaat hier ook echt over mensen die, waarvan ze verwachten dat die eigenlijk niet heel snel meer terugkeren naar hun eigen land. Dus vandaar die 10 en die 30 jaar.
0: Ja, ja, en ze komen dus vanaf volgend jaar en het jaar daarna. Nou hebben we natuurlijk allemaal de rellen rondom de tijdelijke opvang in Loosdrecht nog scherp op het netvlies. Een paar kilometer slechts van Hilversum vandaan. Hoe reageerde de inwoners van Hilversum op deze langdurige opvangplekken?
3: Ja, de reacties waren gemengd. Er waren er wel een aantal mensen die vreesden voor de waarde van hun huis. Of wat je zegt, de ongeregeldheden in Loosdrecht. Al waren er dus ook mensen die liever niet... dit waren eigenlijk voornamelijk mensen die liever niet op camera wilden reageren. De mensen die dat wel wilden, die waren toch wel redelijk enthousiast.
4: In principe moet dat kunnen, maar ik hoop dat het een beetje redelijke mensen zijn.
5: Ja, ik heb absoluut niets tegen. Integendeel, ik vind dat meer gemeente zich moet inspannen en geen toestanden zoals in Loosdrecht belachelijk.
6: Lijkt me prima.
3: Ja?
6: Ja.
3: Ja?
6: We moeten allemaal ruimte bieden voor asielzoekers.
3: Oké.
6: Okay. Alle gemeenten.
0: Ja, heel genuanceerde reacties dus in Hilversum. Maar je zei net al, de mensen die er wat anders over dachten wilden liever niet reageren officieel via de microfoon. Zijn mensen wel goed geïnformeerd dit keer over de komst van deze twee AZC's?
3: Ja, nou, dat is een goede vraag. Ik heb mensen gesproken in de directe omgeving, dus echt de aanliggende huizen die een brief hadden ontvangen. Maar ik heb ook met mensen gesproken, en ook onze collega Daan Visser. Ik heb dan ook met mensen gesproken in de directe omgeving die geen brief hadden ontvangen. En ook Daan heeft ook met mensen in de achterliggende huizen gesproken, en die hadden ook geen brief ontvangen. Dus... ja, dat is niet helemaal zeker te zeggen. Het zou nog kunnen zijn dat er nog brieven aankomen. En zo niet vrees ik dat er zo'nzelfde situatie als in Loosdrecht kan ontstaan, waarbij bewoners zich niet gehoord voelen.
0: Ja, ja. En is het eigenlijk al helemaal zeker dat deze twee plekken ook echt gebruikt gaan worden? Want de gemeente heeft ze nu dus aangewezen in principe. Maar je zei net al, zoals daar in Krailo, daar kan eigenlijk nu nog helemaal niemand wonen. Dus hoe zeker is dit?
3: Ja, vooralsnog lijkt het dat de plannen gewoon helemaal doorgaan. We hebben dit ook als reactie gevraagd aan de gemeente. We hebben laatst die vragen nog niet binnen. Maar vooralsnog lijkt het gewoon dat dit doorgaat.
0: Oké. Okay. Ja, nou, dat wachten we dan nog eventjes af. Want ze komen dus ook pas vanaf volgend jaar, begrijp ik. De asielzoekers die daar komen te wonen. En Hilversum vangt natuurlijk ook al een aantal vluchtelingen op, toch?
3: Ja, zeker. Sinds 2022 in het Gooiland Hotel worden nu 174 mensen opgevangen. Ik heb nog even voor jullie op de website gekeken. Er staat niet tot wanneer, maar ze schrijven wel dat het om tijdelijke opvang gaat.
0: Oh ja.
3: Dus het zou kunnen zijn dat dat ook gewoon nog blijft.
0: Ja, dus naast die nieuwe twee plekken dat ook Gooiland nog behouden blijft als opvanglocatie.
3: Ja.
0: Oké, goed. Ja. Nou, jullie hebben de gemeente nog niet gesproken vandaag. Die reactie komt dan misschien morgen nog wel. Dan horen we er ongetwijfeld meer over. Dank voor nu in elk geval.
3: Geen dank.

0: Eddie Rabbit bij NH met Driving My Life Away.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: En wij gaan weer op zoek naar een leuk plaatje dat goed past bij deze dag, bij deze tropische dag. Misschien niet een dag om aan kaas te denken, of juist wel, want wij zagen vandaag hilarische filmpjes voorbij komen van een sport die volgens mij echt alleen in Engeland en door Engelsen bedacht had kunnen worden. Namelijk de jaarlijkse kaasrolwedstrijd. De jaarlijkse wat? De jaarlijkse kaasrolwedstrijd. Wat houdt het in? Je gaat van een hele steile berg af in Gloucester in Engeland. Dan wordt er een kaas van de berg gegooid. En wie hem dan als eerste weet in te halen en kan pakken, die heeft gewonnen. En dat klinkt ongeveer zo, jammer.
3: And they're off! Wallace and Gromit are left behind. The Japanese are in front at the moment. Tumbling. They've got all sorts of limbs in no particular order. Superman is in the middle. He won't be winning this. Here comes Wallace. Oh, he's been tipped. I think he's been tipped to it right at the end. Who won that on the line? It wasn't Gromit. It probably wasn't Wallace.
0: Nee, no. Wie was het?
4: It wasn't Wallace. No. Nee, al die lokale iconen, want dat zijn het. Deze mannen die doen jaar na jaar weer mee. Die hebben het gewoon afgelegd tegen niemand minder dan Niels Wennemars.
0: En dan denken we, Wennemars, die naam kennen we van het schaatsen, toch?
4: Klopt, dat is inderdaad de zoon van de bekendste schaatsen. Nou, hij is natuurlijk de trotse winnaar. Maar deze wedstrijd, echt serieus. Als je de beelden bekijkt, ook alleen mannen kunnen dit doen.
0: Ja, dus denk ik
4: gaan
0: ook.
4: Echt vrouwen, die denken niet bij een steile berg en een kaas.
0: We gaan erachteraan.
4: We springen er eens achteraan. En dan kan mij het schelen als ik wat botten breek.
0: Maar dit is toch ook echt iets, het is voor mannen, maar ook echt alleen maar iets voor Engelsen, toch? Ja, nu heeft een Nederlander gewonnen, maar zo'n wedstrijd voorzinnen. We gaan achter een kaas aan rollen. Ja. Want dat is het.
4: Ja, maar er zijn eigenlijk meerdere van die belachelijke dingen dat je denkt van ja, wie verzint dit nou?
0: Ja.
4: Weet je wel, ik vind ook als je weet ik veel ijsrotsen wil beklimmen met alleen een hamer in de muur. Ja, dan ben je toch ook knettergek.
0: Ja. Ja.
4: Dus er worden wat gekke dingen verzonnen eigenlijk.
0: Ja.
4: Maar goed, ik vond het wel weer echt zo'n typisch mannending.
0: Ja, zeker weten inderdaad. Maar wij gaan dus op zoek naar plaatjes over kaas.
4: Ja.
0: Of over rollen.
4: Kaas of rollen. Dat
0: Waar,
4: zijn de
0: wat typisch. Heb jij?
4: Nou, ik vond het heel knap, maar ik vond deze van Martine Bijl.
5: De koelkast open. En ja, daar ligt het hoor.
6: Kaas.
5: Ah. Een lekker stukje kaas. En ik heb keuze. Ik heb roomkaas, smeerkaas. Ik heb komijnenkaas en alle soorten Franse kaas. De Roquefort, de Brie. Ik heb boerenkaas met gatenvliezen, nagelkaas en vette 40+. Ik heb geitenkaas, daar moet je wel van houden, maar dat doe ik. Persoonlijk vind ik Emmental.
0: Ach, wat was zij toch leuk.
5: Nou ja, het maakt mij niet veel uit hoor. Kaas is kaas.
0: Oh, wat geweldig. Wat een leuk liedje, jammer. Goed gevonden.
4: Hij is nog veel leuker, dus google hem even.
0: Ja,
4: hij is enig.
0: Zij is er
4: kom
0: geweldig.
4: Kom hier maar eens overheen.
0: Martine Bijl. Ja, nee, dat is heel lastig. Nou, ik heb Tina Turner in de aanbieding. Ja, over rollen mag het dus ook gaan. Ik zou zeggen, lieve mensen, kom maar door met jullie liedjes, hè?
4: Absoluut. 088 850 51 52. Je mag bellen, je mag appen, je mag je postduif sturen.
0: Ja, hier naartoe rollen.
4: Hier naartoe rollen. Deze, zolang die platen maar hier komen. Kom hier.
0: En dan hoor je straks na het nieuws van 6:30... of jouw plaat vandaag de dagplaat is.

0: James Morrison, Nothing Ever Hurts. Like You. Dat zeg ik. Het is bijna 6:30, tijd dus voor het nieuws. En daarna hoor je of jouw plaat over kaas of over rollen vandaag de dagplaat is geworden. En ik vind het toch wel knap hoeveel liedjes er al binnenkomen over kaas. Wonderlijk, wat zijn jullie toch mega creatief. Maar goed, straks eerst dus het nieuws van 6:30. Lotte, wat zit daarin?
1: Als je vanavond nog niks te doen hebt, heb ik de ultieme tip. Je kan je jeugd gaan herbeleven. Hoe precies hoor je zo?
2: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Dit is een uittip.
4: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
3: Dit was een uittip.
2: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Ik ben Jan en ik kom uit Avenhoorn.
12: Ik ben Bo en ik woon met mijn baasjes Corrie en Paul... in het mooie groene Heemskerk.
13: Huis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:05. In Alkmaar is het 27 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
1: Goedenavond. De jongen die wordt verdacht van de bedreiging van de Joodse school in Amsterdam is weer vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, laat het Openbaar Ministerie weten. Het is niet duidelijk wat de bedreiging van vorige week precies inhield. Eerder dit jaar ontplofte er bij de school een explosief. De daders daarvan zijn nog niet opgepakt. KLM vliegt nog langer niet naar Dubai en Saoedi-Arabië vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Eerst zou dat tot 28 juni zijn, maar naar Dubai wordt nu tot en met 2 augustus niet gevlogen. En naar Riyadh en Dammam in Saoedi-Arabië tot 12 juli. Inmiddels vliegt de maatschappij al maanden niet op deze bestemmingen. Een storing aan het sluizencomplex in IJmuiden is verholpen, dat meldt Rijkswaterstaat. Die storing begon afgelopen zaterdag. Er was een kapotte tandwielkast. En dat zorgde ervoor dat je er even niet overheen kon lopen of rijden. De Wegenwacht heeft het vandaag razend druk met pechgevallen door het warme weer. De ANWB laat weten dat er honderden extra meldingen binnenkwamen ten opzichte van een normale dag. Er komen vooral veel meldingen binnen van accuproblemen en lekke banden. De ANWB had er al rekening mee gehouden, dus zijn er extra veel mensen aan het werk. Rijkswaterstaat stelde vandaag het hitteprotocol in. Er worden dan extra maatregelen genomen om automobilisten met pech op de snelweg snel naar een veilige locatie te brengen. En heb je nog geen plannen vanavond en is je huis koel genoeg voor een avondje tv op de bank? Dan kan je vanaf vandaag 700.000 programma's van de publieke omroep bekijken. Beeld en Geluid heeft programma's uit het archief toegankelijk gemaakt voor publiek. Het gaat om programma's vanaf ongeveer 1920 tot 2020. Het staat net een half uurtje online. Er staan flink wat klassiekers op het platform dat De Schatkamer heet. Denk bijvoorbeeld aan Zwiebertje, De Soundmix Show en De Fabeltjeskrant. Staat je favoriete programma er nog niet bij? Geen zorgen, want ze blijven de komende tijd werken aan het archief. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
14: Dankjewel Lotte. Wij gaan verder met het weer, want Jan Visser die weet hoe het weer vanavond wordt.
15: Vanavond is het helder en nog lang warm, maar in de loop van de avond zien we toch vooral in de kustgebieden afkoeling optreden en later in de avond ook in de rest van de provincie. De wind draait geleidelijk van west tot noordwest naar noord en is matig. De komende nacht en morgenochtend trekken de wolkenvelden over. Er is een kleine kans op een buitje. Voor de rest droog weer. En dan morgen vooral in de middag weer periode met zon, maar beduidend minder warm. Op Texel wordt het 17, in zuidelijk Noord-Holland 22 graden. En de noordoostenwind die er morgen staat is matig en aan de kusten op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig.
14: Ja, en dan de files. Zijn die er nog, jammer?
16: Nou, ze zijn in ieder geval een stuk afgezwakt. Dus dat is hartstikke fijn. Er staan er nog 6 in totaal. En ik noem even de langste 3. De eerste, de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert. Daar staat een kapotte auto. De rechterrijstrook is daar dicht. 6 minuten vertraging. 5 minuten op diezelfde A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Gaan we nog even richting de N208. Sassenheim richting Velsen. Tussen Velsenbroek en de aansluiting met de A10. 22, 10 minuten vertraging.

0: Ja, dat zeiden die kaasrollers denk ik ook allemaal tegen elkaar. We've had the time of our lives. Behalve degene die allemaal botten hadden gebroken.
1: Ik wou zeggen, als je nog alive bent.
0: Ja, het gaat nog alles mis bij het kaasrollen, hebben wij begrepen.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Maar goed, we zochten dus een leuk dagplaatje over kaas of over rollen. Naar aanleiding van die fantastische kaasrolwedstrijd die één keer per jaar in Engeland wordt gehouden. En die dit jaar gewonnen is door een ja, toch wel gewoon echte oer-Nederlandse telg uit het Wennemars geslacht. Namelijk Niels Wennemars. En die is gewoon als eerste met die kaas er vandoor gegaan. Dat is toch wel even slikken voor die Engelsen,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ik wou net zeggen, ik denk dat die Britten dat een hele kluif vinden om dat te verkroppen. Ja. Want het is natuurlijk best heftig.
0: Ja, zeker.
1: Er is van alles leuks binnengekomen en Gerrit trapt af met een van mijn favoriete artiesten, Stromae.

0: Wat goed gevonden van Gerrit. Ik ken deze niet van Stromae.
1: Ze heeft maar minder bekend.
0: Minder bekend, ja. Maar heel toepasselijk, want het gaat over cheese. Frank die kwam met Bob Dylan. Like a rolling stone. Like a rolling cheese.
1: Like a rolling cheese.
0: Ja hoor.
1: Marja die zegt, nou doe mij maar de Bay City Rollers. Bye
0: bye baby. Ach ja. Henny en Nancy die kwamen met Jentel en de Boer. Weer een liedje over kaas dat ik volgens mij niet kende.

0: Ik vind die twee zo goed. Zij kunnen echt
1: samenwerken met Nick en Simon ook, hè?
0: Echt, ja. Maar zij kunnen echt van niks iets heel grappigs maken.
1: Ja, ik vind het ook
0: echt zo leuk.
1: Enig, helemaal gezellig.
0: Ja.
1: Mieke, die komt met Lady Jane, maar van de Rolling Stones.
2: My sweet Lady Jane, when I see you again.
0: Ja, dat vind ik ook, dat mag ook. Als de band Rolling of Kaas erin heeft zitten.
1: Absoluut.
0: Komen we bij de suggestie van Pepijn. En die wilde graag Kate Bush horen. De Paul. Oh. Zo'n mooi liedje ook.
1: Leuk, hè?
0: Ja, geweldig.
1: Maar
0: goed, ja, er kan maar één vandaag de dagplaat zijn.
1: Het is ongelooflijk, maar ik vind hem heel goed gevonden ook. We gaan voor de keuze van Vincent en Pim. En dat is natuurlijk omdat ze vanuit een hoogte in de diepte storten, ja, achter die casa.
0: Zo is het ook.
1: Het is Rolling in the Deep van Adele.
0: Oh.
3: Dagplaat.

0: Robert Cray en zijn band Don't Be Afraid of the Dark. Hey Jelmer, die dag die is inmiddels wel zo'n beetje voorbij. De avond is al ruimschoots begonnen. Wat dacht je wat?
1: Avond, ik denk dat we van 30 graden naar 27 zijn gegaan in deze 3 uur.
0: Ja, en in deze studio is het van, ik denk, 18 naar 19 gegaan, zoiets. Het is hier echt best wel koud aan het worden eigenlijk. Dus wij gaan gewoon straks lekker naar buiten. Maar we gaan eerst nog even terugkijken op de dag.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, het was dinsdag 26 mei. Altijd een beetje raar na zo'n lang weekend, omdat je dan toch altijd denkt dat het maandag is.
1: Drie dagen. Ja, dan zijn we gewoon weer vrij.
0: Gekke week. Maar het was de dag dat Anne in de ontbijttafel vertelde dat het even duurt voordat je een muggenbult krijgt. Toch?
3: Ja, volgens mij duurt dat wel 2 dagen of zo.
4: Voordat je een bult krijgt?
3: Ja.
4: Nadat je geprikt bent?
3: Ja.
4: Niet waar.
3: Ja, dat duurt
4: ik
3: even.
4: Ik krijg meteen een bult.
3: Klaar.
4: Ik ben wel een...
3: Oh, is niet waar. Sorry. Ik heb weer onwaarheden verspreid.
4: Fijn zo. Ik geef niks anders.
5: Hoe lang duurt het dan?
3: Een paar minuten.
0: Oh, dat ging snel. Van 2 dagen naar 2 minuten.
1: Ik denk altijd van, oh, ik had hem nog dood kunnen slaan,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Echt,
1: ja, vreselijk. Ja.
0: Heel irritant. Hey, het was ook de dag dat Astrid bij June tot 2 vroeg naar welke liedjes je vroeger zong tijdens de groep 8 musical. Nou, Fred kende zijn liedje nog woord voor woord.
6: Ruim baan, hier kom ik aan. Bekend als geen ander, groot is mijn faam.
0: Oh, wat goed, hé. Jeetje, ja, en het ook gewoon lekker zingen op de radio. Top. Hey, bij ons hoorde je de 12-jarige Emin, een ondernemer in de dop die samen met zijn vriendje je kliko komt wassen.
7: 10 euro voor 1 kliko, 15 voor 2. En dan als ze zeggen ja, dan pakken we de kliko. Dan beginnen we eerst met de hoge deukspuit. Dan maken we alles een beetje schoon. Dan pakken we de zeep en dan gaan we alles een beetje inzeepen. Dan halen we al het water eruit en dan gaan we met de boorspul gaan we schelpen. En dan spuiten we het nog een keer. Als het dan nog niet schoon is, doen we weer zeep, weer schelpen, totdat het schoon is.
0: Ja, geweldig toch?
1: Ze maken zich er niet makkelijk vanaf.
0: Nee, zeker niet. Nou ja, goed, morgen is er weer een dag en dan gaat Sjoerd die gaat lekker schapen scheren. Dus dat wordt sowieso weer een feestje. En dat hoor je dan weer in de ontbijttafel morgenochtend heel vroeg.
1: Heerlijk.

0: zeg 3 keer en niet 4 keer.
1: Ach nee.
0: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
0: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want dat was oefenen.
0: Nee.
2: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.
3: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
8: Dit is een uittip.
9: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Ik ben Hans uit Amstelveen.
11: Ali uit Goren.
12: Ik ben Arthur en ik woon op Alfeg.
13: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
14: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 7 uur.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
17: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
16: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
2: Ik ben Chris uit Amsterdam.
3: Ik ben Monique uit Opdam.
4: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
5: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout. Thuis in heel
6: Het is 8 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
8: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
7: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: gezegd 3 keer en niet 4 keer.
1: Ach nee.
0: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
0: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want dat was oefenen.
0: Nee.
2: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: Ik ben Anja van de boutique uit Broekenplankendijk. En ook vriendin van de radio.
1: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmer Noord.
2: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 9 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
5: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
4: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Irma Meijer uit Amsterdam Slotervaart.
1: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
2: Uit Diemen.
3: Hallo, ik ben Babs en ik woon heel fijn in Krommenie.
4: Thuis in heel
5: Het is 10:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
7: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten en de begeleidster was helaas overleden, dus er waren nog geen documenten die we konden checken op dat moment.
6: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
8: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
6: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
1: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
2: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
3: Ik ben Joep uit Beverwijk. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 11 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de Ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bild werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: De Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in De Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

light is on.

0: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
1: Ik ben Toon uit Spaarndam.
2: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
3: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
4: Ik ben Clement Kieswald uit Heemskerk.
5: Ik ben Neefie en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Het is 12 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Carina uit Schorl.
1: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
2: Ben Ivo uit Hilversum.
3: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
4: Ik ben Rosa uit Volendam.
5: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer.
6: Thuis in heel
7: Het is 1 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Ludo uit Opdam.
2: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
3: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Anna uit Purmerend.
5: Ik ben Christian uit Amstelveen. Thuis in heel
6: Het is 2:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan, maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden